0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 3 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Bij een protest tegen de tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht is gisteravond brand gesticht. Demonstranten gooiden vuurwerk en fakkels naar het gebouw, waarna brand uitbrak in de bosjes voor het pand. Gisteren kwamen de eerste 15 asielzoekers aan in de opvang. Meer dan 300 tegenstanders hadden zich 's avonds bij het gebouw verzameld. De mobiele eenheid greep in nadat agenten ook werden bekogeld. Rond de opvanglocatie geldt nu een noodbevel. Tot in de ochtend mag er niemand komen. Premier Jetten noemt de brandstichting ronduit schandalig. En ook andere politici en bestuurders veroordelen de actie van de railschoppers. Er was van alles mis met het containerschip dat 2 jaar geleden een brug verwoestte in de Amerikaanse stad Baltimore. Dat blijkt uit aanklachten tegen de rederij en een bemanningslid. Gevaarlijke omstandigheden op het schip zouden zijn verzwegen en inspectieverslagen vervalst. En ondanks dat liet het bedrijf het schip toch varen. In maart 2024 botste het schip tegen een enkele kilometers lange brug die vervolgens instortte. 6 wegwerkers kwamen daarbij om het leven. De Amerikaanse justitie wil de economische schade van $5 miljard gaan verhalen op de eigenaren van het schip. In de finale van het Eurovisie Songfestival zijn zaterdag onder meer Finland, Griekenland en België te zien. Gisteravond was de eerste halve finale in Wenen. Oostenrijk is als gastland automatisch door naar de finale. Nederland doet dit jaar niet mee. Omroep Avotros besloot het festival dit jaar te boycotten vanwege de deelname van Israël. Tijdens het optreden van Israël dit jaar waren kort pro-Palestijnse leuzen te horen.

0: dat niet. Dat voelt eenzaam.
1: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
0: Help je mee?
2: Droom je ervan om een kinderboek te schrijven, maar komt het er nooit van? Sluit je dan aan bij de Online Summer School. Schrijf, publiceer en verkoop jouw magische kinderboek. Alles op je eigen tempo. Meld je aan voor 1 juni via jouweigenkinderboek.nl. Dat is jouweigenkinderboek.nl.
3: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
4: Komend voorjaar moet echt de buitenbol geverfd worden. Maar waar vind ik tegenwoordig nog een schilder?
5: Jouw huis, altijd strak in de verf met het onderhoudsabonnement van Glansgarant. Voor een vast bedrag per maand, een plan op maat voor de komende jaren. En elk jaar komen we doen wat we hebben afgesproken. Glansgarant, een perfecte buitenboel en een zorgeloos gevoel.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 5 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Agenten hebben vorig jaar vaker geweld gebruikt dan het jaar ervoor. De politie registreerde 25.000 incidenten. Dat zijn er 2.000 meer dan in 2024. Er is geen eenduidige verklaring voor die stijging, maar de politie ziet wel een verharding van de samenleving en meer maatschappelijke onrust. Het meeste geweld gebruikten agenten tijdens aanhoudingen, bijvoorbeeld om iemand onder controle te krijgen of om ergens binnen te komen. Agenten gebruiken minder vaak hun vuurwapen. Dat komt volgens de politie door betere trainingen en omdat agenten vaker kiezen voor het stroomstootwapen. Premier Jetten noemt de brandstichting bij de noodopvang in Loosdrecht gisteravond schandalig. En ook minister Van Wil van Justitie en Veiligheid heeft gereageerd. Hij zegt dat de acties niet zullen worden getolereerd. Bij de nieuwe tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht waren gisteravond meer dan 300 tegenstanders. De ME moest ingrijpen nadat er vuurwerk werd gegooid naar het gebouw waarna brand ontstond. Agenten die wilden blussen werden bekogeld. Meerdere mensen zijn aangehouden. Tot in de ochtend geldt er een noodbevel in het gebied rondom de opvang. Saoedi-Arabië heeft tijdens de oorlog in het Midden-Oosten directe aanvallen uitgevoerd op Iran. Dat meldt het persbureau Reuters op basis van westerse en Iraanse bronnen. Het gaat om luchtaanvallen van eind maart. Wat de doelwitten waren, is niet bekend. In de finale van het Eurovisie Songfestival zijn zaterdag onder meer Finland, Griekenland en België te zien. Gisteravond was de eerste halve finale in Wenen. Oostenrijk is als gastland automatisch door naar de finale. Nederland doet dit jaar niet mee. Omroep Avrotros besloot het festival dit jaar te boycotten vanwege de deelname van Israël. Israël ging gisteravond wel door naar de finale. Het weer, opklaringen met in het noorden nog kans op een bui. Het is 3 tot 10 graden. Overdag trekken er buien over het land met ook kans op hagel en onweer. Tussendoor schijnt wel af en toe de zon. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Last van vocht, schimmel of slecht binnenklimaat? Ventilatie Noord-Holland optimaliseert je volledige mechanische ventilatie of WTW-systeem. Van bouwkundig ventilatieadvies tot complete reiniging. Wij verbeteren het totale ventilatiesysteem voor gezonde lucht en een lagere energierekening. Kijk op ventilatienoordholland.nl en geef je huis weer lucht.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Zon op je scherm. Warmte in je woning. Airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. Scalasol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
6: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
7: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
6: Help je mee?
8: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je

0: Kortrijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 6 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Nederland importeert nog altijd vloeibaar gas uit Rusland. Afgelopen kwartaal kwam 12% van de totale import van vloeibaar gas in Nederland uit Rusland. En dat is opvallend omdat Nederland en andere Europese landen proberen de afhankelijkheid van Russisch gas zo snel mogelijk af te bouwen sinds de inval in Oekraïne. Het is niet duidelijk hoeveel van het Russisch gas in Nederland wordt gebruikt, omdat de haven van Rotterdam een belangrijke rol heeft als doorvoerhaven voor andere Europese landen. Het aantal keren dat de politie geweld heeft gebruikt is vorig jaar opnieuw toegenomen. Er waren 25.000 geweldsincidenten, 2.000 meer dan het jaar ervoor. De politie spreekt over een verharding van de maatschappij. Het meeste geweld wordt gebruikt bij aanhoudingen. Eerder werd al bekend dat er ook steeds meer geweld is tegen agenten. Premier Jetten noemt de brandstichting bij de noodopvang in Loosdrecht schandalig. Ook andere politici en bestuurders reageren woedend op het geweld van de relschoppers. Een protest bij de opvang liep gisteravond uit de hand. Demonstranten gooiden vuurwerk en fakkels, waarna brand ontstond in de bosjes naast het gebouw. Agenten die het vuur wilden blussen werden bekogeld. De ME greep in om de demonstratie te stoppen. Rond de opvang geldt nog tot vanochtend een noodbevel. En een Britse man is veroordeeld tot 15 jaar cel voor seksueel misbruik van minderjarige jongens. De man probeerde eerst de rechtszaak te ontlopen door te doen alsof hij ernstig ziek was. En ook zijn broer werkte eraan mee door hem in een rolstoel naar het politieverhoor te brengen. Later in het onderzoek ontdekte de politie dat de man loog over zijn ziekte en nu is hij alsnog veroordeeld. En het weer de hele dag wisselvallig met een mix van wolken, zon en regen. Ook is er kans op hagel en onweer. Aan de kust kan het flink waaien, tot 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw regenachtig en dan een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
3: In Hillegom vind je Plus Hulsbos. Het is een supermarkt waar kwaliteit centraal staat. Naast de scherpe prijzen en acties worden er dagelijks heerlijke belegde broodjes bereid. En er worden in onze winkel dagelijks smakelijke maaltijden gekookt. En dat is uniek in de regio. Geen tijd om te koken? Kom naar Plus Hulsbos in Hillegom. Altijd vers, vertrouwd en voordelig.
4: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
9: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
10: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
9: Help je mee?
11: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Vigino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
0: Dit is Bo,
1: de omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
1: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
0: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Roep Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 7 uur.
4: Dorald Megens met het NOS Journaal. Premier Jette noemt de brandstichting bij de noodopvang in Loosdrecht schandalig. Ook andere politici en bestuurders reageren woedend op het geweld van relschoppers. Protest bij de opvang liep gisteravond uit de hand, zag deze NH-verslaggever.
5: Het begon als een demonstratie. Vervolgens werden er allerlei fakkels en zwaar vuurwerk naar het gemeentehuis gegooid. Dus er ontstond best wel een grote brand voor het gemeentehuis. De bosjes stonden daar in de fik.
4: Hulpverleners die het vuur wilden blussen werden bekogeld. Ook in Apeldoorn en Den Haag was het gisteravond onrustig bij protesten tegen asielopvang. In Apeldoorn werden 5 mensen aangehouden nadat er met vuurwerk was gegooid. In Den Haag moest de politie ingrijpen toen voor- en tegenstanders tegenover elkaar kwamen te staan. Nederland importeert nog altijd vloeibaar gas uit Rusland. Afgelopen kwartaal kwam 12% van de totale import van vloeibaar gas in Nederland uit Rusland. Dat is opvallend, omdat Nederland en andere Europese landen proberen de afhankelijkheid van Russisch gas zo snel mogelijk af te bouwen sinds de inval in Oekraïne. Behalve door Nederland wordt in Europa ook door Spanje, Frankrijk, België en Portugal nog Russisch vloeibaar gas geïmporteerd. De Europese Unie wil dat de import vanaf volgend jaar helemaal wordt verboden. Favorieten Finland en Griekenland zijn door naar de finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen. Nederland doet dit jaar niet mee uit protest tegen de deelname van Israël, dat zich ook plaatste voor de finale van zaterdag. In een café in Utrecht gingen fans wel kijken, maar soms met gemengde gevoelens.
6: Er zijn er maar weinig hier die naar het scherm kijken.
7: Hier gaan de eerste mensen al weg, want Israël komt eraan.
8: We staan natuurlijk niet achter wat er allemaal gebeurt op dit moment in de wereld. We willen inderdaad Israël niet supporten, dus daarom gaan we naar buiten.
4: De volgende halve finale is morgenavond. Het weer, de dag begint op de meeste plaatsen met zon. In het noorden vallen wat buien, later vanuit het westen overal stevige buien met kans op onweer, hagel en windstoten. En het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bo.
9: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat een hele lange file op de A4 van Den Haag naar Amsterdam door een ongeluk bij Roelof Arendsveen. Meerdere rijstroken zijn dicht. Vanuit Den Haag kun je beter omrijden via Wassenaar richting Amsterdam over de N44 en de A44. Op de N44 is het al wel wat drukker. Van Den Haag naar Wassenaar heb je bij Wassenaar 10 minuten oponthoud. En verderop sta je bij de afrit Noordwijkerhout richting Amsterdam ook bijna 10 minuten vast. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
10: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
11: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
12: Moeite met zelf

0: gardengold.nl.
1: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Gardengold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
2: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
3: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
4: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
3: Help je mee?
5: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
6: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollestreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
7: Dit is Bo,
8: de omroep van de Bollestreek.
7: Met

0: nieuws en actualiteiten in Nieuwsboulevard. Vandaag gepresenteerd door Marjolein Sadi.
1: Welkom bij Nieuwsboulevard. Vandaag in de uitzending. De gemeente Noordwijk gaat betaald parkeren invoeren bij de Duindamse Slag. De Noordwijkerhoutse strandlopers gebruiken die plek als startplek en zijn niet blij dat ze straks meer moeten betalen. De Mont Ventoux wordt deze maand door honderden mensen beklommen om geld in te zamelen voor de ziekte MS. Op dinsdagavond organiseren 3 klimmers een training hiervoor op de vuurtoren in Katwijk. Mogelijk wordt de monumentenstatus van een spoorhuisje aan de Tweede Loosterweg ingetrokken. En er is een nieuw boek in de maak over Rudolf Tappenbeck. Dit alles en meer, maar eerst het laatste nieuws.
0: Nieuwsboulevard. Met het nieuws uit de Duin- en Bollenstreek.
1: Een kleine vrachtauto is in Hillegom in de nacht van maandag op dinsdag volledig uitgebrand aan de Wilsonweg. De brandweer van Hillegom en Sassheim heeft samen met de politie snel ingegrepen omdat harde wind de vlammen richting een tandartspraktijk bliezen. De tandarts heeft zelf 2 keer geprobeerd het vuur met een tuinslang onder controle te houden. De praktijk heeft wel schade opgelopen aan het dak, de gevel en de ramen. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. Zo'n 100 kinderen hebben op het strand van Noordwijk meegedaan aan schatgraven voor het goede doel. Bij strandpaviljoen J. van Roon hebben kinderen tot en met 12 jaar gezocht naar schatkisten met prijzen van lokale ondernemers. De opbrengst gaat dit jaar naar Huttenbouw Noordwijk, een bouwfestijn voor basisschoolscholieren in de zomervakantie. De activiteit is georganiseerd door de Ronde Tafel 115 Katwijk-Noordwijk. En langs het strand en in de duinen bij Katwijk is de bastaard satijnrups opnieuw gesignaleerd. De brandharen van deze rupsen kunnen gezondheidsklachten veroorzaken, zoals jeuk, huiduitslag, rode ogen en irritatie aan de luchtwegen. De haren kunnen ook via de wind worden verspreid. De rups leeft vooral op struiken zoals duindoorn, meidoorn en braam in de duingebieden. Bezoekers van strand en duinen krijgen het advies om rupsen, nesten en struiken niet aan te raken en bij klachten de huid en ogen goed met water te spoelen. Tot zover het nieuws uit de Duin- en Bollenstreek.

0: De gemeente Noordwijk gaat per 1 juni betaald parkeren invoeren op het parkeerterrein aan de Duindamse Slag. Die plek wordt sinds jaar en dag door de Noordwijkerhoutse strandlopers, de NSL, gebruikt als startpunt om te gaan trainen. Leden van buiten Noordwijk zijn straks fors meer geld kwijt. Huub Oudegroen, voorzitter van NSL, vertelt wanneer zij hoorden dat er een betaald parkeren ingevoerd zou gaan worden.
1: De gemeente Noordwijk wil betaald parkeren invoeren op een parkeerterrein aan de Duinamse Slag. U weet wel, als je daar de heuvel omhoog gaat, links beneden ligt een parkeerterrein. En daar moet betaald parkeren per 1 juni ingevoerd worden. Maar het is ook het verzamelpunt van de leden van de Noordwijkerhoutse strandloper, de NSL. Die moeten vanaf 1 juni dus gaan betalen om daar te starten voor hun looptrainingen. We hebben aan de telefoon voorzitter Huub Oudegroen. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Sinds wanneer weten jullie dat het betaald parkeren wordt?
2: Ja, daar zijn de zomer vorig jaar zijn daar de eerste geluiden hebben ons zeg maar toen de tijd bereikt. Dus wij zijn vanaf dat moment ook in gesprek gegaan met de gemeente.
1: Want eerder hadden jullie contact met de gemeente omdat jullie graag verlichting wilden op het parkeerterrein, dacht ik.
2: Ja, dat klopt. Een aantal jaren geleden heeft het vorig bestuur gevraagd om verlichting op het parkeerterrein. Omdat het daar, zeker 's avonds dus, erg, dat het daar onveilig aanvoelt. Er staan soms auto's, als wij vergaderd hebben, en daar staan de auto's om 10 uur nog in het donker. Dan gaan mensen om 10 uur nog in het donker het duin in en dergelijke. We treffen daar allerlei spullen in een bepaalde hoek aan. Nou, daar wil ik niet te veel over uitweiden wat we daar vinden. Maar het voelt daar onveilig. Vandaar dat wij gevraagd hebben om verlichting.
1: Ja, want jullie clubgebouwtje zit daar ook, hè, in die hoek.
2: Ja, sinds eind 2018 huren wij daar een ruimte van staatsbosbeheer. Daar zijn we hartstikke blij mee. We moeten het zelf onderhouden, maar dat maakt niet uit. We zijn er blij mee dat er is. Daar kunnen we ons verzamelen. We hebben daar een klein keukentje, zodat we er ook kunnen vergaderen met een vergadertafel staan. Het douchen kan bijvoorbeeld niet, maar we hebben ook een klein beetje opslag van spullen.
1: Als het betaald parkeren ingevoerd wordt per 1 juni, wat voor gevolgen heeft dat voor de leden van de NSL? Want er zijn de Noordwijkerhoutse standlopen, dan denk ik Noordwijkerhout op de fiets en je hebt er nergens last van.
2: Ja, dat klopt. Ons beleid is ook, kom zoveel mogelijk op de fiets. Nou komt 39% komt uit Noordwijkerhout. Maar er zijn ook velen van ons die daar ver buiten komen. Want ik zeg 39%, dus er is 61% wat daar van buiten komt. Denk aan Nieuw-Vennep, aan Leiden. Denk aan Vogelenzang. Denk aan Lisse, Hillegom, Sassheim en dergelijke. Daar komen allemaal onze leden vandaan. En veelal komen die met de auto. En dat kan ik me ook voorstellen. Je gaat niet altijd op tijd zijn vanuit je werk om bij ons op de trainingen te komen. Het is met de fiets, als je heen en terug fietst, kan dat voor sommigen 25, Nieuw-Vennep zal nog veel verder zijn. Maar denk even, Vogelenzang is zo'n 25 kilometer heen en terug.
1: Ja, als ze nu die leden moeten betalen, want ze lopen vaak 3 keer per week, dus ze verzamelen dan 3 keer per week op dat parkeerterrein. Wat heeft het dan voor financiële gevolgen voor die leden die van ver komen?
2: Ja, zeker. We hebben even uitgerekend wat dat kan kosten. Dan gaan we uit van 3 trainingen, zoals je al aangaf. Nou, dan reken ik nog mager met 90 minuten dat je er bent. Er zijn ook groepen die 2 uur trainen of sportief wandelen. Die hebben we ook. En dat in 52 weken, dan kom je op bijna €300 per jaar uit.
1: Ja. Nou, dat is grote gevolgen. Dus dat betekent, u weet, de gemeente Noordwijk denkt altijd in gezonde termen. Iedereen moet sporten. Juist. Dus u heeft aangebeld bij de wethouder. En wat zei die?
2: Nou ja, de wethouder sport zei, je moet naar de wethouder parkeren. De wethouder parkeren zei, we hebben financieel een gat te dichten bij de gemeente. Daar hebben we ook alle begrip voor. Een gat wat maakt even niet uit waardoor dat is ontstaan. In ieder geval niet door de verlichting van ons. Nee. Maar het is dat hij dus ook daarbij aangaf ik voer gewoon een raadsbesluit uit. En dat is al deels genomen eind 24 in de programmabegroting 2025-2028 bij de gemeente. Zelf heb ik het daar niet kunnen vinden, maar blijkbaar is er vorig jaar nog eens een keer over gesproken.
1: Dus de wethouder zegt van, jullie hebben gewoon pech. Staat u nu met uw handen omhoog en raakt u straks heel veel leden kwijt omdat ze honderden euro's meer kwijt zijn? Of doet u nog een poging om de gemeenteraad op andere gedachten te brengen?
2: Ja, we zijn zeker in gesprek. En ik ga ervan uit dat de wethouder ook ons het sporten goed gezind is. Daar ga ik echt van uit. Ze zullen echt alles naar hun mogelijkheden proberen te doen. Maar natuurlijk hebben wij ook de partijen benaderd. Daar zijn er ook een aantal van die daarop hebben gereageerd. Die vinden dat wij op een of andere manier gecompenseerd, dat de maatregelen verzacht moeten worden voor de NSL. Dat heeft ook zeker te maken natuurlijk met het feit dat sporten is echt van belang. Het is voor de geestelijke en de lichamelijke vitaliteit is het van belang. Erik Scherder heeft daar natuurlijk ook boekjes over geschreven op tv geweest en meer van dat soort dingen. En ik weet ook dat de gemeente sporten echt wel positief benadert. Kijk maar in de gemeente Noordwijk. Daar wordt echt veel geld uitgegeven aan de sport. Accommodaties, parkeren. Je kan het allemaal niet bedenken wat daarbij zit. Daar is de gemeente echt goed bezig. En we hopen een klein beetje verwachten misschien dat er voor ons ook nog wel wat compensatie in zit.
1: Maar compensatie dan in de vorm van een soort van vergunningen voor uw leden, speciale vergunningen, of hoe ziet u dat?
2: Ja, kijk, er is ooit aangegeven dat een inwonersparkeervergunning of een verenigingsvergunning zou kunnen helpen. Een inwonersparkeervergunning geldt natuurlijk alleen nog maar voor de leden die in de gemeente Noordwijk wonen. Ja. Echter, bij de aankondiging van de invoering per 1 juni aanstaande heeft de gemeente aangegeven dat het daarvoor niet te hanteren is. En ik heb na die tijd met parkeerservers van de gemeente contact gehad. Die hebben aangegeven dat het daar in principe ook niet, dat ook niet mogelijk is. Net zoals bij Langevelde Slag. Maar het is wel weer voorgelegd aan de gemeente. Nou is dat al enige weken geleden. En er zou contact opgenomen worden. En dat zal vast ook nog wel gebeuren. Maar we hebben nog geen contact daarover gehad.
1: Nee, maar ik ben even wezen kijken. Die automaat staat er al. Dus u heeft nog maar 14 dagen ongeveer.
2: Ja. Dat gaat allemaal heel, heel rap. Er wordt ook wel eens gezegd. Je kan aan de overkant parkeren. Daar zijn vrije, zeg maar, gratis plekken. Nou, ik weet niet of je er wel eens op zondag komt. Nee, dat is zo'n zijweggetje. Ja. Zo'n ventweg noem ik het maar even, langs de randweg. Bij die grote radiomast of wat dan ook, telefoonmast die er staat. Ja, die plekken zijn ook bezet op zondag. Want dan is het zeker, we hebben het niet altijd over de winter, hè. Maar in de zomer zijn die plekken gewoon bezet. Omdat er ook toeristen zijn die weten, als het een parkeerterrein is, vol is, dan kan je daar parkeren. Er zijn natuurlijk ook mensen die in vakantieparken wonen, die af en toe de auto neerzetten. Dus wat dat betreft is dat niet altijd een oplossing. En er zijn ook niet verbonden plekken voor, zeg maar.
1: Nou, u heeft ook partijen die de coalitie moeten gaan vormen, heeft u benaderd. Er zijn inmiddels politieke vragen gesteld door de politieke partij Puur. Maar u heeft nog maar 14 dagen, maar een speciale vergunning moet de oplossing bieden. Want die automaat die er nu al staat, die gaan ze echt niet weghalen.
2: Nee, die gaan ze zeker niet weghalen. En dat begrijp ik ook allemaal, hè. Als je financiële tekorten hebt, dan moet je wat. Het zou wel fijn zijn dat er tijdig een oplossing voor de NSL. En niet alleen voor de NSL, hè. Ik vernam net dat er misschien ook nog wel iets voor IVN, hè. Dat natuurgebeuren.
1: Natuureducatie,
2: Ja, natuureducatie in het Floresdal en dergelijke. Dat die daar ook last van hebben. Ik kan me zo voorstellen dat de zeespiegel er last van heeft. Ja, er zijn ook allerlei commerciële bedrijfjes die natuurlijk het een en ander doen in de duinen. Maar ja, voor het laatste, daar kan ik niks van zeggen. Dat is een commerciële organisatie. Of zijn commerciële organisaties, maar wij zijn een vereniging, net zoals die IVN. Dus wat dat betreft zou het fijn zijn als het sporten verder willen blijven bevorderen. Net zoals ze bij andere verenigingen hebben gedaan.
1: Oké, we gaan het afwachten. Huub Oudegroen van de NSL, bedankt. En sterkte nog deze komende 14 dagen, kijken of er een oplossing komt.
2: Ja, mag ik nog twee kleine dingen even aangeven, Art? Ja. Dat is één. Het zou fijn zijn als er ook nog gekeken wordt naar de fietsenstalling. Die is nu al op zondag te klein. Dan gebruiken we al twee parkeervakken. Omdat er te weinig plekken zijn voor fietsen. Dat is één. En ik zei al, ons beleid is kom zoveel mogelijk op de fiets. Twee is, het zou voor de wat langere termijn een mooie opmaat kunnen zijn om eens te kijken met de gemeente samen en twee andere verenigingen, de Noordbijkers en de triathlonvereniging De Bollenstreek, om eens te kijken of er een accommodatie, en daar bedoel ik vooral even een clubhuis mee, wat gebouwd zou kunnen worden of op een of andere manier georganiseerd zou kunnen worden naar beide duinen voor deze drie verenigingen. En die verenigingen hebben bij elkaar zo'n 1100 leden. Dus dat zou fijn zijn als we daar op termijn ook eens over na kunnen denken.
1: Duidelijk. We gaan het afwachten wat er gaat gebeuren met jullie wensen. Huub Oudegroen, bedankt voor je verhaal.
2: Graag gedaan.

0: Op zondag 25 mei beklimmen honderden deelnemers de beroemde Mont Ventoux in Frankrijk tijdens klimmen tegen MS. Een van die deelnemers is Arène van der Plas. Zij zet zich in om geld op te halen voor onderzoek naar multiple sclerose, beter bekend dus als MS. Voordat het team afreist naar Frankrijk, organiseren ze dinsdagavond nog een gezamenlijke training op de vuurtorentrap in Katwijk, waar iedereen welkom is om mee te doen. Aan de lijn is Arène van der Plas.
1: Vorig jaar maart is bij mijn dochter definitief diagnose MS geconstateerd. En ondanks dat ze al 5 jaar eigenlijk allerlei klachten had, en vanaf dat moment ben ik er eigenlijk heel intensief bij betrokken geweest. En mijn man dus ook, want haar man werkt offshore en is dus veel van huis. Ze heeft 3 jonge kinderen. En maken we dus van dichtbij mee wat voor impact MS heeft op het dagelijks leven van mensen.
0: En kun je daar een voorbeeld bij geven? Wat doet dat met, nou ja, niet alleen met je dochter dan, maar ook met jullie?
1: Nou, de vermoeidheid, hè, die is gewoon veel extremer. Zij heeft bijvoorbeeld ook allerlei aanverwante klachten. Bij haar is ook het syndroom FNS geconstateerd. Dat is een neurologisch syndroom wat verband houdt met MS, maar geeft aanvallen als dat lijkt op epilepsie. Dus ze voelt het aankomen en kan dan dus flauw vallen. Dus moet dan of voor haar zo misschien steeds in de tuin liggen. Of gaat onder de douche zitten, maar het kan ook zijn dat ze dan toch nog wel flauw valt. En dan moet er dus hulp komen voor de kinderen. Ze heeft inmiddels wel geleerd dat ze zelf rustig blijft. Maar in het begin raakt ze natuurlijk ook heel erg in paniek, omdat er steeds natuurlijk iets is van, ja, wat doet mijn lichaam nu? Er zijn momenten geweest dat ze zei van, nou mam, ik kan ineens met mijn ene oog niets meer zien. Mag dan ook dus niet auto rijden. En je kunt je voorstellen met een gezin met 3 jonge kinderen dat dat best pittig is om dan alles te moeten doen. En dan springen wij dus als ouders en schoonouders regelmatig in om haar daarbij te helpen.
0: En met het geld wat jullie dus nu willen inzamelen, dat is dan bedoeld voor onderzoek hiernaar, toch?
1: Ja, klopt. Kijk, dan kom je er gaandeweg het jaar ook achter dat MS, ja, de doelgroep is natuurlijk kleiner, maar dat eigenlijk altijd al het geld wat opgehaald wordt. Hè. Iedereen kent de Alpuzet en dat is ook echt een supergoed doel. En ik hoorde dus van, nou, het klimmen tegen MS en al het geld wat hiermee opgehaald wordt, wordt ook besteed aan onderzoek. En toen dacht ik, nou, als wij ons steentje daarvoor bij kunnen dragen, hè, en dat, ja, hopelijk gaat het onderzoek ertoe leiden dat er iets gevonden wordt, net als bij de KWF. Er zijn natuurlijk ontwikkelingen op dit moment ook zo snel, gaan zo snel, dat tegenwoordig als je met kanker geconfronteerd wordt, het niet meer altijd dodelijk is. En dat is eigenlijk, ja, ook de hoop voor de mensen die dus met MS te maken hebben, dat er ooit een MS-vrije wereld gaat komen.
0: Ja, en dat kan dus misschien met een beetje hulp van het geld wat er dan dus voor komt, want het geld waar jullie dat gaan verzamelen is door dus de Mont Ventoux, als ik dat goed zeg, te beklimmen. En dat is niet bepaald een makkelijke berg, volgens mij.
1: Nee, hij heet de Reus van de Provence. En ik moet zeggen, ik ben ooit zelf alleen op de Alpes d'Huez geweest. En niet op de Mont Ventoux, maar iedereen waarschuwt ons er ook voor. Dat het ook echt een enorme reus is. Hij is 21 kilometer, wij gaan 21 kilometer wandelen omhoog. En er zitten fixe stijgingspercentages in. Dat is het doel wat wij ons gesteld hebben.
0: En dus jullie zijn volop aan het trainen nu?
1: Ja, 600 andere lopers en fietsers. We gaan met ongeveer 600 mensen omhoog.
0: En om dus te oefenen organiseren jullie dus dinsdagavond een training op de vuurtorentrap in Katwijk.
1: Ja.
0: En hoe gaat
1: dat
0: er dan uitzien?
1: Nou, we hebben de afgelopen maanden hebben we wat acties gehad om zoveel mogelijk geld in te zamelen. Uh, Daarbij moet je denken aan, we hebben rond Pasen een cupcakes en koekjesactie gehad. Waar een bedrijf belangeloos voor ons cupcakes en koekjes gebakken heeft. Waardoor we enorm veel geld hebben opgehaald. Daarna zijn we met de wijnleverancier uit Noordwijk in gesprek geraakt hierover. En die zei, joh, ik zou ook graag mee willen doen. Wat vinden jullie ervan om een leuke rosé-actie te gaan houden? Nou, dat was helemaal een overweldigend succes. Daarnaast hebben gewoon mensen ons gesteund en anoniem gedoneerd. Hè? Dus we weten ook niet allemaal wie ons gesteund hebben. En nu wilden we eigenlijk als laatste klap op de zuurpijl gewoon iedereen bedanken dat ze ons gesteund hebben. En een assortiment van laatste training doen voordat wij richting Zuid-Frankrijk gaan. En toen dachten we van, wat is het, we gaan klimmen. Dus we gaan een stukje de trap op klimmen. En eens even laten voelen van, joh, hoe voelt dat dan als je zo moet klimmen? En zo. En als er natuurlijk dan nog mensen zijn die zeggen, ik wil jullie nog steunen, dan is dat natuurlijk hartstikke leuk. We doen het vroeg, zodat ook de kinderen mee kunnen. Dus we hebben voor de kinderen een leuke verrassing. En daaraan gekoppeld werden we ook weer door iemand anders gesponsord. Dus iedereen die meedoet, krijgt ook van ons nu een cadeautje.
0: En als mensen nou nog denken van, ik wil nu ook nog sponsoren, kan dat dan nog?
1: Ja, dat kan altijd. Wij hebben een eigen pagina, die heet Klimmen tegen MS. En ons team heet Samen Sterk. En wij kunnen gewoon nog gesponsord worden, inderdaad. Dus we hebben vanavond ook bijvoorbeeld een QR-code. Waar mensen, als ze dat nog zouden willen en niet gedaan hebben, ons kunnen sponsoren. Ik hoorde van iemand die zei van, joh, mijn wandelgroep kan niet komen, maar ik kom, maar mijn wandelgroep heeft wel gedoneerd. Super lief natuurlijk. Dus dat geld krijgen we vanavond ook nog. Dus we hopen ook vanavond toch nog een klein bedragje op te halen om weer bij te dragen aan de kosten voor onderzoek.
0: Ja, want volgende week is het al zover, dan gaan jullie dus naar Frankrijk.
1: Ja, tweede Pinksterdag. 25 mei gaan we de Mont Ventoux beklimmen. En daarvoor moeten we natuurlijk de organisatorische dingen. We moeten ons startnummer ophalen. We moeten kijken waar we moeten starten. En je kunt je voorstellen dat dat natuurlijk een enorme organisatie is waar wij alleen maar aan deel hoeven te nemen. Maar we moeten ook wel een klein stukje van ons... we moeten zelf natuurlijk ook nog wat dingetjes ter plaatse doen. Dus we dachten van, we gaan lekker op tijd vertrekken. En dan kunnen we ook daar misschien zelfs nog een stukje trainen op de berg zelf. En dan zijn we ruim op tijd daar.
0: Arjen van der Plas, dankjewel voor je verhaal. En heel veel succes met de training. En natuurlijk de beklimming van de Mont Ventoux.

0: Nieuwsboulevard. Met het nieuws uit de Duin- en Bollenstreek.
1: Een kind is dinsdagavond in Sassenheim naar het ziekenhuis gebracht na een botsing met een bezorgbusje aan de Hoekstraat. Politie en ambulance waren snel aanwezig om hulp te verlenen. Het kind is met de ambulance meegenomen voor onderzoek in het ziekenhuis. De politie doet verder onderzoek naar hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Een deel van de N206 tussen Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk wordt in de avond en nacht van 21 mei afgesloten vanwege maaiwerkzaamheden. De provincie Zuid-Holland sluit de weg in beide richtingen af tussen de N444 en de Zilkerduinweg, inclusief alle op- en afritten. De werkzaamheden moeten zorgen voor veilige bermen, beter zicht en meer biodiversiteit. Weggebruikers worden tijdens de afsluiting omgeleid en moeten rekening houden met extra reistijd. En mantelzorgers in de gemeente Katwijk kunnen gebruik maken van logeerzorg om tijdelijk op adem te komen. Mantelzorgers zorgen vaak langdurig en onbetaald voor een partner, familielid, vriend of buur. Dat combineren ze vaak met werk, gezin en andere taken en daarom kan een tijdelijke pauze soms nodig zijn. Met logeerzorg kunnen ouderen die thuis wonen tijdelijk verblijven in een zorgcentrum. Dit kan voor 3 tot 14 dagen. Tijdens het verblijf krijgen ze dan de nodige zorg en begeleiding en mantelzorgers krijgen dan de tijd om uit te rusten, op vakantie te gaan of te herstellen bij ziekte. De logeerzorg is gratis. In onze regio kan gebruik worden gemaakt van de locatie in Noordwijk bij Groot Hoogwaak. Tot zover het nieuws uit de Duin- en Bollenstreek.
2: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Nederland importeert nog altijd vloeibaar gas uit Rusland. In de eerste 3 maanden kwam 12% van de totale import uit Rusland. Dat is opvallend, omdat Nederland de import van Russisch gas al jaren wil afbouwen. Een protest bij een tijdelijke noodopvang in Loosdrecht is gisteravond uit de hand gelopen. Er werd brand gesticht en agenten werden bekogeld. Ook in Apeldoorn en in Den Haag was het gisteravond onrustig bij protesten tegen asielopvang. De politie heeft vorig jaar vaker geweld gebruikt dan het jaar ervoor. Specifieke aanleiding heeft de politie niet, maar volgens de politie is er wel een verharding in de samenleving merkbaar. Het weer, eerst zon, maar vooral vanmiddag stevige buien. En het wordt maximaal 13 graden.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer staat vanmorgen helemaal vast op de A4 na een ongeluk richting Amsterdam bij Roelof Arendsveen. Daar zijn 2 rijstroken dicht en de vertraging is meer dan een uur vanaf Leidschendam. Omrijden kan richting Amsterdam via de A44 onder meer, via Wassenaar. Het is wel extra druk daar, van Den Haag naar Amsterdam, want je hebt een kwartier vertraging tussen Wassenaar en Kaagdorp. Verder rijdt het langzaam op de N207 van Alfa aan de Rijn naar Hillegom tussen Woubrugge en de afrit Nieuwveen. Daar moet je rekening houden met 10 minuten tijdverlies. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Nieuwsboulevard. Het weer uit de Duin- en Bollenstreek.
1: Woensdagochtend begint de dag droog, maar de kans is groot dat er vrij snel weer buien zullen komen. In een korte tijd valt er zo'n 15 mm. Daarbij komt ook de wind flink opzetten en zijn in het hele land windstoten van zo'n 60 km per uur mogelijk. Tussen de buien door komt de zon nog even tevoorschijn, maar het koelt wel enkele graden af naar ongeveer 11 graden. De wind komt uit het zuidwesten. Ook in de nacht komen verspreid buien voor. Dan ligt de temperatuur tussen de 4 en 7 graden. Dit was het weer uit de Duin- en Bollenstreek.
4: Let me say the same.

0: De oude gemeenteraad van Hillegom heeft in het voorjaar een nieuw monumentenbeleid vastgesteld. De beoordeling gaat op basis van een puntensysteem. Een eigenaar van een monument heeft gevraagd om zijn huis van de lijst te halen. Burgemeester en wethouders hebben erover besloten en een voorstel voor de gemeenteraad opgesteld. Die beslist namelijk uiteindelijk. U hoort de uitleg van wethouder Rory Semrek.
1: Het gaat om een woning bij station Hillegom, gelegen aan de Tweede Loosweg, nummer 2 voor de duidelijkheid. Dat is een heel mooie woning, een voormalig dienstwoning. Van de stationschef. Dus het is best een markant en bijzonder gebouw. De huidige eigenaars die verzorgen het pand overigens erg goed. Hè. Dus daar zijn we als gemeente denk ik ontzettend blij mee. Want het ligt ook op best wel een belangrijke plek in de gemeente. Er komen veel mensen langs iedere dag. Maar deze mensen stellen zich op het standpunt dat dit geen monument hoeft te zijn. En dat zij goed zorg dragen ook voor het pand. Ze hebben meermaals aanvragen ingediend om de status in te trekken.
2: En waarom willen ze hem intrekken?
1: Nou, ze zijn van mening dat ze het pand zelf goed kunnen onderhouden. Ze vinden het belemmerend, belastend om met de monumentstatus te maken te hebben. Dus ik denk dat primair voor hen de reden is om er vanaf te willen.
2: Oké, want soms kan het lastig zijn in de verkoop van het pand of zo. Of je moet overal een vergunning voor aanvragen als je een ander kleurverfje wil geven aan de ramen of zo.
1: Het is iets complexer uiteraard als je met een monument te maken hebt. Hè. Je kunt niet zonder meer alle veranderingen aanbrengen zoals je dat bij een regulier woonhuis wel kan doen. Het idee leeft bij sommige mensen dat inderdaad een monument toch wat complexer is als je dat in de markt, op de markt wilt brengen. Tegelijkertijd zijn er ook heel veel mensen die een monument bezitten die daar dus ontzettend trots op zijn en juist ontzettend blij zijn met die status.
2: Ja, deze eigenaar vroeg het een tijdje geleden ook. Toen werd er gezegd, wacht nou even met deze vraag, want we zijn bezig met monumentenbeleid. Dat is in het voorjaar door de oude gemeenteraad nog vastgesteld. Op basis waarvan honoreert u nu deze aanvraag om het monument van de lijst af te halen? Gaat het op basis van een beoordeling van een externe commissie? Gaat het op basis van punten? Of kiest u daar zelf voor als BNW? Op basis waarvan maakt u nu een beslissing?
1: Nou, dat is een goede vraag. Uiteindelijk is de Raad voor de Duidelijkheid die dat besluit neemt. Hè. De Raad is ook in staat gesteld of bevoegd gezag in deze. Het is weliswaar het college dat het voorstel aanbiedt aan de Raad. Maar het is de Raad die het besluit zal moeten nemen. En dat doen ze op basis van een waarderingsmatrix. En in die matrix zijn allerlei aspecten opgenomen met een bijbehorende puntentelling. Nou, en dan wordt er inderdaad goed gekeken. En dat doet niet de Raad zelf voor de duidelijkheid. Het is de gemeentelijke adviescommissie die dan een oordeel velt daarover. En die probeert objectief en heel consistent punten toe te kennen aan een object. En in dit geval is die mogelijkheid ontstaan. Hè. Onder het oude beleid voor de helderheid had deze woning waarschijnlijk niet kunnen kwalificeren om van de monumentenlijst geschrapt te worden. Maar onder het huidige beleid dat in februari van dit jaar is vastgesteld, is er ruimte ontstaan. Nou, er is intussen ook een puntentelling. Er is een beoordeling, heeft er plaatsgevonden door de gemeentelijke adviescommissie. Die heeft geoordeeld dat dit woonhuis op 14 punten eindigt. En de grenswaarde voor woonhuizen ligt nu op 16 punten. Dus als deze woning opnieuw was aangedragen als dit zouden we als monument kunnen aanwijzen, dan had die woning het waarschijnlijk ook niet gehaald. Hè. Okay. Dus als je het omdraait, nou, dan kom je dus tot een situatie dat intrekking wellicht mogelijk is.
2: En kan de gemeenteraad, die gaat dus beslissen over uw voorstel om van de lijst af te halen. Is er nog een escape voor de gemeenteraad? Ja, weliswaar te weinig punten, maar we vinden dit zo'n bijzonder pand. Dit laten we lekker opstaan. Kan dat?
1: Er wordt uiteraard ook rekening gehouden met de persoonlijke belangen van de bezitter, van de gebruiker. Tegelijkertijd weegt het algemeen belang buitengewoon zwaar. En ik denk dat wij er als lokale overheid ook erg voor moeten waken dat we geen willekeur toepassen. En dat ergens ook wel begrijpelijk blijft voor de buitenwereld waarom we tot bepaalde keuzes komen.
2: Ja. En het zou ook raar zijn in dit geval, wacht even tot het nieuwe beleid er is. Dan voldoen ze niet aan het nieuwe beleid. En dan zou de gemeenteraad zeggen, je blijft toch lekker op die lijst staan. Dan stappen ze naar de rechter, bij wijze van spreken.
1: Nou ja, dat is dus ook het punt. Hè. Dus uiteindelijk is het ook, denk ik, heel goed dat hier democratisch over besloten wordt. In de openbaarheid. Hè. Dus alle beoordelingen die zijn dus ook inzichtelijk ook voor, het, okay. voor de gemeenteraad. Dus uiteindelijk is voor iedereen helder en transparant hoe tot een bepaald besluit gekomen wordt.

0: Zeg je Rudolf Tappenbeck, dan denk je in Noordwijk aan Huis ter Duin. Maar er is veel meer te vertellen over Tappenbeck. De zussen Helene en Nicoline van der Spek zijn bezig met een boek over Tappenbeck. Hierover spraken ze met Wilma.
1: We kennen de weg, hè? Die loopt van Kopper naar de Astrid Boulevard.
2: Ja,
1: in Huis ter Duin is er een lounge, Tappenbeck Lounge. Dus we horen wel die naam, maar het is zo mooi dat jullie ons gaan laten kennismaken met de mens.
3: Ja, dat is ook precies de bedoeling. Hè? We willen hem gewoon het menselijk gezicht geven. We willen dat de lezer de man gaat leren kennen.
1: Ja.
3: Dat is echt het doel. En natuurlijk is het ook belangrijk dat we tegen die prachtige achtergrond van Huis ter Duin, daar vertellen we natuurlijk ook over. Maar de man zat centraal.
1: Ja.
3: Wie was hij?
1: En wat heeft hij voor Noordwijk betekend,
3: ja,
1: denk
3: veel,
1: ik ook.
3: Veel.
1: Hè? Veel.
3: Ja.
1: Nou, dat hele boek is nog helemaal niet klaar. Mm-hmm. Dus daar komen jullie lekker voor terug als het klaar is.
3: Ja, graag.
1: Maar nu,
3: ja,
1: vandaag lichten jullie, ook omdat het mei is, herdenkingsmaand, een stukje eruit van die beginjaren.
3: Ja.
1: En ook de oorlogstijd in Noordwijk.
3: Mm-hmm.
1: Hè? Dus want jullie zijn nog, wat je zegt, altijd op zoek. Dan
3: hier,
1: zie je ze ook echt goed, ja?
3: Hier zie je Wolfgang, zijn jongere broer. Dit is Rudolf. En zij zijn in 1933, meen ik, directeur geworden van Huis ter Duin. Ook een moeilijke tijd, crisistijd.
1: Ja.
3: En dat hebben ze ook volbracht. En in 1940, nou, het personeel stond klaar, 130 man personeel. Breekt die oorlog uit. En wat doe je? En ze kregen ook nog het verzoek van, niet de minste, van Sijs Inkwart. Die wilde daar een diner houden. Moet je dat weigeren? Dus ja,
1: die afwegingen gemaakt moeten worden.
3: Ja,
1: hè?
3: Ja, ja,
1: en hoe zat Rudolf daar dan tussenin of bij of op of aan?
2: Ja, dat is inderdaad, dat kan je natuurlijk niet heel exact weten.
1: Nee.
2: Maar wij hebben wel het vermoeden dat Rudolf veel eerder bezig was met, in hoeverre kan je dit eigenlijk wel doen? Moeten we dit wel doen? Anderzijds, ze hadden een enorm bedrijf met heel veel personeel, wat Nicoline al zei.
1: Precies.
2: Ze hadden aandeelhouders. Zij moesten ook verantwoording afleggen aan hun familieleden.
1: Ja.
2: En ja, wat moet je? Ze hadden een enorm bedrijf met meerdere vleugels. En dan ineens,
3: sta je daar.
1: Ja, je wilt ook niet iedereen de werkeloosheid induwen.
2: Nee, dat is het ook.
1: En dan werkt ook Noordwijkers uiteraard.
3: Ja. Ja.
1: Dus,
2: ik heb begrepen, tijdens de lezing kwam er een meneer naar mij toe. Jammer genoeg weet ik niet meer wie.
1: Ja.
2: Maar die vertelde dat het heel gebruikelijk was in die tijd dat één van de gezinsleden collaboreerde met de Duitsers en de ander in de achterkamer verzet pleegde.
1: Ah,
2: dat vaker gebeurde.
3: Ja, dat is wel interessant.
2: Ja,
1: dat is zeker interessant.
2: Ja. Dus wij weten niet zeker of Wolfgang er allemaal van geweten heeft van de verzetstaden van Rudolf.
1: Maar hij gaat je boer ook niet verraden.
2: Dat zeker niet, nee.
3: Nee.
2: Maar we hebben natuurlijk zo goed en zo kwaad als het ging alle documenten die beschikbaar waren, we geraadpleegd.
1: Ja.
2: En daar een bepaalde conclusie uit getrokken.
1: Ja.
2: Met voorzichtigheid
1: natuurlijk. Uiteraard.
3: Ja. Aan het einde van de Koningin Astrid Boulevard,
1: laat
3: ik het goed zeggen. En hier hebben ze in 48 een monument geplaatst voor Rudolf Tappenbeck. En dat is misschien wel grappig, want er is op die plek was eerst een Duitse bunker.
1: Oh.
3: Dus dat hebben ze helemaal met zand volgestort.
1: Oh.
3: En daarna dat monument erop gezet. Dus dat is mooi. Ja, lekker. Bijna een soort.
1: Hoe noem je dat? Trofee?
3: Ja.
1: Want het heet De Meeuw.
3: De Meeuw, ja. Ik weet niet of het een naam heeft eigenlijk.
1: Maar we noemen hem hier in Noordwijk De Meeuw.
2: Ja.
1: Vrijheid.
3: Ja. Dus eigenlijk die vleugels kan je ook zien als een V. Van victory en vrijheid.
1: Ja. Ja.
3: Dit is een zoon die hierbij ziet staan, Peter Tappenbeck. Die heeft zich zijn leven lang ontfermd over dit monument. Dus als er iets was, er lag wel eens afval, dan ging hij gelijk in de pen klimmen en dan moest de gemeente dat opruimen. Hij had ook gezien dat die zijkanten van die steentjes, dat die beschadigd waren. Nou, nu staan er dus, als je goed kijkt, staan er een beetje van die betonnen beschermings.
2: Ja, dat er niet tegenaan gereden
1: wordt. Ja, maar mensen zitten er vaak op wat te drinken.
3: Nou,
1: over de zee uit te kijken. En,
3: dat is prima. Maar die jongen was heel erg met zijn vader bezig natuurlijk.
1: Ja.
3: En,
2: oud genoeg om te merken hoe vreselijk het was dat hij uiteindelijk werd weggevoerd.
1: Ja.
3: Paul Vouten.
1: Ja, Paul Vouten. En die was initiatiefnemer voor dit monument?
3: Voor dit monument, want hij heeft Rudolf gezien in Kamp Vught. Hij zat ook in Kamp Vught, samen met Rudolf. Rudolf is opgepakt, daar hebben we het nog niet over gehad. Maar die is voor zijn verzetswerk opgepakt. En deze man die was zo onder de indruk van Rudolf, zijn kalmte, zijn generositeit.
2: Vastberadenheid
3: ja,
2: ook.
3: En, hij dacht na de oorlog, deze man verdient een monument. En hij heeft geld ingezameld onder de Noordwijkers. En toen is dit, ik vind het een heel mooi monument.
1: Want kenden de Noordwijkers deze Rudolf
3: ja,
1: dan?
3: Ja, zeer goed.
1: Hoe kwam dat zo?
2: Hij was echt een man van samenwerking. Dus hij was ook directeur van het VVV. Hij zorgde ervoor dat bedrijven met elkaar gingen samenwerken in de oorlogstijd. En hij was een geliefd man, ook onder de gewone Noordwijkers. Hij ging bijvoorbeeld, hij was directeur van het zeebad. En dan ging hij op zijn fietsje gezellig naar de badmannen om een praatje te maken. Dus hij was een geliefd persoon.
1: Mooi.
2: Ja, niet
1: mooi.
2: Een deftige heer ergens in een kantoor. Nee.
1: Nee, want je zou zeggen Duitsers en Nederlanders. Hè, maar hè, dat was toch een beetje. Ja, voor de toeristen was het natuurlijk nog steeds een Duitser natuurlijk welkom. Ja, ja, ja. Maar in die tijd was het misschien toch een tricky, beetje tricky, gevoelig onderwerp.
3: In de oorlog zeker.
1: In de oorlog, ja, maar niet.
3: Nou, kijk, Rudolf was ook. Dus wat jij al zei, hè, van dat hij die zeebaden, daar was hij directeur van. En hij sprak ook gewoon Nederlands. Alleen met zijn vader en moeder sprak hij Duits. Maar ik denk wel dat de Noordwijkers de Tappenbeks echt zagen als Duitsers. Hij zelf wilde gewoon een Nederlander zijn.
1: Ja, maar jullie vellen geen oordeel in het boek. Jullie proberen het neutraal te schrijven als een verhaal. Dit is de man, dit was zijn familie. Dit heeft hij in Noordwijk gebracht. Ja. En het is nog veel meer dan we hierover gehad hebben. Maar daarvoor is het boek, daar komen jullie voor terug.
3: Dankjewel Wilma.
2: Dankjewel.
1: Ja, gedaan.
0: Dit was Nieuws Boulevard voor nu. Nieuws teruglezen kan op bolle-omroep.nl. En rtvkatwijk.nl. Ik wens u nog een prettige dag.
4: Dit is Bo.
5: Reclame maken voor uw bedrijf op radio, tv en een nieuwswebsite. Dat kan bij Bo. Kijk op onze website bolle-omroep.nl voor alle mogelijkheden.
4: De omroep van de Bollestreek.
5: Dit is Bo.
6: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat. Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollestreek.
5: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 8 uur.
7: Dorald Megens met het NOS-journaal. Verschillende politici reageren verontwaardigd op de brandstichting gisteravond bij een noodopvang in Loosdrecht. Premier Jetten noemt de actie van de relschoppers schandalig. Demonstranten gooiden vuurwerk en fakkels, waarna brand ontstond naast het gebouw. Naar schatting waren er 300 tot 400 demonstranten aanwezig.
8: De bijeffecten van die immigratie zijn mij te gortig. En ik ben bang voor het leven van mijn kinderen. Daarom sta ik hier.
9: Onze mensen eerst. Ik weet niet wat ik... Ik maak me alleen maar boos.
7: Hulpverleners werden bekogeld en de ME greep in. Rond de opvang geldt nog tot vanochtend een noodbevel. Van de 33 Iraanse raketbases langs de straat van Hormuz zijn er 30 nog bruikbaar. Dat kan een directe bedreiging vormen voor Amerikaanse oorlogsschepen en olietankers, meldt de New York Times. De krant baseert zich op Amerikaanse militaire inlichtingen. Als het bericht klopt, staat dit haaks op uitspraken van president Trump en minister Hegseth van Defensie. Die zeiden eerder dat het Iraanse leger verpletterd is en niet langer een bedreiging vormt. Nederland importeert nog altijd vloeibaar gas uit Rusland, ondanks alle Europese plannen om daarvan af te komen. Afgelopen kwartaal was dat 12% van de totale import van vloeibaar gas in Nederland. Dat komt door lange termijn contracten, zegt deze energiedeskundige.
10: Dus dat ze contracten hebben voor 10 of 15 jaar Russisch LNG, dan moet je een goede reden hebben om dat contract op te kunnen zeggen. En die reden komt eraan. Dat is het verbod van de EU uit op de import van Russisch LNG.
7: Het verbod geldt vanaf volgend jaar. Vorig jaar zijn in Nederland 100 mensen verdronken. Dat zijn er 13 minder dan in 2024. Onder de slachtoffers zijn relatief veel ouderen. 41 van de 100 waren ouder dan 60. CBS-cijfers gaan alleen over zogenoemde accidentele verdrinking. Daarnaast verdronken vorig jaar ook 100 mensen bij zelfdoding en 42 bij een verkeersongeluk. Het weer. De dag begint op de meeste plaatsen met zon. In het noorden vallen wel wat buien. Later vanuit het westen overal stevige buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Tot in de avond blijft het wisselvallig en het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Bo.
11: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het westen van het land leveren de meeste files 5 à 10 minuten vertraging op.
12: De A4 naar Amsterdam is weer vrij na een ongeluk. Maar tussen Leidschendam en Zoeterwoudendorp heb je nog wel een kwartier vertraging. Het is ook nog druk op de A44 van Den Haag naar Amsterdam tussen Wassenaar en Kaagdorp. Ook daar heb je nog een kwartier tijdverlies. En op de A20 naar Gouda rijdt het langzaam tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht. De vertraging is daar bijna een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
13: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
14: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
15: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
16: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
17: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
18: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
19: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
20: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
19: Help je mee?
21: Bent u ZZP'er of MKB'er? Dan bent u bij Heemskerk Verzekeringen aan het juiste adres. Al meer dan 30 jaar...

0: nieuws en actualiteiten in Nieuwsboulevard. Vandaag gepresenteerd door Marjolein Sadi.
1: Welkom bij Nieuwsboulevard. Vandaag in de uitzending. De gemeente Noordwijk gaat betaald parkeren invoeren bij de Duindamse Slag. De Noordwijkerhoutse strandlopers gebruiken die plek als startplek en zijn niet blij dat ze straks meer moeten betalen. De Mont Ventoux wordt deze maand door honderden mensen beklommen om geld in te zamelen voor de ziekte MS. Op dinsdagavond organiseren 3 klimmers een training hiervoor op de vuurtoren in Katwijk. Mogelijk wordt de monumentenstatus van een spoorhuisje aan de Tweede Loosterweg ingetrokken. En er is een nieuw boek in de maak over Rudolf Tappenbeck. Dit alles en meer, maar eerst het laatste nieuws.
0: Nieuwsboulevard, met het nieuws uit de Duin- en Bollenstreek.
1: Een kleine vrachtauto is in Hillegom in de nacht van maandag op dinsdag volledig uitgebrand aan de Wilsonweg. De brandweer van Hillegom en Sassheim heeft samen met de politie snel ingegrepen omdat harde wind de vlammen richting een tandartspraktijk bliezen. De tandarts heeft zelf 2 keer geprobeerd het vuur met een tuinslang onder controle te houden. De praktijk heeft wel schade opgelopen aan het dak, de gevel en de ramen. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. Zo'n 100 kinderen hebben op het strand van Noordwijk meegedaan aan schatgraven voor het goede doel. Bij strandpaviljoen J. van Roon hebben kinderen tot en met 12 jaar gezocht naar schatkisten met prijzen van lokale ondernemers. De opbrengst gaat dit jaar naar Huttenbouw Noordwijk, een bouwfestijn voor basisschoolscholieren in de zomervakantie. De activiteit is georganiseerd door de Ronde Tafel 115 Katwijk Noordwijk. En langs het strand en in de duinen bij Katwijk is de bastaard satijnrups opnieuw gesignaleerd. De brandharen van deze rupsen kunnen gezondheidsklachten veroorzaken, zoals jeuk, huiduitslag, rode ogen en irritatie aan de luchtwegen. De haren kunnen ook via de wind worden verspreid. De rups leeft vooral op struiken zoals duindoorn, meidoorn en braam in de duingebieden. Bezoekers van strand en duinen krijgen het advies om rupsen, nesten en struiken niet aan te raken en bij klachten de huid en ogen goed met water te spoelen. Tot zover het nieuws uit de Duin- en Bollenstreek.

0: De gemeente Noordwijk gaat per 1 juni betaald parkeren invoeren op het parkeerterrein aan de Duindamse Slag. Die plek wordt sinds jaar en dag door de Noordwijkerhoutse strandlopers, de NSL, gebruikt als startpunt om te gaan trainen. Leden van buiten Noordwijk zijn straks fors meer geld kwijt. Huub Oudegroen, voorzitter van NSL, vertelt wanneer zij hoorden dat er een betaald parkeren ingevoerd zou gaan worden.
1: De gemeente Noordwijk wil betaald parkeren invoeren op een parkeerterrein aan de Duinamse Slag. U weet wel, als je daar de heuvel omhoog gaat, links beneden ligt een parkeerterrein. En daar moet betaald parkeren per 1 juni ingevoerd worden. Maar het is ook het verzamelpunt van de leden van de Noordwijkerhoutse strandlopen, de NSL. Die moeten vanaf 1 juni dus gaan betalen om daar te starten voor hun looptrainingen. We hebben aan de telefoon voorzitter Huub Oudegroen. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Sinds wanneer weten jullie dat het betaald parkeren wordt?
2: Ja, daar zijn in de zomer vorig jaar zijn daar de eerste geluiden hebben ons zeg maar toen de tijd bereikt. Dus wij zijn vanaf dat moment ook in gesprek gegaan met de gemeente.
1: Want eerder hadden jullie contact met de gemeente omdat jullie graag verlichting wilden op het parkeerterrein, dacht ik.
2: Ja, dat klopt. Een aantal jaren geleden heeft het vorig bestuur gevraagd om verlichting op het parkeerterrein. Omdat het daar, zeker 's avonds dus, erg, dat het daar onveilig aanvoelt. Er staan soms auto's, als wij vergaderd hebben, en daar staan de auto's om 10 uur nog in het donker. Dan gaan mensen om 10 uur nog in het donker het duin in en dergelijke. We treffen daar allerlei spullen in een bepaalde hoek aan. Nou, daar wil ik niet te veel over uitweiden wat we daar vinden. Maar het voelt daar onveilig. Vandaar dat wij gevraagd hebben om verlichting.
1: Ja, want jullie clubgebouwtje zit daar ook, hè, in die hoek.
2: Ja, sinds eind 2018 huren wij daar een ruimte van staatsbosbeheer. Daar zijn we hartstikke blij mee. We moeten het zelf onderhouden, maar dat maakt niet uit. We zijn er blij mee dat er is. Daar kunnen we ons verzamelen. We hebben daar een klein keukentje, zodat we er ook kunnen vergaderen met een vergadertafel staan. Het douche kan bijvoorbeeld niet, maar we hebben ook een klein beetje opslag van spullen.
1: Als het betaald parkeren ingevoerd wordt per 1 juni, wat voor gevolgen heeft dat voor de leden van de NSL? Want er zijn de Noordwijkerhoutse standlopen, dan denk ik Noordwijkerhout op de fiets en je hebt er nergens last van.
2: Ja, dat klopt. Ons beleid is ook, kom zoveel mogelijk op de fiets. Nou komt 39% komt uit Noordwijkerhout. Maar er zijn ook velen van ons die daar ver buiten komen. Want ik zeg 39%, dus er is 61% wat daar van buiten komt. Denk aan Nieuw-Vennep, aan Leiden. Denk aan Vogelenzang. Denk aan Lisse, Hillegom, Sassheim en dergelijke. Daar komen allemaal onze leden vandaan. En veelal komen die met de auto. En dat kan ik me ook voorstellen. Je gaat niet altijd op tijd zijn vanuit je werk om bij ons op de trainingen te komen. Het is met de fiets, als je heen en terug fietst, dan kan dat voor sommigen 25, Nieuw-Vennep zal nog veel verder zijn. Maar denk even, Vogelenzang is zo'n 25 kilometer heen en terug.
1: Ja, als ze nu die leden moeten betalen, want ze lopen vaak 3 keer per week, dus ze verzamelen dan 3 keer per week op dat parkeerterrein. Wat heeft het dan voor financiële gevolgen voor die leden die van ver komen?
2: Ja, zeker. We hebben even uitgerekend wat dat kan kosten. Dan gaan we uit van 3 trainingen, zoals je al aangaf. Nou, dan reken ik nog mager met 90 minuten dat je er bent. Er zijn ook groepen die 2 uur trainen of sportief wandelen. Die hebben we ook. En dat keer 52 weken, dan kom je op bijna €300 per jaar uit.
1: Ja. Nou, dat is grote gevolgen. Dus dat betekent, u weet, de gemeente Noordwijk denkt altijd in gezonde termen. Iedereen moet sporten. Ja, dus je heeft aangebeld bij de wethouder. En wat zei die?
2: Nou ja, de wethouder sport zei, je moet naar de wethouder parkeren. De wethouder parkeren zei, we hebben financieel een gat te dichten bij de gemeente. Daar hebben we ook alle begrip voor. Een gat wat maakt even niet uit waardoor dat is ontstaan. In ieder geval niet door de verlichting van ons. Nee. Maar het is denk ik dat hij dus ook daarbij aangaf ik voer gewoon een raadsbesluit uit. En dat is al deels genomen eind 24 in de programmabegroting 2025-2028 bij de gemeente. Zelf heb ik het daar niet kunnen vinden, maar blijkbaar is er vorig jaar nog eens een keer over gesproken.
1: Dus de wethouder zegt van, jullie hebben gewoon pech. Staat u nu met uw handen omhoog en raakt u straks heel veel leden kwijt omdat ze honderden euro's meer kwijt zijn? Of doet u nog een poging om de gemeenteraad op andere gedachten te brengen?
2: Ja, we zijn zeker in gesprek. En ik ga ervan uit dat de wethouder ook ons het sporten goed gezind is. Daar ga ik echt van uit. Ze zullen echt alles naar hun mogelijkheden proberen te doen. Maar natuurlijk hebben wij ook de partijen benaderd. Daar zijn er ook een aantal van die daarop hebben gereageerd. Die vinden dat wij op een of andere manier gecompenseerd, dat de maatregelen verzacht moeten worden voor de NSL. Dat heeft ook zeker te maken natuurlijk met het feit dat sporten is echt van belang. Het is voor de geestelijke en de lichamelijke vitaliteit is het van belang. Erik Scherder heeft daar natuurlijk ook boekjes over geschreven op tv geweest en meer van dat soort dingen. En ik weet ook dat de gemeente sporten echt wel positief benadert. Kijk maar in de gemeente Noordwijk. Daar wordt echt veel geld uitgegeven aan de sport. Accommodaties, parkeren. Je kan het allemaal niet bedenken wat daarbij zit. Daar is de gemeente echt goed bezig. En we hopen een klein beetje verwachten misschien dat er voor ons ook nog wel wat compensatie in zit.
1: Maar compensatie dan in de vorm van een soort van vergunningen voor uw leden, speciale vergunningen, of hoe ziet u dat?
2: Ja, kijk, er is ooit aangegeven dat een inwonersparkeervergunning of een verenigingsvergunning zou kunnen helpen. Een inwonersparkeervergunning geldt natuurlijk alleen nog maar voor de leden die in de gemeente Noordwijk wonen. Ja. Echter, bij de aankondiging van de invoering per 1 juni aanstaande heeft de gemeente aangegeven dat het daarvoor niet te hanteren is. En ik heb na die tijd met parkeerservers van de gemeente contact gehad. Die hebben aangegeven dat het daar in principe ook niet, dat ook niet mogelijk is. Net zoals bij Langevelde Slag. Maar het is wel weer voorgelegd aan de gemeente. Nou is dat al enige weken geleden. En er zou contact opgenomen worden. En dat zal vast ook nog wel gebeuren. Maar we hebben nog geen contact daarover gehad.
1: Nee, maar ik ben even wezen kijken. Die automaat staat er al. Dus u heeft nog maar 14 dagen ongeveer.
2: Ja. Dat gaat allemaal heel rap. Er wordt ook wel eens gezegd. Je kan aan de overkant parkeren. Daar zijn vrije, zeg maar, gratis plekken. Nou, ik weet niet of je er wel eens op zondag komt. Nee, dat is zo'n zijweggetje. Ja. Zo'n ventweg noem ik het maar even, langs de randweg. Bij die grote radiomast of wat dan ook, telefoonmast die er staat. Ja, die plekken zijn ook bezet op zondag. Want dan is het zeker, we hebben het niet altijd over de winter, hè. Maar in de zomer zijn die plekken gewoon bezet. Omdat er ook toeristen zijn die weten, als het een parkeerterrein is, dan kan je daar parkeren. Er zijn natuurlijk ook mensen die in vakantieparken wonen, die af en toe de auto neerzetten. Dus wat dat betreft is dat niet altijd een oplossing. En er zijn ook niet verbonden plekken voor, zeg maar.
1: Nou, u heeft ook partijen die de coalitie moeten gaan vormen, heeft u benaderd. Er zijn inmiddels politieke vragen gesteld door de politieke partij PUUR. Maar u heeft nog maar 14 dagen. Maar een speciale vergunning moet de oplossing bieden. Want die automaat die er nu al staat, die gaan ze echt niet weghalen.
2: Nee, die gaan ze zeker niet weghalen. En dat begrijp ik ook allemaal, hè. Als je financiële tekorten hebt, dan moet je wat. Het zou wel fijn zijn dat er tijdig een oplossing voor de NSL. En niet alleen voor de NSL. Hè. Ik vernam net dat er misschien ook nog wel iets voor IVN. Hè, dat natuurgebeuren.
1: Natuureducatie,
2: Ja, natuureducatie in het Floresdal en dergelijke. Dat die daar ook last van hebben. Ik kan me zo voorstellen dat de zeespiegel er last van heeft. Ja, er zijn ook allerlei commerciële bedrijfjes die natuurlijk het een en ander doen in de duinen. Maar ja, voor dat laatste, daar kan ik niks van zeggen. Dat is een commerciële organisatie. Of zijn commerciële organisaties. Maar wij zijn een vereniging, net zoals die IVN. Dus wat dat betreft zou het fijn zijn als het sporten verder willen blijven bevorderen. Net zoals ze bij andere verenigingen hebben gedaan.
1: Oké, we gaan het afwachten. Huub Oudegroen van de NSL, bedankt. En sterkte nog deze komende 14 dagen. Kijken of er een oplossing komt.
2: Ja, mag ik nog twee kleine dingen even aangeven, Art? Ja. Dat is één. Het zou fijn zijn als er ook nog gekeken wordt naar de fietsenstalling. Die is nu al op zondag te klein. Dan verbruiken we al 2 parkeervakken. Omdat er te weinig plekken zijn voor fietsen. Dat is één. En ik zei al, ons beleid is kom zoveel mogelijk op de fiets. Twee is, het zou voor de wat langere termijn een mooie opmaat kunnen zijn om eens te kijken met de gemeente samen en twee andere verenigingen, de Noordbijkers en de triathlonvereniging de Bollenstreek, om eens te kijken of er een accommodatie, en daar bedoel ik vooral even een clubhuis mee, wat gebouwd zou kunnen worden of op een of andere manier georganiseerd zou kunnen worden naar beide duinen voor deze drie verenigingen. En die verenigingen hebben bij elkaar zo'n 1100 leden. Dus dat zou fijn zijn als we daar op termijn ook eens over na kunnen denken.
1: Duidelijk. We gaan het afwachten wat er gaat gebeuren met jullie wensen. Huub Oudegroen, bedankt voor je verhaal.

0: Op zondag 25 mei beklimmen honderden deelnemers de beroemde Mont Ventoux in Frankrijk tijdens klimmen tegen MS. Een van die deelnemers is Arène van der Plas. Zij zet zich in om geld op te halen voor onderzoek naar multiple sclerose, beter bekend dus als MS. Voordat het team afreist naar Frankrijk, organiseren ze dinsdagavond nog een gezamenlijke training op de vuurtorentrap in Katwijk, waar iedereen welkom is om mee te doen. Aan de lijn is Arène van der Plas.
1: Vorig jaar maart is bij mijn dochter definitief diagnose MS geconstateerd. En ondanks dat ze al 5 jaar eigenlijk allerlei klachten had, en vanaf dat moment ben ik er eigenlijk heel intensief bij betrokken geweest. En mijn man dus ook, want haar man werkt offshore en is dus veel van huis. Ze heeft 3 jonge kinderen. En maken we dus van dichtbij mee wat voor impact MS heeft op het dagelijks leven van mensen.
0: En kun je daar een voorbeeld bij geven? Wat doet dat met, niet alleen met je dochter dan, maar ook met jullie?
1: Nou, de vermoeidheid, hè, die is gewoon veel extremer. Zij heeft bijvoorbeeld ook allerlei aanverwante klachten. Bij haar is ook het syndroom FNS geconstateerd. Dat is een neurologisch syndroom wat verband houdt met MS. Maar geeft aanvallen als dat lijkt op epilepsie. He, dus ze voelt het aankomen en kan dan dus flauw vallen. Dus moet dan of vorig jaar zomer ging ze steeds in de tuin liggen. Of gaat onder de douche zitten, maar het kan ook zijn dat ze dan toch nog wel flauw valt. En dan moet er dus hulp komen voor de kinderen. Ze heeft inmiddels wel geleerd dat ze zelf rustig blijft. Maar in het begin raakt ze natuurlijk ook heel erg in paniek, omdat er steeds natuurlijk iets is van, wat doet mijn lichaam nu? Er zijn momenten geweest dat ze zei van, mam, ik kan ineens met mijn ene oog niets meer zien. Mag dan ook dus niet auto rijden. Je kunt je voorstellen met een gezin met 3 jonge kinderen dat dat best pittig is. Om dan alles te moeten doen. En dan springen wij dus als ouders en schoonouders regelmatig in om haar daarbij te helpen.
0: En met het geld wat jullie dus nu willen inzamelen, dat is dan bedoeld voor onderzoek hiernaar, toch?
1: Ja, klopt. Kijk, dan kom je er gaandeweg het jaar ook achter dat MS, de doelgroep is natuurlijk kleiner. Maar dat eigenlijk altijd al het geld wat opgehaald wordt. Hè. Iedereen kent de Alpuzet. En dat is ook echt een supergoed doel. En ik hoorde dus van, het klimmen tegen MS en al het geld wat hiermee opgehaald wordt, wordt ook besteed aan onderzoek. En toen dacht ik, als wij ons steentje daarvoor bij kunnen dragen, hè, en hopelijk gaat het onderzoek ertoe leiden dat er iets gevonden wordt, net als bij de KWF. Er zijn natuurlijk ontwikkelingen op dit moment ook zo snel, gaan zo snel, dat tegenwoordig als je met kanker geconfronteerd wordt, het niet meer altijd dodelijk is. En dat is eigenlijk ook de hoop voor de mensen die dus met MS te maken hebben, dat er ooit een MS-vrije wereld gaat komen.
0: Ja, en dat kan dus misschien met een beetje hulp van het geld wat er dan dus voor komt, want... Ja. Het geld waar jullie dat gaan verzamelen is door dus de Mont Ventoux, als ik dat goed zeg, te beklimmen. En dat is niet bepaald een makkelijke berg, volgens mij.
1: Nee, hij heet de Reus van de Provence. En ik moet zeggen, ik ben ooit zelf alleen op de Alpe d'Huez geweest. En niet op de Mont Ventoux, maar iedereen waarschuwt ons er ook voor. Dat het ook echt een enorme reus is. Hij is 21 kilometer, wij gaan 21 kilometer wandelen omhoog. En er zitten fixe stijgingspercentages in. Dat is het doel wat wij ons gesteld hebben.
0: En jullie zijn volop aan het trainen nu?
1: Ja, 600 andere lopers en fietsers. We gaan met ongeveer 600 mensen omhoog.
0: En om dus te oefenen organiseren jullie dus dinsdagavond een training op de vuurtorentrap in Katwijk.
1: Ja.
0: En hoe gaat dat er dan uitzien?
1: We hebben de afgelopen maanden hebben we wat acties gehad om zoveel mogelijk geld in te zamelen. Daarbij moet je denken aan, we hebben rond Pasen een cupcakes en koekjesactie gehad. Waar een bedrijf belangeloos voor ons cupcakes en koekjes gebakken heeft. Waardoor we enorm veel geld hebben opgehaald. Daarna zijn we met de wijnleverancier uit Noordwijk in gesprek geraakt hierover. En die zei, joh, ik zou ook graag mee willen doen. Wat vinden jullie ervan om een leuke rosé-actie te gaan houden? Nou, dat was helemaal een overweldigend succes. Daarnaast hebben gewoon mensen ons gesteund en anoniem gedoneerd. Hè? Dus we weten ook niet allemaal wie ons gesteund hebben. En nu wilden we eigenlijk als laatste klap op de vuurpijl gewoon iedereen bedanken dat ze ons gesteund hebben. En een soortiment van laatste training doen voordat wij richting Zuid-Frankrijk gaan. En toen dachten we van, nou, wat is het? We gaan klimmen. Dus we gaan een stukje de trap op klimmen. En het even laten voelen van, joh, hoe voelt dat dan als je zo moet klimmen? En zo. En als er natuurlijk dan nog mensen zijn die zeggen, nou, ik wil jullie nog steunen, dan is dat natuurlijk hartstikke leuk. We doen het vroeg, zodat ook de kinderen mee kunnen. Dus we hebben voor de kinderen een leuke verrassing. En daaraan gekoppeld werden we ook weer door iemand anders gesponsord. Dus iedereen die meedoet, krijgt ook van ons nu een cadeautje.
0: En als mensen nou nog denken van, ik wil nu ook nog sponsoren, kan dat dan nog?
1: Ja, dat kan altijd. Wij hebben een eigen pagina, die heet Klimmen tegen MS. En ons team heet Samen Sterk. En wij kunnen gewoon nog gesponsord worden, inderdaad. Dus we hebben vanavond ook bijvoorbeeld een QR-code. Waar mensen, als ze dat nog zouden willen en niet gedaan hebben, ons kunnen sponsoren. Ik hoorde van iemand die zei van, joh, mijn wandelgroep kan niet komen, maar ik kom, maar mijn wandelgroep heeft wel gedoneerd. Super lief natuurlijk. Dus dat geld krijgen we vanavond ook nog. Dus we hopen ook vanavond toch nog een klein bedragje op te halen om weer bij te dragen aan de kosten voor onderzoek.
0: Ja, want volgende week is het al zover, dan gaan jullie dus naar Frankrijk.
1: Ja. Tweede Pinksterdag. 25 mei gaan we de Mont Ventoux beklimmen. En daarvoor moeten we natuurlijk de organisatorische dingen. We moeten ons startnummer ophalen. We moeten kijken waar we moeten starten. En je kunt je voorstellen dat dat natuurlijk een enorme organisatie is waar wij alleen maar aan deel hoeven te nemen. Maar we moeten ook wel een klein stukje van ons. We moeten zelf natuurlijk ook wel dingetjes ter plaatse doen. Dus we dachten van, nou, we gaan lekker op tijd vertrekken. En dan kunnen we ook daar misschien zelf nog een stukje trainen op de berg zelf. En dan zijn we ruim op tijd daar.
0: Arjen van der Plas, dankjewel voor je verhaal. En heel veel succes met de training. En natuurlijk de beklimming van de Mont Ventoux.

0: again. Nieuwsboulevard met het nieuws uit de Duin- en Bollenstreek.
1: Een kind is dinsdagavond in Sassenheim naar het ziekenhuis gebracht na een botsing met een bezorgbusje aan de Hoekstraat. Politie en ambulance waren snel aanwezig om hulp te verlenen. Het kind is met de ambulance meegenomen voor onderzoek in het ziekenhuis. De politie doet verder onderzoek naar hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Een deel van de N206 tussen Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk wordt in de avond en nacht van 21 mei afgesloten vanwege maaiwerkzaamheden. De provincie Zuid-Holland sluit de weg in beide richtingen af tussen de N444 en de Zilkerduinweg, inclusief alle op- en afritten. De werkzaamheden moeten zorgen voor veilige bermen, beter zicht en meer biodiversiteit. Weggebruikers worden tijdens de afsluiting omgeleid en moeten rekening houden met extra reistijd. En mantelzorgers in de gemeente Katwijk kunnen gebruik maken van logeerzorg om tijdelijk op adem te komen. Mantelzorgers zorgen vaak langdurig en onbetaald voor een partner, familielid, vriend of buur. Dat combineren ze vaak met werk, gezin en andere taken en daarom kan een tijdelijke pauze soms nodig zijn. Met logeerzorg kunnen ouderen die thuis wonen tijdelijk verblijven in een zorgcentrum. Dit kan voor 3 tot 14 dagen. Tijdens het verblijf krijgen ze dan de nodige zorg en begeleiding en mantelzorgers krijgen dan de tijd om uit te rusten, op vakantie te gaan of te herstellen bij ziekte. De logeerzorg is gratis. In onze regio kan gebruik worden gemaakt van de locatie in Noordwijk bij Groot Hoogwaak. Tot zover het nieuws uit de Duin- en Bollenstreek.
2: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Nederland importeert nog altijd vloeibaar gas uit Rusland. In de eerste 3 maanden kwam 12% van de totale import uit Rusland. Dat is opvallend, omdat Nederland de import van Russisch gas al jaren wil afbouwen. Vorig jaar zijn in Nederland 100 mensen verdronken. Dat zijn er 13 minder dan in 2024. Onder de slachtoffers zijn relatief veel ouderen. 41 van de 100 waren ouder dan 60. Een protest bij een tijdelijke noodopvang in Loosdrecht is gisteravond uit de hand gelopen. Er werd brand gesticht en agenten werden bekogeld. En ook in Apeldoorn en in Den Haag was het gisteravond onrustig bij protesten tegen asielopvang. Het weer, eerst zon, maar vooral vanmiddag stevige buien en het wordt maximaal 13 graden.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De meeste files leveren 5 à 10 minuten vertraging op, maar de A20 naar Gouda is een uitschieter. Want bij Moordrecht is een ongeluk gebeurd. De rijbaan is dicht en je kunt er alleen via de vluchtstrook langs. Dus de vertraging loopt snel op. Dat is nu meer dan een uur en er staat file vanaf knooppunt Terbrechtseplein. Ook het verkeer kan beter omrijden via Den Haag. Over de A16, de A4 en dan de A12 richting Gouda. De andere kant op de A20 naar Hoek van Holland, sta je bij knooppunt Gouwen ook zo'n 10 minuten in de file. En verder is het vooral druk richting Amsterdam. Aan de zuidkant van Amsterdam zijn werkzaamheden. Die veroorzaken nu op de A4 een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Nieuwsboulevard. Het weer uit de Duin- en Bollenstreek.
1: Woensdagochtend begint de dag droog, maar de kans is groot dat er vrij snel weer buien zullen komen. In een korte tijd valt er zo'n 15 mm. Daarbij komt ook de wind flink opzetten en zijn in het hele land windstoten van zo'n 60 km per uur mogelijk. Tussen de buien door komt de zon nog even tevoorschijn, maar het koelt wel enkele graden af naar ongeveer 11 graden. De wind komt uit het zuidwesten. Ook in de nacht komen verspreid buien voor. Dan ligt de temperatuur tussen de 4 en 7 graden. Dit was het weer uit de Duin- en Bollenstreek.

0: De oude gemeenteraad van Hillegom heeft in het voorjaar een nieuw monumentenbeleid vastgesteld. De beoordeling gaat op basis van een puntensysteem. Een eigenaar van een monument heeft gevraagd om zijn huis van de lijst te halen. Burgemeester en wethouders hebben erover besloten en een voorstel voor de gemeenteraad opgesteld. Die beslist namelijk uiteindelijk. U hoort de uitleg van wethouder Rory Semrek.
1: Het gaat om een woning bij station Hillegom, gelegen aan de Tweede Loosweg, nummer 2 voor de duidelijkheid. Dat is een heel mooie woning, een voormalig dienstwoning. Van de stationschef. Dus het is best een markant en bijzonder gebouw. De huidige eigenaars die verzorgen het pand overigens erg goed. Hè. Dus daar zijn we als gemeente denk ik ontzettend blij mee. Want het ligt ook op best wel een belangrijke plek in de gemeente. Er komen veel mensen langs iedere dag. Maar deze mensen stellen zich op het standpunt dat dit geen monument hoeft te zijn. En dat zij goed zorg dragen ook voor het pand. Zij hebben een aanvraag, of meermaals intussen, hebben ze aanvragen ingediend om de status in te trekken.
2: En waarom willen ze hem intrekken?
1: Nou, ze zijn van mening dat ze het pand zelf goed kunnen onderhouden. Ze vinden het belemmerend, belastend om met de monumentstatus te maken te hebben. Dus ik denk dat dat primair voor hen de reden is om er vanaf te willen.
2: Oké, want soms kan het lastig zijn in de verkoop van het pand of zo. Of je moet overal een vergunning voor aanvragen als je een ander kleurverfje wil geven aan de ramen of zo.
1: Het is iets complexer uiteraard als je met een monument te maken hebt. Hè. Je kunt niet zonder meer alle veranderingen aanbrengen zoals je dat bij een regulier woonhuis wel kan doen. Het idee leeft bij sommige mensen dat inderdaad een monument toch wat complexer is als je dat in de markt, op de markt wilt brengen. Tegelijkertijd zijn er ook heel veel mensen die een monument bezitten die daar dus ontzettend trots op zijn en juist ontzettend blij zijn met die status.
2: Ja, deze eigenaar vroeg het een tijdje geleden ook. Toen werd er gezegd, wacht nou even met deze vraag, want we zijn bezig met monumentenbeleid. Dat is in het voorjaar door de oude gemeenteraad nog vastgesteld. Op basis waarvan honoreert u nu deze aanvraag om het monument van de lijst af te halen? Gaat het op basis van een beoordeling van een externe commissie? Gaat het op basis van punten? Of kiest u daar zelf voor als BMW? Op basis waarvan maakt u nu een beslissing?
1: Nou, dat is een goede vraag. Uiteindelijk is de Raad voor de Duidelijkheid die dat besluit neemt. Hè. De Raad is ook in staat gesteld of bevoegd gezag in deze. Het is weliswaar het college dat het voorstel aanbiedt aan de Raad. Maar het is de Raad die het besluit zal moeten nemen. En dat doen ze op basis van een waarderingsmatrix. En in die matrix zijn allerlei aspecten opgenomen met een bijbehorende puntentelling. Nou, en dan wordt er inderdaad goed gekeken. Dat doet niet de Raad zelf voor de duidelijkheid. Het is de gemeentelijke adviescommissie die dan een oordeel velt daarover. En die probeert objectief en heel consistent punten toe te kennen aan een object. En in dit geval is die mogelijkheid ontstaan. Hè. Onder het oude beleid voor de helderheid had deze woning waarschijnlijk niet kunnen kwalificeren om van de monumentenlijst geschrapt te worden. Maar onder het huidige beleid dat in februari van dit jaar is vastgesteld, is er ruimte ontstaan. Nou, er is intussen ook een puntentelling. Er is een beoordeling, heeft er plaatsgevonden door de gemeentelijke adviescommissie. Die heeft geoordeeld dat dit woonhuis op 14 punten eindigt. En de grenswaarde voor woonhuizen ligt nu op 16 punten. Dus als deze woning opnieuw was aangedragen als dit zouden we als monument kunnen aanwijzen, dan had die woning het waarschijnlijk ook niet gehaald. Hè. Okay. Dus als je het omdraait, nou, dan kom je dus tot een situatie dat intrekking wellicht mogelijk is.
2: En kan de gemeenteraad, die gaat dus beslissen over uw voorstel om van de lijst af te halen. Is er nog een escape voor de gemeenteraad? Ja, weliswaar te weinig punten, maar we vinden dit zo'n bijzonder pand. Dit laten we er lekker op staan. Kan dat?
1: Er wordt uiteraard ook rekening gehouden met de persoonlijke belangen van de bezitter, van de gebruiker. Tegelijkertijd weegt het algemeen belang buitengewoon zwaar. En ik denk dat wij er als lokale overheid ook erg voor moeten waken dat we geen willekeur toepassen. En dat ergens ook wel begrijpelijk blijft voor de buitenwereld waarom we tot bepaalde keuzes komen.
2: Ja. En het zou ook raar zijn in dit geval, wacht even tot het nieuwe beleid er is. Dan voldoen ze niet aan het nieuwe beleid. En dan zou de gemeenteraad zeggen, je blijft toch lekker op die lijst staan. Dan stappen ze naar de rechter, bij wijze van spreken.
1: Nou ja, dat is dus ook het punt. Hè. Dus uiteindelijk is het ook, denk ik, heel goed dat hier democratisch over besloten wordt. In de openbaarheid. Hè. Dus alle beoordelingen die zijn dus ook inzichtelijk ook voor het, okay, voor de gemeenteraad. Dus uiteindelijk is voor iedereen helder en transparant hoe tot een bepaald besluit gekomen wordt.

0: Zeg je Rudolf Tappenbeck, dan denk je in Noordwijk aan Huis ter Duin. Maar er is veel meer te vertellen over Tappenbeck. De zussen Helene en Nicoline van der Spek zijn bezig met een boek over Tappenbeck. Hierover spraken ze met Wilma.
1: We kennen de weg, hè? Die loopt van Kopper naar de Astrid Boulevard.
2: Ja,
1: in Huis ter Duin is er een lounge, Tappenbeck Lounge. Dus we horen wel die naam, maar het is zo mooi dat jullie ons gaan laten kennismaken met de mens.
3: Ja, dat is ook precies de bedoeling. We willen hem gewoon een menselijk gezicht geven. We willen dat de lezer de man gaat leren kennen.
1: Ja.
3: Dat is echt het doel. En natuurlijk is het ook belangrijk dat we tegen die prachtige achtergrond van Huis ter Duin, daar vertellen we natuurlijk ook over. Maar de man zat centraal.
1: Ja.
3: Wie was hij?
1: En wat heeft hij voor Noordwijk betekend,
3: ja,
1: denk
3: veel,
1: ik ook.
3: Veel.
1: Hè? Veel.
3: Ja.
1: Nou, dat hele boek is nog helemaal niet klaar. Mm-hmm. Dus daar komen jullie lekker voor terug als het klaar is.
3: Ja, graag.
1: Maar nu,
3: ja,
1: vandaag lichten jullie, ook omdat het mei is, herdenkingsmaand, een stukje eruit van die beginjaren.
3: Ja.
1: En ook de oorlogstijd in Noordwijk.
3: Mm-hmm.
1: Hè? Dus want jullie zijn nog, wat je zegt, altijd op zoek. Dan
3: hier,
1: zie je het ook echt goed. Ja?
3: Hier zie je Wolfgang, zijn jongere broer. Dit is Rudolf. En zij zijn in 1933, meen ik, directeur geworden van Huis ter Duin. Ook een moeilijke tijd, crisistijd.
1: Ja.
3: En dat hebben ze ook volbracht. En in 1940, nou, het personeel stond klaar. 130 man personeel. Breekt die oorlog uit. En wat doe je? En ze kregen ook nog het verzoek van, niet de minste, van Sijs Inkwart. Die wilde daar een diner houden. Moet je dat weigeren? Dus ja,
1: die afwegingen die gemaakt moeten worden.
3: Ja,
1: hè?
3: Ja,
1: En hoe zat Rudolf daar dan tussenin of bij of op of aan?
2: Ja, dat is inderdaad, dat kan je natuurlijk niet heel exact weten.
1: Nee.
2: Maar wij hebben wel het vermoeden dat Rudolf veel eerder bezig was met, in hoeverre kan je dit eigenlijk wel doen? Moeten we dit wel doen? Anderzijds, ze hadden een enorm bedrijf met heel veel personeel, wat Nicoline al zei.
1: Precies.
2: Ze hadden aandeelhouders. Zij waren natuurlijk, zij moesten ook verantwoording afleggen aan hun familieleden.
1: Ja.
2: En ja, wat moet je? Ze hadden een enorm bedrijf met meerdere vleugels. En dan ineens,
3: sta je voor een
1: Ja, je wilt ook niet iedereen de werkeloosheid induwen.
2: Nee, dat is het ook.
1: En dan werkt ook Noordwijkers uiteraard.
3: Ja.
1: Hè? Dus,
2: ik heb begrepen, tijdens de lezing kwam er een meneer naar mij toe. Jammer genoeg weet ik niet meer wie.
1: Ja.
2: Maar die vertelde dat het heel gebruikelijk was in die tijd dat één van de gezinsleden collaboreerde met de Duitsers en de ander in de achterkamer verzet pleegde.
1: Ah,
2: dat vaker gebeurde.
3: Ja, ja. Dat is wel interessant.
2: Ja,
1: dat is zeker interessant.
2: Ja. Dus wij weten niet zeker of Wolfgang er allemaal van geweten heeft van de verzetstaden van Rudolf.
1: Maar hij gaat je boer ook niet verraden.
2: Dat
1: natuurlijk.
2: Zeker niet. Nee.
3: Nee.
2: Maar we hebben natuurlijk zo goed en zo kwaad als het ging alle documenten die beschikbaar waren, we geraadpleegd.
1: Ja.
2: En daar een bepaalde conclusie uit getrokken.
1: Ja.
2: Met voorzichtigheid.
1: Ja,
2: natuurlijk.
1: Uiteraard.
3: Ja. Aan het einde van de Koningin Astrid Boulevard,
1: laat
3: ik het goed zeggen. En hier hebben ze in 1948 een monument geplaatst voor Rudolf Tappenbeck. En dat is misschien wel grappig, want er is op die plek was eerst een Duitse bunker.
1: Oh.
3: Dus dat hebben ze helemaal met zand volgestort.
1: Oh.
3: En daarna dat monument erop gezet. Dus dat is mooi. Ja, lekker. Bijna een soort.
1: Hoe noem je dat? Trofee?
3: Ja.
1: Want het heet De Meeuw.
3: De Meeuw, ja. Ik weet niet of het een naam heeft eigenlijk.
1: Maar we noemen hem hier in Noordwijk De Meeuw.
2: Ja.
1: Vrijheid.
3: Ja. Dus eigenlijk die vleugels kan je ook zien als een V.
1: Ja. Oh, ja.
3: Van victory en vrijheid.
1: Ja. Ja.
3: Dit is een zoon die hierbij ziet staan, Peter Tappenbeck. Die heeft zich zijn leven lang ontfermd over dit monument. Dus als er iets was, er lag wel eens afval, dan ging hij gelijk in de pen klimmen en dan moest de gemeente dat opruimen. Hij had ook gezien dat die zijkanten van die steentjes, dat die beschadigd waren. Nou, nu staan er dus, als je goed kijkt, staan er een beetje van die betonnen beschermings.
2: Ja, dat er niet tegenaan gereden
1: wordt. Ja, maar mensen zitten er vaak op wat te drinken. Over
3: wel
1: de zee uit
3: dat
1: te kijken. En,
3: dat is prima. Maar die jongen was heel erg met zijn vader bezig natuurlijk.
1: Ja.
3: En
2: oud genoeg om te merken hoe vreselijk het was dat hij uiteindelijk werd weggevoerd.
1: Ja.
3: Okay. Paul Vouten.
1: Ja, Paul Vouten. En die was initiatiefnemer voor dit monument?
3: Voor dit monument, want hij heeft Rudolf gezien in Kamp Vught. Hij zat ook in Kamp Vught samen met Rudolf. Rudolf is opgepakt, daar hebben we het nog niet over gehad. Maar die is voor zijn verzetswerk opgepakt. En deze man die was zo onder de indruk van Rudolf, zijn kalmte, zijn generositeit.
2: Vastberadenheid
3: ja,
2: ook.
3: En, ja. Hij dacht na de oorlog, deze man verdient een monument. En hij heeft geld ingezameld onder de Noordwijkers. En toen is dit, ik vind het een heel mooi monument.
1: Want kenden de Noordwijkers deze Rudolf
3: ja,
1: dan?
3: Ja, zeer goed.
1: Hoe kwam dat zo?
2: Hij was echt een man van samenwerking. Dus hij was ook directeur van het VVV. Hij zorgde ervoor dat bedrijven met elkaar gingen samenwerken in de oorlogstijd. En hij was een geliefd man, ook onder de gewone Noordwijkers. Hij ging bijvoorbeeld, hij was directeur van het zeebad. En dan ging hij op zijn fietsje gezellig naar de badmannen om een praatje te maken. Dus hij was een geliefd persoon.
1: Mooi. Ja,
2: niet
1: mooi.
2: Een deftige heer ergens in een kantoor, nee.
1: Nee, want je zou zeggen Duitsers en Nederlanders, hè, maar hè, dat was toch een beetje, ja, voor de toeristen was het natuurlijk nog steeds een Duitser ja, natuurlijk ja, welkom. Ja, ja, ja. Maar in die tijd was het misschien toch een tricky, beetje tricky, gevoelig onderwerp.
3: In de oorlog zeker.
1: In de oorlog, ja,
3: Nou, kijk, Rudolf was ook, dus wat jij al zei, hè, van dat hij die zeebaden, daar was hij directeur van. En hij sprak ook gewoon Nederlands. Alleen met zijn vader en moeder sprak hij Duits. Maar ik denk wel dat de Noordwijkers de Tappenbeks echt zagen als Duitsers. Hij zelf wilde gewoon een Nederlander zijn.
1: Ja, maar jullie vellen geen oordeel in het boek. Jullie proberen het neutraal te schrijven als een verhaal. Dit is de man, dit was zijn familie. Dit heeft hij Noordwijk gebracht. Ja. En het is nog veel meer dan we hierover gehad hebben. Maar daarvoor is het boek, daar komen jullie voor terug.
3: Dankjewel Wilma.
2: Dankjewel.
3: Ja, gedaan.
0: Dit was Nieuwsboulevard voor nu. Nieuws teruglezen kan op bolle-omroep.nl. En rtvkatwijk.nl. Ik wens u nog een prettige dag.
4: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
5: In Hillegom vind je Plus Hulsbos. Het is een supermarkt waar kwaliteit centraal staat. Naast de scherpe prijzen en acties worden er dagelijks heerlijke belegde broodjes bereid. En er worden in onze winkel dagelijks smakelijke maaltijden gekookt. En dat is uniek in de regio. Geen tijd om te koken? Kom naar Plus Hulsbos in Hillegom. Altijd vers, vertrouwd en voordelig.
6: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
7: De omroep van de Bollestreek.
6: Dit is Bo.
7: Met het nieuws van 9 uur.
8: Door Almegens met het NOS-journaal. Op de rellen tegen een AZC in Loosdrecht kwamen volgens de gemeente gisteren zo'n 300 tot 400 mensen af. Protest liep uit de hand. Relschoppers gooiden met fakkels en vuurwerk, waardoor er brand ontstond. Volgens Vluchtelingenwerk Nederland heeft het veel invloed op de asielzoekers.
9: We horen dagelijks van vluchtelingen die dit natuurlijk allemaal meekrijgen. Hun huis wordt in de fik gestoken en ze hebben ook sociale media. Ze hebben ook toegang tot NOS. En we horen ook echt van hen dat het heel veel effect op hen heeft.
8: Ook bij AZC-protesten in Apeldoorn en Den Haag was het onrustig. Nederland haalt nog altijd vloeibaar gas uit Rusland, ondanks Europese plannen om daar juist vanaf te komen. Afgelopen kwartaal kwam 12% van de Nederlandse import van vloeibaar gas uit Rusland. Ook andere Europese landen, waaronder Spanje, Frankrijk en België, importeren nog Russisch gas. De Europese Unie wil daar vanaf volgend jaar een verbod op invoeren. Agenten hebben vorig jaar vaker geweld gebruikt dan het jaar ervoor. Het aantal geweldsincidenten steeg met 9% naar ruim 25.000. Het overgrote deel van de stijging is fysiek geweld zonder inzet van geweldsmiddelen, zegt de politie.
10: Dus dat is de sterke arm, zoals dat ouderwets heet, maar vooral ook geweld tegen goederen. En dan moet u denken aan het intrappen van een deur of het forceren van een raam ten behoeve van de hulpverlening.
8: Blijkt ook dat agenten steeds minder vaak hun vuurwapen gebruiken. Dat komt door betere trainingen en doordat agenten vaker kiezen voor het stroomstootwapen. De plannen voor een Trump Tower aan de Australische Gold Coast gaan niet door. Projectontwikkelaars geven de schuld aan de volgens hen toxische naam van Trump en de oorlog in Iran. De toren van $1,5 miljard werd 3 maanden geleden nog aangekondigd en zou met 91 verdiepingen het hoogste gebouw van Australië worden. Volgens lokale media tekenden meer dan 120.000 mensen een petitie tegen de bouw. Het weer, eerst nog af en toe zon, later vanuit het westen vooral stevige buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Tot vanavond blijft het wisselvallig en het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Bo.
12: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De meeste files veroorzaken een paar minuten vertraging, maar op de A20 staat het helemaal vast van Hoek van Holland naar Gouda, want bij Moordrecht is een ongeluk gebeurd met 3 auto's. De rijbaan is dicht. Omrijden kan via Den Haag over de A16, de A4 en dan over de A12 naar Gouda. Rijkswaterstaat verwacht de weg wel elk moment vrij te geven. De andere kant op, naar Hoek van Holland, heb je tussen knooppunt Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel ook een kwartiertijdverlies. Op de N11 is het heel druk, van Leiden naar Bodegraven voor de aansluiting met de A12. Kost je 20 minuten extra daar. En op de A4 naar Amsterdam heb je ruim 20 minuten op onthoud voor knooppunt De Hoek. Dat heeft te maken met de werkzaamheden daar. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
13: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
14: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
15: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan. Kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
16: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
17: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
16: Klinkt goed.
17: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
18: Mag.
19: Wat mag?
18: Je weet wel, Mac.
19: Hè?
18: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
20: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
21: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
22: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
21: Help je mee?
23: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
24: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
11: Dit is Bo,
7: de omroep van de Bollestreek.
11: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek. Elke werkdag van 9 tot 10, de ochtendshow van Bo.
25: Radio

0: radiootje uit, nou, wat was het? 273. De man van Gibraltar, Albert Hammond. En It Never Rains in Southern California.
1: Dit is Bo.
0: En we zijn er zoals elke werkdag.
2: Elke werkdag van 9 tot 10.
3: Muziek en meer informatie.
2: Bo Ochtendshow. Bo Ochtendshow. Vandaag met Sjaak van den Berg.
0: Inmiddels 10 minuten over 9 op deze 13e mei. Goedemorgen. De woensdagse ochtendshow met aandacht straks voor de toneelworkshop bij Odi in Noordwijk-Rout. En morgen een boekenmarkt in Warmond. En meer van dat soort berichtjes gelardeerd door het hele programma 1. We hebben natuurlijk ook heel veel lekkere muziek. En rond 9:30 nieuwsberichten uit de Bollenstreek. En het uitgebreide weerbericht. Ja, in Californië regent het nooit, zegt de titel van het liedje van Albert Hammond. Maar bij ons gaat het wel regenen, dat kan ik alvast verklappen. Verder, welke bekende wereldburgers zijn er jarig op deze 13e mei? Zoals op haar verjaardag een nieuw liedje van Ilse de Lange.
4: Ja.
0: En dat is leuk. Maar we zijn fan van Ilse de Lange. Hier bij Bo als muzieksamenstellers. Something Good.

0: Ilse de Lange. Inmiddels is het al 28 jaar geleden dat ze voor het eerst een hintje had met I'm Not So Tough. Ze doet al even mee, ze is 49 geworden vandaag. Heb je zin in een bakkie en wat gezelligheid? Dan ben je van harte welkom bij Welzijnskwartier. Die organiseert het buurtcafé in het Poelhuis in Lisse. Vanochtend vanaf 9:30 ben je daar welkom samen met andere buurtbewoners om lekker een gesprekje te doen, kop koffie of een kop thee erbij. En er is ook een koffieochtend in de Wagenstraat. Daar kun je ook terecht om 10 uur bij Thea, bij Ati, Carolina, bij Wim. Tussen 10 en 11:30 voor de Lissers. Dus keus genoeg om een bakkie te gaan doen.
1: Bo. Oude munt.
0: Ja, dat is de categorie waar we nu een liedje uitstarten. Dit is Johnny Kidd and the Pirates van lang, lang geleden. Shaking all over.

muziek uit mijn geboortemaand. Van lang, lang geleden dus. Shaking All Over van de Brit Johnny Kidd. En zijn Pirates was een grote hit toen. Nummer 1 in Engeland. In Nederland hadden we nog geen hitparade toen. 13 mei vandaag. De verjaardag dus van Ilse de Lange. Maar van wie nog meer? Ja, misschien is er bij jou thuis wel iemand jarig. Van harte gefeliciteerd dan namens iedereen hier bij Bo. Vandaag is ook jarig Nederlands topwielrenster Marianne Vos. Ze wordt alweer 39 jaar oud. De voormalig Amerikaans topbasketballer Dennis Rodman. Hij is van deze dag, hij wordt 65. Actrice Julianne Phillips zou je kunnen kennen uit films als Big Bully en op tv in de televisieserie Sisters. Julianne wordt 66 vandaag en ze was ooit een periode getrouwd met Bruce Springsteen. Nederlander Jean-Pierre van der Sluis onder artiestennaam Peter Douglas doet hij onder andere een hele goede Frank Sinatra. Hij is 68 vandaag. Nederlands voormalig topdammer Harm Diersma verjaard 73. En de Engelse drummer van Roxy Music, Paul Thompson, hij wordt 75. En nog een jaartje ouder, Amerikaans muzikant Stevie Wonder, 76 vandaag. Zangeres Imka Marina, 85. En Amerikaanse acteur Harvey Keitel, te zien in films als Reservoir Dogs en Thelma en Louise. Hij wordt 87 vandaag. En de Nederlandse jazzdrummer John English is jarig. Speelde onder andere met jazzgrootheden als Stan Getz en Chet Baker. Hij wordt 91 op deze dag. Maar het is vandaag ook de 72ste verjaardag van een ier die 3 keer het Songfestival won. 2 keer als artiest en 1 keer als liedjesmaker. In 1987 won hij het Eurovisie Songfestival met dit mooie Hold Me Now. Heel gevoelig. Don't close your heart.

Johnny Logan. Hij heet eigenlijk Sean Sherrar. En hij is een eerste zanger en liedjeschrijver. En stond dus twee keer zelf op het Songfestival. En haalde daar de grootste prijs weg. What's Another Year was de eerste keer dat hij het won. En in 92 was hij de tekstschrijver en componist van Why Me. En dat werd door een dame gezongen. En de naam daarvan ben ik even kwijt. Wat ik wel weet is dat het vandaag ook de verjaardag is van Imca Marino. Imca Marino, die maakte ooit dit haar

0: Met een orkest onder leiding van Jan Vuik. De altijd gezellige Imca Marina. Ze is ook trouwambtenaar. En ze is vandaag jarig 85. Ze stond ooit op een podium bij de Caninfate in Noordwijkerhout. En dat mocht ik aankondigen. Wat een gezellige dame, die Imca Marina. Ja, leuk.
1: Bo.
2: Ouwe meuk.
0: Ja, dat is het wel. We kijken eens even in de agenda.
1: Bo. Agenda.
0: Want vorige week is de toneelvereniging Odi in Noordwijkerhout gestart in haar eigen honk aan de Havenstraat met een cursus, een toneelcursus spel en expressie. En vandaag gaan ze daarmee door. Het is een cursus over 6 woensdagavonden. Ben je klaar voor het podium? Begin aan je toneelreis bij Odi. Docent Mas Jones die heeft samen met jong talent Noah Beuk een uitdagend en breed lesprogramma samengesteld. En dat doen ze op de woensdagavonden tussen 8 en 10 uur. Misschien kun je een keer om een hoekje gaan kijken daar in het Odi Honk aan de Havenstraat in Noordwijkerhout. Over oude meuk gesproken. Vorige week draaide ik de nieuwe van de Stones voor het eerst bij Bo op de radio. Die is inmiddels al een paar keer langsgekomen. En Herman die had gisteren al een ander liedje van de Stones. Maar ook die andere band, de Beatles, die hebben een nieuw liedje. Dat kan toch niet, want daar zijn er 2 van dood. Ja, maar die 2 die nog leven, Paul McCartney en Ringo Starr, die hebben samen een liedje gemaakt. En dat heet Home to Us.

0: Paul McCartney en Ringo Starr hoorde je. Dat die stemmen toch wel herkend. Ah, er zit wat slijt op. Ze zijn alle twee al dik in de 80. Ringo die bracht eerder dit jaar een nieuw country album uit. En eind van deze maand verschijnt The Boys of Dungeon Lane. En dat is de nieuwe plaat van Sir Paul McCartney. En daarop staat Days We Left Behind. Dat is een wat treurig nummer, maar dit is hartstikke leuk. Home to Us. En daarmee werd het precies 9:30. Tijd om even te schakelen met de nieuwe studio van Bo.
1: Dit is Bo.
2: Dit is Marjolene Sadi met het nieuws uit de Duin- en Bollenstreek.
0: Goedemorgen.
2: Een kleine vrachtauto is in Hillegom in de nacht van maandag op dinsdag volledig uitgebrand aan de Wilsonweg. De brandweer van Hillegom en Sassheim heeft samen met de politie snel ingegrepen omdat harde wind de vlammen richting een tandartspraktijk bliezen. De tandarts heeft zelf 2 keer geprobeerd het vuur met een tuinslang onder controle te houden. De praktijk heeft schade opgelopen aan het dak, de gevel en de ramen. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. Keukenhof in Lisse heeft het seizoen zondag afgesloten met in totaal 1,4 miljoen bezoekers. De bloementuin heeft volgens de organisatie een gemiddelde waardering van een 8,8 gekregen. Veel bezoekers kwamen uit Nederland, Duitsland, de Verenigde Staten, Frankrijk en Groot-Brittannië. Nieuw dit jaar was de Orchideeshow in het vernieuwde Juliana-paviljoen, die door ruim 500.000 mensen is bezocht. Keukenhof opent in 2027 opnieuw, van 18 maart tot en met 9 mei. En zo'n 100 kinderen hebben op het strand van Noordwijk meegedaan aan schatgraven voor het goede doel. Bij strandpaviljoen J. van Roon hebben kinderen tot en met 12 jaar gezocht naar schatkisten met prijzen en sponsorbedragen van lokale ondernemers. De opbrengst gaat dit jaar naar de Huttenbouw Noordwijk, een bouwfestijn voor basisschoolscholieren in de zomervakantie. De activiteit is georganiseerd door de Ronde Tafel 115 Katwijk Noordwijk. Tot zover het nieuws uit de Duin- en Bollenstreek.
0: Nou, dankjewel Marjolein. Dankjewel ook voor de Uren Nieuwsboulevard die presenteerde deze week. Vandaag is de beurt in Nieuwsboulevard vanmiddag om 6:00 aan Jordan de Haas. Kijken we even op de weg, want het was nogal een bende vanochtend.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB.
0: Hoi.
3: In het westen van het land staan nog een paar files. Op de A4 naar Amsterdam is het aansluiten voor knooppunt De Hoek door werkzaamheden daar. De vertraging is een kwartier. En op de A20 naar Gouda heb je 5 minuten oponthoud bij Moordrecht. De weg is daar wel helemaal vrij na een ongeluk. En op de N209 van Rotterdam naar Hazerswoude sta je nog 5 minuten in de file bij Bleiswijk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Nou, dan kijken we naar buiten.
1: Bo.
0: De ochtend is zonnig en droog gestart. Maar er ontstaan zometeen buien. Over een goed 30 minuten dan regent het in de Bollenstreek. Die buien vandaag die kunnen fel zijn. En er is dan ook kans op onweer en zelfs hagel en windstoot. Het is fris vandaag met 11 graden. En tijdens buien wordt het nog wat kouder. Voelt het kouder aan. Tussen de buien door schijnt vandaag wel de zon. En dan steekt een matige en aan de zee een vrij krachtige zuidwesten tot westenwind op. Ook vanmiddag buien, daarbij komen die windstoten voor. Die kunnen stevig zijn, 60 tot 70 km per uur. Het is fris voor de tijd van het jaar, want gemiddeld is het halverwege mei al 16 tot 19 graden. En vandaag dus maar 10, 12 graden. Vanavond blijft het wisselvallig met van tijd tot tijd buien. Met kans op onweer, hagel en die windstoten. Komende nacht worden de buien minder fel. Temperatuur daalt dan naar 7 graden. En morgen onze vrije hemelvaartsdag. Dat wordt een wisselvallige dag met vooral in de ochtend talrijke buien. Later op de dag is de kans op droog weer wat groter met wolken en zon. En het wordt rond de 12 graden. De wind draait naar het noorden en is matig van kracht morgen. Vrijdag voert een noordwestenwind opnieuw buien aan vanaf de Noordzee. Wel minder regen dan vandaag en morgen. Maar reken nog maar niet op droog weer. Het wordt vrijdag maar 11 graden in de Bollenstreek. En iets hoger wanneer de zon eventjes tevoorschijn komt.
4: De Ochtendshow met Sjaak van den Berg. Op

0: Wat een lekker liedje is dat toch? Daar springt de vrolijkheid meteen in je hoofd. Met Django Wagner en het Rosenberg Trio en Kali. En ik ben niet de enige die dat vindt. Want Django heeft net een Diamanten Award ontvangen. Omdat deze hit, die in 2010 uitkwam, meer dan 50 miljoen keer gestreamd is. Ja, ook bij het jongere publiek is het gewoon een bekend nummer. En een heerlijk nummer om lekker vrolijk van te worden. Kali van Django Wagner. Hij is een gelukkig man en hij ziet het als weer een mooie mijlpaal.
1: Boagenda.
0: Morgen in Warmond, de jaarlijkse boekenmarkt met heel veel verschillende boeken op het Kaakspleintje, pleintje bij de Pomp en in de Dorpsstraat in Warmond. Vanaf 11 uur, ja, en eigenlijk is het altijd op Hemelvaartsdag dat die boekenmarkt georganiseerd wordt. Er zijn 54 kramen waar allerlei boeken aangeboden worden. In het hart van het dorp dus. Antiquarische boeken, tweedehands boeken, nauwelijks gelezen boeken, literatuur, kinderboeken, poëzie, koopboeken, strips en boeken natuurlijk over de geschiedenis van Warmond, want daar zorgt wel Warmel daar wel voor. Na een geslaagde afloop kun je natuurlijk even lekker op het terras gaan zitten en de galeries zijn open. Morgen van 11 tot 4 de Warmondse boekenmarkt, waar elke boekenliefhebber lekker aan zijn boeken trekken kan komen. Ja, toch? En dat vertellen we hier gewoon in de ochtendshow.
1: Sjaak van den Berg, Herman Meivogel, Corné de Vries, Jan Berg.
2: Van maandag tot vrijdag.
1: Dit is de ochtendshow.
0: En dan nu, Gilbert Bécaud.

Heerlijk, groot, bombastisch, dit chanson van Gilbert Bécaud, die nogal van de dames was. Het verhaal gaat dat dit liedje ontstond na een ontmoeting met de Duitse blonde actrice en ook zangeres Elga Andersen. Het was een eenmalige ontmoeting, maar het was wel interessant en het leverde een mooi lied op, wat ook in het Engels opgenomen is door, tot niet de minste, Shirley Bassey, Frank Sinatra, Elvis Presley, Sonny and Cher. What Now My Love heet het liedje dan. We blijven even in de jaren 60, want vandaag in 1966 is een grote hit opgenomen. Een zomerhit van de Kinks. Een liedje dat in Nederland echt een knijter van een zomerhit werd. A Sunny Afternoon.

0: precies 60 jaar oud. Ray Davies, Dave Davies en andere leden van The Kinks en A Sunny Afternoon. Bo.
1: Draait de zomerhits voor jou.
0: Ja, we doen gewoon op de radio alsof het zomer is. Dat is het nog lang niet, want het wordt echt geen 12 graden vandaag. Maar er is natuurlijk in de geschiedenis wel alles gebeurd op de dag van vandaag, op 13 mei. Het is nu 2026. Maar hoe zat dat in het verleden?
2: De dag van vandaag.
0: Nou, in 1619 werd in Den Haag raadspensionaris, dat was toen de hoogste ambtenaar van staat, Johan van Oldenbarneveld, die werd onthoofd. Ja, we hadden een ruzie met een, over een religieuze kwestie met stadhouder Maurits van Oranje. En die had toen de Staten-Generaal aangezet dat dat landsverraad was en dat Johan van Oldenbarneveld maar gewoon onthoofd moest worden. 1619 was dat. En vandaag in 1909 werd het CNV opgericht, het Christelijk Nationaal Vakverbond. 1936 werd op deze dag patent aangevraagd op de parkeermeter door de Amerikaan Carl McGee. In 1940 vertrok op deze dag de regering van ons land naar Engeland vanwege de nazi-inval. En in 1950 werd op Silverstone in Engeland de eerste Formule 1 autorace verreden. In Rome vond in 1981 op deze dag de aanslag plaats op paus Johannes Paulus II. Die overleefde die aanslag. En in 2000 de grote vuurwerkramp in Enschede. De ontploffingen bij SE Fireworks. Verwoesten zo'n 200 huizen, 23 doden en 950 gewonden. Heftige gebeurtenis. Vandaag in 1830 werd Max Wojski geboren. Kennen we die nog?

Surinaamse zanger Max Worski junior. En had een aantal hitjes, ook iets met rijst en bonen en dat soort dingen. Dit was een oudje. En ik heb nog een oudje, Ritchie Valens is van deze dag. Die zou nog geen 18 worden, want hij zat in datzelfde vliegtuig als waar Buddy Holly in zat on the day. The music died, maar we hebben gelukkig zijn liedjes nog. Come on, let's go. Ritchie Valens op zijn geboortedag uit 1955.

0: Richie Valens met een liedje dat hij maakte toen hij zelf pas 14 was. Come on, let's go. Oude rock'n'roll uit 55.
1: De ochtendshow met Jacques van den Berg.
0: Deze ochtendshow blijft een beetje hangen in de oude muziek. Want Stevie Wonder, die is ook geboren op deze dag. En die is er nog steeds. Hij brengt niet heel veel nieuwe muziek meer uit. Dus ik grijp even terug naar een liedje van hem uit 1966. Maar wel een kanjer. A Blowing in the Wind.

een cover van het Bob Dylan lied Blowing in the Wind. Stevie Wonder heeft heel veel liedjes zelf gemaakt, maar hij was toen pas 16. En hij nam dit samen op met zijn mentor en ook producer van de plaat, Clarence Paul. Dat is de andere stem die je hoort zingen op dit liedje uit 66. Het zit erop voor vandaag. De ochtendshow, morgen is er natuurlijk een nieuwe, ook op Hemelvaarsdag. Jan Berg is er dan gewoon. En straks na het nieuws is er ruimte voor de koffiemix. Tot 12 uur met Floor Vink, die u lekkere liedjes brengt. Hij heeft iets met het Songfestival vandaag. En veel berichtjes ook natuurlijk uit de Bollenstreek. En hij wordt ondersteund door Koen Maas. En om 12 uur serveert Willem van Zuilen weer zijn mengelmoesje, het 12 uurtje. Ik laat je achter met de nieuwe van Tino Martin. Het is al een aantal keren gedraaid door Willem in zijn 12 uurtje. Dit is Jong en Dom. En dat slaat niet op Koen Maas en ook zeker niet op Floor Vink. Maak er een fijne dag van vandaag. Tot volgende week.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
2: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
1: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 10 uur.
5: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Ook de pensioenfondsen die al zijn overgestapt naar het nieuwe pensioenstelsel hebben last van de oorlog in het Midden-Oosten, blijkt uit cijfers over het eerste kwartaal. Drie fondsen die met de jaarwisseling zijn overgestapt hinten erop dat pensioenen volgend jaar niet kunnen worden verhoogd, omdat de beleggingsresultaten dat niet toelaten. Het gaat om Metaal en Techniek, BPF Bouw en het pensioenfonds Zorg en Welzijn. Drie weken geleden bleek al dat pensioenfondsen die nog onder het oude stelsel vallen ook last hebben van de oorlog. Veel Nederlandse oud-studenten in het buitenland zijn onbereikbaar voor DUO, de instantie die studiefinanciering en terugbetalingen beheert. Daardoor kunnen studieschulden vaak niet worden geïnd en verjaren die na 5 jaar. Vorig jaar ging het om zo'n 21.000 oud-studenten met samen 170 miljoen euro aan openstaande schulden. Het kabinet wil daarom dat studenten verplicht hun contactgegevens doorgeven aan DUO. Ook wil het kabinet de verjaringstermijn voor onbereikbare oud-studenten verlengen van 5 naar 10 jaar. Van de 33 Iraanse raketbases langs de straat van Hormuz zijn er nog 30 bruikbaar. Dat kan een directe bedreiging vormen voor Amerikaanse oorlogsschepen en olietankers. Dat schrijft de New York Times. De krant baseert zich op Amerikaanse militaire inlichtingen. Berichten staan haaks op eerdere uitspraken van president Trump en minister van Defensie Pete Hegseth. Die zeiden dat het Iraanse leger verpletterd is en geen bedreiging meer vormt. Aan de Gold Coast in Australië komt geen Trump Tower. De plannen daarvoor zijn afgeblazen. Projectontwikkelaars zeggen dat dat komt door wat ze noemen de toxische naam van Trump en de oorlog in Iran. De toren zou met 91 verdiepingen het hoogste gebouw van Australië worden. Het weer dan nog tot besluit. Eerst nog af en toe zon. Later vanuit het westen overal stevige buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Tot in de avond blijft het wisselvallig. Het wordt 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw regenachtig en dan wordt het een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
3: Bo.
6: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
8: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
9: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
10: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
11: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen. Tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. High Clean. Eén stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
12: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
13: Lisa en Vos, De kunst van het zien, is een warm, betoverend en filosofisch prentenboek dat jong en oud raakt. Met prachtige handgemaakte illustraties, een hartverwarmend en troostrijk verhaal over verandering en liefde. Ideaal aan het einde van het schooljaar. Bestel voor 1 juni en ontvang een gratis kleurplaat. Ga naar lisaenvos.nl.
3: Dit is Bo,
4: de omroep van de Bollestreek.
3: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek. Dit is van 10 tot 12 uur, de Koffiemix.

0: gaan we doen in het eerste uur. Natuurlijk rond 10:30 het nieuws en het weer van Bo. We hebben heel veel berichtjes, want er is enorm veel aan de hand in de regio. En we gaan natuurlijk aandacht besteden aan muziek. We gaan dit keer een beetje grasduinen in de geschiedenis van het Eurovisie Songfestival. Want gisteravond is dat geopend. Donderdagavond de tweede halve finale. En zaterdag de finale in Wenen. Dit keer in Oostenrijk dus. Historie dus van het Eurovisie Songfestival. Gisteravond mocht ze het bal openen. En u hoort het eerste nummer. Dat is van Vicky Leandros.
1: Le sourire d'une autre, je voudrais, mais ne peut-on.

Gisteravond mochten dus het bal openen daar in Wenen met haar eerste deelname aan het Eurovisie Songfestival. Dat was in 1967 en ze zong daar L'amour est bleu. De tweede keer was in 1972 en toen werd ze dus eerste met dit nummer. En het is een van de grootste Eurovisie Songfestival hits in de Nederlandse top 40. Nederland deed ook mee vanaf 1956, want dat was de eerste keer. Er werden een aantal landen uitgenodigd. 10 in getal, maar 2 werden er al gedisqualificeerd de eerste keer. En dat waren bijvoorbeeld Denemarken en Oostenrijk. En Engeland deed niet mee omdat ze zelf al een festival hadden. Het werd opgezet door de Europese Unie om de landen te verbinden met elkaar. En of dat nou gelukt is, volgens mij, gezien alle problemen die er zijn,

In die tijd mocht je meedoen alleen in je eigen taal. Vandaar dat Nederland ook een aantal keren een lied in stuurde. Onder andere dus van Corrie Brokke en natuurlijk Teddy Scholten. En daar wonnen we de eerste prijs mee, bijvoorbeeld het liedje Een Beetje. En dit waren dus in 1962 de duo De Spelbrekers met een nummer dat heette Katinka. Deze heren die zijn later bijvoorbeeld manager geworden van André van Duin. En dat deden ze niet verkeerd.

keren weer terug naar ons eigen format. Met andere woorden, we gaan terug naar de jaren 60. Dit keer uit 1965, het bandje The Hollies. Het Look Through Any Window. Ik heb nog een berichtje, dat gaat over het volgende. In de bibliotheek in Noord-Wijkerhout is er vanaf 13 mei een praktische cursus mobiele telefoon. Het gaat over 13 mei, 20 mei en 27 mei steeds. Van 's morgens 10 tot 12 uur. Deelname kost €12 voor leden en €16 voor niet-leden. U kunt zich aanmelden via www.bibliotheekbollestreek.nl of aan de balie van de bibliotheek.

En dat was uit de jaren 60, de Kinks. En ze schreven dit nummer zelf, het heette Dandy. We hebben nog een berichtje en dat gaat over het volgende. In de Zilk houdt het genootschap Oud de Zilk haar 2-maandelijkse inloopochtend. Dat is natuurlijk in Dorpshuis de Duimpan aan de sportlaan nummer 34. De toegang is gratis. Begon al om 9:30, maar u kunt er terecht tot 12:00. U bent van harte welkom. En er zijn heel veel foto's te zien over de Tweede Wereldoorlog. En natuurlijk ook het vliegveld De Zilk.

was het duo Grant and Forsyth met het nummer Walk of Life. Bijgestaan door de band onder leiding van Jan Rietman. Ik heb nog een berichtje. Het CDA Noordwijk organiseert op woensdagavond 13 mei van 7:30 tot 8:30 een inloopspreekuur bij Café van der Geest. U kunt daar de mensen aanspreken op zaken die spelen of zaken die inwoners waar ze zich zorgen over maken. Eventueel kunt u zich aanmelden met opgave van het onderwerp. Dat kan via s.duivenvoordeapenstaartje@raadnoordwijk.nl. Maar aanmelden is niet noodzakelijk. Koen heeft een probleempje met een knopje. En we zouden een nummertje draaien van Lulu. Dat heet Shout. En kijken of we nog een keertje erin kunnen krijgen. Hij vertikt het. Nou, dan gaan we naar een volgende toe. Ja, toch?

0: Dat waren de Locomotions met het nummer Lady of Spain. En wij gaan naar het nieuws en het weer van Bo.
1: Dit is Bo.
2: Met muziek en informatie voor de Bollenstreek.
1: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
0: Met een greep uit het nieuws van de Bollenstreek gelezen door Floor Vink. Een bericht uit Noordwijk. De Noordwijker oudste strandlopers, de NSL, baalt flink van de invoering van betaald parkeren aan de Duindamse Slag. Leden zijn straks honderden euro's meer kwijt aan hun hardloop- en wandelhobby. De NSL heeft daar een eigen club, ruimte op het parkeerterrein, en vele malen per week starten daar loop- en wandelgroepen vanaf dit terrein. Van alle leden van de NSL komt 39% uit Noordwijkerhout en is blij is, kom met de fiets. Snel uit je werk of 's avonds als het bijna donker is, of in de winter bij kou, wordt de auto door sommige leden gepakt. Andere leden komen uit de Bollenstreek, Vogelenzang, Nieuwvennep en Leiden. Dat zijn in zo'n 100 van de 325 leden die de NSL heeft. Die zijn straks €280 per jaar extra kwijt. De NSL vindt het positief dat de gemeente de afgelopen jaren veel geld in sportcomplexen heeft geïnvesteerd. Maar vindt het jammer dat een club als de NSL, die nooit de hand ophoudt, nu eens benadeeld wordt. Voor de gemeente Noordwijk is gezond leven dankzij sporten gelukkig belangrijk. En daarom vindt de NSL het jammer dat de gemeente deze beslissing neemt, terwijl waarbij de sportvereniging juist worden gedupeerd. En dan hebben we nog een berichtje. Kijken of dat lukt. Nou. Dan pikken we deze er ook bij. Ja, uit Hillegom, de monumentenstatus van de voormalige spoorwegdienstwoning aan de Tweede Loosterweg 2 kan eraf. Dat heeft het college van BMW besloten. De definitieve beslissing is aan de gemeenteraad. De Hillegomstraat boog zich al eerder hierover. En de eigenaar wil van de beschermde status af. Maar bij de eerdere bespreking vond het college het pand een belangrijk Hillegom spoorweg erfgoed. De woning, gebouwd in 1910 en sinds 2008 een gemeentelijk monument, ligt direct naast het spoor. De eigenaar kreeg het advies om een nieuwe monumentenbeleid af te wachten. Het nieuwe beleid werd nog door de oude gemeenteraad een paar maanden geleden vastgesteld. We gaan naar een ander berichtje en het gaat over de zusjes van de Spek. Zij schrijven een boek over Rudolf Tappenbeck, de directeur van Hotel Huis ter Duin. Zeg je Rudolf Tappenbeck, dan denk je aan Noordwijk en Huis ter Duin. Maar er is veel meer te vertellen over de Tappenbeck en de zusjes Helene en Nicole. Die zijn bezig met een boek over de Tappenbecks. En ze zijn te gast in het tv-programma Bollenstreek van toen bij Wilma Goedmondson. We gaan naar het weer. Vandaag woensdag in de ochtend is de kans vrij groot dat het droog blijft. Maar al vrij snel worden wel buien aangevoerd. Er kan stevig doorplensen. En plaatselijk valt er in korte tijd zo'n 15 mm regen. Daarbij trekt de wind aan. En er zijn in het hele land windstoten van zo'n 60 km per uur mogelijk. Ook kunnen die buien gepaard gaan met hagel en onweer. De hemelvaartsdag blijft ook wisselvallig. Vooral in de ochtend trekken er buien over. Dauwtrap is dit jaar dan ook niet zo aanlokkelijk. Juist later op de dag is de kans op droog weer wat groter. Wolken en zon wisselen elkaar af. En vrijdag is de noordwestenwind. Voert opnieuw buien aan vanaf de Noordzee. Op de meeste plaatsen vallen minder regen dan de voorgaande dagen. Maar op droog weer kan nog niet worden gerekend. Vanaf zaterdag krijgen een periode iets meer overhand. En nog steeds blijft de kans op buien bestaan, maar ze zijn minder fel en minder frequent. De temperatuur loopt voorzichtig op naar 14 tot 16 graden. Dat is warmer dan de rest van deze week, maar nog steeds onder de 18 graden die normaal is halverwege mei.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.

Dat was de deelname uit 1965. Zij vertegenwoordigde Luxemburg. Het was de Française, Franse Gal. En ze had het over de poupée de cire, poupée de son. Het aantal groeide steeds meer. In de jaren 60 kwamen er zo'n stuk of 10 landen extra bij. In 1968 werd het festival voor het eerst in kleur uitgezonden. En in 1969 was het de eerste en enige keer dat er meerdere landen tegelijk wonnen. Frankrijk, Nederland, Spanje en Engeland. En Nederland deed mee met de troubadour van Lenny Coeur. In sommige landen trokken zich dan ook weer terug, want Denemarken deed tussen 1966 en 1978 niet mee, omdat de Deense omroep het festival een toonbeeld van slechte smaak vond. Nou, dat hebben we dit moment ook last van. In 1970 trokken de andere Scandinavische deelnemers zich terug. Toen er op het festival in Madrid 4 winnaars waren. En datzelfde festival werd geboycott door Oostenrijk vanwege het regime van dictator Franco in Spanje.

En dat waren Miles en McNeil, de inzending in 1974 van Nederland. Onder het motto Ik zie een ster. En dat was het duo, dat heette Willem Duin en Sjoutje Spijker. Zij traden nog eens een keer op tijdens hun 11e van de 11e hier in Congrescentrum Leeuwenhorst. En ze zouden voor de pauze optreden, dat deden ze ook keurig. Alleen na de pauze was er een artiest die kwam niet opdagen. En we hadden gevraagd of ze nog een aantal liedjes extra wilden zingen, maar daar kregen ze ruzie over. Met andere woorden, Cor Noordermeer Weilen, die had een kwartier moppen staan te vertellen. En daarna gingen we maar over tot de installatie van de nieuwe prins. De volgende is er eentje uit 1966.

En dat waren Dave, Dee, Dozy, Biggie, Mick en Tits. Ik heb het er weer uit. Met het nummer Save Me. Ik heb nog een berichtje. Dat gaat over Hemelvaartsdag. Donderdag 14 mei wordt in Wormond het jaarlijkse boekenmarkt georganiseerd. Als ik zo het weerbericht zie, dan zouden we een extra zeiltje zeker meenemen. In het hart van het dorp, op het Kaaksplantje, bij de pomp in het Dorpsraad, staan 54 kramen met een breed aanbod aan boeken. Er is van alles te koop. Antiquarische, tweedehands of nauwelijks gelezen boeken. Van literatuur tot kinderboeken. Op het terras van de oude school kan een kopje koffie worden genoten. En ook de galeries aan de Dorpsstraat zijn geopend.

Een van de rockgroepen uit de jaren, eind jaren 60. Dat waren natuurlijk de mannen van The Who. Met nummer 1, de Pinball Wizard. Ik heb nog een berichtje. Het gaat over het volgende. Donderdag 14 mei, Hemelvaartsdag dus, wordt er een Color Run georganiseerd door Park Zeeburg. En de bezoekers kunnen tussen 14:30 en 16:30 deelnemen aan een kleurrijke loop. Waarbij deelnemers onderweg worden bestrooid met gekleurd poeder. De organisatie adviseert mensen met COPD niet deel te nemen. Beschermingsmiddelen zoals mondkapjes en brillen zijn aanwezig voor de deelnemers.

waren Eric Clapton en zijn vrienden met het nummer Cajun Moon. Ik heb nog een berichtje, dat gaat over het volgende. Aanstaande weekend, 14, 15 en 16 mei... vindt op de Koningin Wilhelmina Boulevard het eerste Ibiza-festival van deze zomer plaats. Vanuit zo'n 175 kramen worden allerlei artikelen aangeboden. Op alle dagen is de markt geopend van 11 uur tot 6 uur. Ook op 20 en 21 juni en op 25 en 26 juli zijn er Ibiza-festivals. U bent van harte welkom op de boulevard.

waren de Nederlandse Stars on 45. Onder leiding natuurlijk een idee van Joost de Draaier. Wij hoorden natuurlijk een ABBA-medley. En ABBA die was een van de winnaars van het Eurovisie Songfestival. Ons eerste uurtje zit erop. We gaan afsluiten met een stukje filmmuziek. Uitgezocht door technicus Koen Maas, de Raiders of the Lost Ark. De muziek is van John Williams en de hoofdrollen zijn voor Harrison Ford, Karen Allen en Paul Freeman. En u hoort het tot het nieuws van 11 uur.

0: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
1: In Hillegom vind je Plus Hulsbos. Het is een supermarkt waar kwaliteit centraal staat. Naast de scherpe prijzen en acties worden er dagelijks heerlijke belegde broodjes bereid. En er worden in onze winkel dagelijks smakelijke maaltijden gekookt. En dat is uniek in de regio. Geen tijd om te koken? Kom naar Plus Hulsbos in Hillegom. Altijd vers, vertrouwd en voordelig.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 11 uur.
4: Jeroen van Kam met het NWS Journaal. Bij het geweld rond de noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht zijn gisteravond 3 mensen aangehouden. Man van 28 uit Huizen wordt verdacht van brandstichting. Daarnaast zijn 2 minderjarigen aangehouden. De ene komt uit Kortrijk en zou geweld hebben gebruikt tegen een journalist en tegen de politie. De andere minderjarige komt uit Amersfoort en zit vast voor het gooien van stenen en fakkels. Bij het protest ontstond gisteravond brand en hulpverleners die het vuur wilden blussen werden bekogeld. Daarna greep de ME in. Het laboratorium van Clinical Diagnostics had vorig jaar de beveiliging niet in orde toen het werd gehackt. Dat concludeert de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd na onderzoek. Vorig jaar werden de medische gegevens van honderdduizenden vrouwen gestolen die mee hadden gedaan aan het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker. Volgens de inspectie voldeed het lab voor en tijdens de hack niet aan de regels. Het marineschip Zijne Majesteit Evertsen is terug in Nederland. Het schip was de afgelopen 2 maanden op missie in de Middellandse Zee, waar het landen in de regio beschermde tegen eventuele Iraanse aanvallen. De missie begon in maart en zou een maand duren, maar werd verlengd. Het kabinet besloot daarna de inzet niet opnieuw te verlengen. Het kabinet overweegt nog wel om het schip naar de straat van Hormuz te sturen om te helpen met de beveiliging daar. Ook de pensioenfondsen die al zijn overgestapt naar het nieuwe pensioenstelsel hebben last van de oorlog in het Midden-Oosten. Dat blijkt uit cijfers over het eerste kwartaal. 3 fondsen die met de jaarwisseling zijn overgestapt hinten erop dat pensioenen volgend jaar niet kunnen worden verhoogd, omdat de beleggingsresultaten dat niet toelaten. Het gaat om Metaal en Techniek, BPF Bouw en het Pensioenfonds Zorg en Welzijn. 3 weken geleden bleek al dat pensioenfondsen die nog onder het oude stelsel vallen ook last hebben van de oorlog. Het weer, eerst nog af en toe zon, later vanuit het westen overal stevige buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Tot in de avond blijft het wisselvallig. Het wordt 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw regenachtig en dan wordt het een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
5: Bent u ZZP'er of MKB'er? Dan bent u bij Heemskerk Verzekeringen aan het juiste adres. Al meer dan 30 jaar verzekeren wij naast particulieren ook ondernemers. Wij denken, doen en kijken naar de risico's die uw bedrijf loopt. Van aansprakelijkheidsverzekering tot wagenpark. Met 1 aanspreekpunt, korte lijnen en heldere taal weet u altijd waar u aan toe bent. Bel 0252 377 310 of kijk op heemskerkverzekeringen.nl.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
9: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
8: Help je mee?
10: Lisa en Vos, De Kunst van het Zien, is een warm, betoverend en filosofisch prentenboek dat jong en oud raakt. Met prachtige handgemaakte illustraties, een hartverwarmend en troostrijk verhaal over verandering en liefde. Ideaal aan het einde van het schooljaar. Bestel voor 1 juni en ontvang een gratis kleurplaat. Ga naar lisaenvos.nl.
11: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
12: Hoe, kom het voorjaar moet echt de buitenbol geverfd worden. Maar waar vind ik tegenwoordig nog een schilder?
13: Jouw huis, altijd strak in de verf met het onderhoudsabonnement van Glansgarant. Voor een vast bedrag per maand, een plan op maat voor de komende jaren. En elk jaar komen we doen wat we hebben afgesproken. Glansgarant, een perfecte buitenboel en een zorgeloos gevoel.
2: Dit is Bo,
3: de omroep van de Bollestreek.
2: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.
14: Tot 12 uur, de koffiemix. Dit is

Luisteraars, van harte welkom in de tweede uur van ons programma Koffie Mixen. U luistert naar Bo, de omroep van de Bollestreek op 105.3 FM en kanaal 43 van Ziggo. Dit is de tweede uur van het programma Koffie Mix. En dat wordt natuurlijk ook weer gemaakt door achter de schuiven technicus Koen Maas en de gastheer Florvin.

in het tweede uur er dan uit. Rond 11:30 gaan we naar het nieuws en het weer van Bo. Rond 11:45 de verjaardagskalender van Oh Ja. We hebben heel veel berichtjes die we graag nog aan u kwijt willen. En we gaan natuurlijk aandacht besteden aan muziek. Dit is de week van het Eurovisie Songfestival. Met andere woorden, we gaan in de historie van het Songfestival.

historie van het Eurovisie Songfestival. Dit keer Nicole. En zij deed mee voor Duitsland in 1982. En won dat jaar het Eurovisie Songfestival met het nummer Ambition Vrede. Een beetje vrede, als dat zou kunnen. In eerste instantie waren het nog traditionele chansons die het goed deden op het festival. In 1974 won de Zweedse groep ABBA met Waterloo. En deze band werd wereldberoemd. De intrede van de popgroepen was een feit. In de 90e jaren werden er heel veel Oost-Europese landen lid van de European Broadcasting Union. Maar ook zij wilden dus meedoen aan dat Eurovisie Songfestival. En dat gaf heel wat gedoe voor wat betreft de telling. En op het laatste is het zo dat men twee keer een halve finale doet en één keer een finale. En aanstaande week is dat ook zo. Gisteravond de eerste finale, donderdagavond de tweede halve finale en zaterdag de finale.

Nederland. Zij hadden het Nationale Songfestival gewonnen. En in 1975 deden ze dus mee aan het Eurovisie Songfestival. Het was heel opmerkelijk, want ze moesten als eerste starten. Zo hadden ze geloot. Maar het was opmerkelijk, omdat als je als eerste aan de beurt bent, terwijl de laatste op het podium verschijnt, juist een voordeel wordt beschouwd. Maar zangeres Getty Kasper, die had daar geen problemen mee en deed het loopcijfer zingen. Teach in dus met Dingen Dong. You know.

Keren we terug naar ons format waar de jaren 60, dit keer 1965. En we horen Jay and the Americans met Come a Little Bit Closer. Ik heb nog een berichtje. Zaterdag 16 mei staat de gemeente Noordwijk in teken van natuur, zee en strand. Tijdens de tweede editie van de Noordwijkse Dag van het Strand. Tussen 10 uur en 1 uur zijn er allerlei activiteiten, wandelingen en uitleg over natuur. De evenementen vinden plaats op twee locaties. Aan de Lange van de Slag en de Koningin Wilhelmina Boulevard in Noordwijk aan Zee. Ook de vuurtoren van Noordwijk is op deze dag geopend voor bezoekers. En u bent natuurlijk van harte welkom.

Niet zo'n bekend nummertje van Roy Orbison, maar het klinkt in ieder geval leuk en wordt in ieder geval geattendeerd op dit nummer. Working for the Man. Ik heb nog een berichtje in Theater De Muze in Noordwijk. Er wordt op vrijdag 15 en zaterdag 16 mei een voorstelling opgevoerd. Die heet Het Laatste Woord, een toneelstuk over een familie. En is gemaakt door het regisseurs- en schrijversduo Janneke van der Zalm en Peter van den Berg. De voorstelling begint beide avonden om 7:15. En u bent van harte welkom in Theater in de Muze.

Nederlandse country muziek van Grant en Forsyth met het nummer Turning Over New Leaves. Ik heb nog een berichtje. Aan de zaterdag 16 mei wordt in de Hillegomse jazzclub Perdido, die vindt u aan de Prinses Irenelaan nummer 16, opgetreden door Marcia Bamberg Swing Quartet. Zij spelen Franse en Engelse gypsy jazz muziek onder de stijl van Django Reinhardt en de hotclub De France. Het begin is om 8:30. De toegang is €16. Een kaart is zijn verkrijgbaar via www.culturele-raad-hillegom.nl.

0: En dat was Lobo met de Caribbean Disco Show. En wij gaan naar nieuws en weer van Bo.
1: Dit is Bo.
2: Met muziek en informatie voor de Bollestreek.
1: De omroep van de Bollestreek.
2: Dit is Bo.
0: En de greep uit het nieuws van de Bollestreek, gelezen door Floor Vink. Een bericht uit De Zilk. Op de Beeklaan N242 tussen De Zilk en Hillegom heeft dinsdag aan het einde van de ochtend een flinke kopstaartbotsing plaatsgevonden. Het ongeval gebeurde op de brug ter hoogte van de Zuiderleidse Vaart. Twee werkbusjes kwamen door onbekende oorzaak met elkaar in botsing en de schade was fors. Het achterste voertuig raakte totaal los en beide werkbusjes zijn afgesleept voor een bergingsdienst. De ambulancedienst kwam ook ter plaatse, maar niemand hoefde mee naar het ziekenhuis. Het verkeer liep wel vertraging op. Een berichtje wat we zojuist binnenkrijgen. De Sportvisser organiseert donderdag tijdens de Hemelvaartsdag het jaarlijkse Noordwijkse kampioenschap makreel roken. Het evenement valt samen met de Ibiza-markt in Noordwijk en trekt altijd veel bezoekers. Met ongeveer 15 rookkasten strijden deelnemers om de titel de beste makreelroker van Noordwijk. Vrijwilligers bereiden daarnaast honderden vers gerookte makrelen voor verkoop aan bezoekers en badgasten. Hiervoor zijn door een sponsor bijna 400 makrelen geleverd. De volledige opbrengst gaat naar het goede doel. Het zijn de fietsmaatjes Noordwijk. Het NK makreel roken is vanaf 9 uur tot 4 uur. Aansluitend wordt het eindbedrag bekendgemaakt bij het clubgebouw van de HSV De Sportvisser aan de Bosweg. We hebben nog een berichtje en dat gaat ook over Noordwijk. Het comité Koningin Wilhelmina Boulevard heeft een alternatief plan gepresenteerd voor de Vuurtorenplein en omgeving. In het voorstel wordt het gebied kleinschalig gehouden en sluit beter aan op strand, duinen en boulevard. Volgens de initiatiefnemers moeten de vuurtoren, de natuur en het strandgevoel centraal blijven staan. Wat het comité betreft houdt de hoogbouw aan de Koningin Wilhelmina Boulevard op bij residences van Oranje. Het plan bevat een autovrije boulevard en groot ondergronds parkeerterrein. En het comité Koninklijke Wilhelmina Boulevard bestaat uit een aantal maatschappelijke betrokken Noordwijkers. Zij zeggen onafhankelijk te zijn en geen verbinding te hebben met politieke partijen. Ook hebben ze geen commerciële belangen in het gebied. Wel wil comité KWB zich als burgers actief bemoeien met de ontwikkelingen. Dan gaan we naar het weer. Vandaag woensdag in de ochtend is er kans op droog weer, maar al vrij snel komen veel buien aangevoerd. Het is stevig, kan stevig doorplensen en plaatselijk valt er zo'n 15 mm regen. Ook trekt de wind daarbij aan en kunnen windstoten van 60 km mogelijk zijn. Donderdag Hemelvaart blijft het wisselvallig weer. Vooral in de ochtend trekken talrijke buien over. Dauwtrappen is dit jaar dan ook niet zo aanlokkelijk. Juist later op de dag is de kans op droog weer wat groter. Wolken en zon wisselen elkaar af en maxima liggen rond 12 graden. Vrijdag voert de noordwestenwind opnieuw buien aan vanaf de Noordzee. En op de meeste plaatsen valt er minder regen dan de voorgaande dagen. Maar op droog weer kan zeker nog niet gerekend worden. Vanaf zaterdag krijgen droge perioden meer de overhand. Nog steeds blijft de kans op buien bestaan, maar ze zijn minder fel en minder frequent. De temperatuur loopt voorzichtig op richting 14 tot 16 graden. Dat is warmer dan in het begin van de week, maar nog steeds onder de 18 graden die normaal is halverwege mei.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollestreek.
2: Dit is Bo.

dat was Cliff Richardson met het nummer Congratulations uit 1968. Cliff deed twee keer mee aan het Eurovisie Songfestival en eindigde met dit nummer op een tweede plaats. Maar was wel de winnaar wat betreft de financiën, want dit nummer scoorde een geweldig hit in allerlei hitparades. De volgende is een Nederlandstalige en wij hebben natuurlijk ook heel veel meegedaan. Nederland deed mee bijvoorbeeld met Net als toen van Corrie Brokken, nummer 1. Een beetje met Teddy Scholten, ook nummer 1. Troubadour met Lenny Koer, ook op nummer 1. Dingedong met Teach In, ook op nummer 1. En Arcade van Duncan Lawrence, en dat was in 2019. Nederland won dus 5 keer. Het land wat het meeste gewonnen had, dat was Ierland. En Zweden, 7 keer winnaar. En Nederland dus 5 keer. De succesvolste artiest was Johnny Logan. En hij won 3 maal het Songfestival voor Ierland.

En dat was het duo Sandra en Andres met Als het om de liefde gaat. Zij zijn vooral bekend geworden door dit nummer. Waarbij ze deelnamen aan het Eurovisie Songfestival in 1972. En Sandra die deed ook nog meer tv-werk. Zoals onder andere assistente van Jos Brink. Die haar altijd mijn kroepoekje noemde. Goed, we hebben natuurlijk nog verdere muziek uit 1966.

Duo Simon & Garfunkel met I Am A Rock. We hebben nog een berichtje. Zaterdagavond 16 mei staat de 11-koppige band Shake, Shake, Shake in Sassenheimse Theater Het Onderdak. Zij spelen een tribute aan Casey en de Sunshine Band uit de jaren 70 en 80. Het wordt dus een discoavond. U bent van harte welkom vanaf 7:15. De toegang is €28,50 en kaarten zijn verkrijgbaar via het onderdak.nl en indien nog beschikbaar aan de zaal.

Bluesmuziek uit de jaren 60. Hoorde Joe White en Poke Salad Annie. We hebben even de verjaardagskalender van Oh Ja bijgepakt. En we hebben een aantal mensen die we graag even willen noemen. 14 mei morgen dus is de heer Nullekes jarig en wordt 85 jaar. Mevrouw Koster is 18 mei, wordt ze 80 jaar. Kees van der Slot uit de Schoolstraat. Kees wordt 19 mei, 92. Mevrouw Bon de Heij, 19 mei, 91 jaar. Mevrouw van den Berg van Berkel op 19 mei, 85 jaar. Allemaal van harte proficiat met nog hele gezonde jaren.

0: Het waren Eric Clapton en zijn vrienden met I'll Be There. Ik heb nog een berichtje. Dat is geen country muziek zoals dit. Maar dit gaat over kamermuziek. Muziek in Jeroen is op 17 mei gastheer van het slotconcert van het Noordwijkse Kamermuziekfestival. In de Oude Jeroenskerken wordt er daar gespeeld. Het Norgo Ensemble treedt op in een bezetting van 7 muzici. Het concert begint om 3:00 middags. En kaarten zijn verkrijgbaar via de www.muziekinjeroen.nl.
1: We got it together, didn't we? We've definitely got our thing together, don't we, baby? Isn't that nice? I mean, really, when you really sit and think about it, isn't it really, really nice? I can easily feel myself slipping more and more waves. That super world of my own. Nobody but you and me. We've got it together, baby.

0: You are the first.
1: Jaren 70, jaren 80 hoorde u Barry White en You're My First and You're My Everything. Voordat we afscheid nemen heb ik nog een berichtje. Aanstaande zondag 17 mei organiseert Natuurontdekkingscentrum Koude Horen voor de tweede keer dit voorjaar een natuurexcursie naar de Zwanenburger Polder. Poldereilanden in Kagerplas is normaal gesproken gesloten voor publiek. Maar in deze tijd van het jaar zijn er onder andere de grutto en heel veel andere dieren aan het broeden. De excursie waarvoor de deelnemers worden overgevaren met een koeien schuit. Het duurt ongeveer van 10 uur tot 1 uur. De deelname is kost €7 voor volwassenen en €4 voor kinderen tot 12 jaar. Na aanmelding ontvangt men informatie over de opstapplaats. Nou, we gaan afscheid nemen van u. We hopen dat u de komende dagen veel plezier heeft aan het Eurovisie Songfestival. Straks na 12 ook veel plezier met het programma van Willem. Natuurlijk met zijn lunchuur. En Koen neemt afscheid met de film The Wizards. Het is een Amerikaanse musicalfilm. En gezicht bepalend voor deze film zijn natuurlijk de medewerking van Diana Ross in de rol van Dorothy. En Michael Jackson als de vogelverschrikker. De muziek werd geschreven door Charlie Smalls. En u hoort het tot het nieuws van 12 uur.

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
1: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
0: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jessie Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
2: Als je wilt gaan kamperen, dan is een goede uitrusting een must. De Jong Kampeer en Recreatie is dé specialist op kampeergebied in de Bollenstreek. Of je tafels, kampeerstoelen, slaapmatten of kookbranders zoekt, De Jong heeft het. En weet je het even niet? Dan geven we je advies op maat. Begin je reis goed voorbereid en laat niets aan het toeval over.
3: Bezoek de winkel van De Jong Kamperen en Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
4: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
2: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
3: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel!
5: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
6: De omroep van de Bollenstreek.
5: Dit is Bo.
6: Met het nieuws van 12 uur.
7: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Oud-PVV-minister Faber maakte zich schuldig aan stemmingmakerij toen ze staatsnoodrecht wilde gebruiken voor strenge asielmaatregelen. Ambtenaren vonden de motivering voor noodrecht niet toereikend en zeiden dat hij waarschijnlijk zou sneuvelen in de Kamer of voor de rechter. Toch hield Faber steeds vol dat de dragende motivering klaar of bijna klaar was. Dat blijkt uit stukken die Nieuwsuur opvroeg. Na veel gesteggel liet de toenmalige coalitie het noodrecht los en kwamen de gewone wetten. Eén daarvan, de zogeheten asielnoodmaatregelenwet, haalde het vorige maand in de Eerste Kamer niet na een draai van de PVV. De politie heeft gisteravond 3 mensen aangehouden voor de rellen rond de noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht. Bij de opvang ontstond brand toen er met vuurwerk en fakkels werd gegooid. Ook werd er geweld gebruikt tegen de politie, hulpverleners en journalisten. De politie hield een man van 28 aan uit Huizen en 2 minderjarigen uit Kortehoef en uit Amersfoort. Het lab dat tests uitvoert voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker, Clinical Diagnostics, voldeed niet aan de regels voor het beveiligen van persoonsgegevens. Dat concludeert de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Vorig jaar werden de medische gegevens van honderdduizenden vrouwen gestolen die hadden meegedaan aan het onderzoek. Het marineschip Zijne Majesteit Evertse is terug in Nederland. Het schip was de afgelopen 2 maanden op missie in de Middellandse Zee, maar het landde in de regio beschermde tegen eventuele Iraanse aanvallen. De missie begon in maart en zou een maand duren, maar werd verlengd. Het kabinet besloot erop de inzet niet opnieuw te verlengen. Het kabinet overweegt nog wel om het schip naar de straat van Hormuz te sturen om te helpen met de beveiliging daar. Het weer nog. Vanuit het westen trekken stevige buien over het hele land met kans op onweer, hagel en windstoten. Het is 10 tot 13 graden. Aan het eind van de middag en vanavond afwisselend zon en wolken. Ook morgen wisselvallig bij 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop? En stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
9: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
10: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
11: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
12: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
13: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com. De specialist in zonwerende raamfolie.
14: Mag.
15: Wat mag?
14: Je weet wel, Mac.
15: Hè?
14: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
16: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
17: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
18: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
5: Dit is Bo,
6: de omroep van de Bollestreek.
5: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.
6: Dit is Bo.
5: 12 uurtje.
19: Willem van Duin.

mooi deze gouden ouwe van Stevie Wonder. Isn't She Lovely was dat op de omroep van de Wollersteen. Dus woensdagmiddag met Maywood. En het verhaal over Rial.

De zingende zusjes uit Friesland. Jaren 70 en 80, hit na hit. En dit is er één van. Ellis en Karin dus. En het verhaal van Rio de Janeiro op de Omroep van de Bollestreek in het lunchprogramma 12 uurtje. Op een woensdag die voelt als vrijdag, omdat we morgen een hemelvaardag hebben. En dan ben je lekker vrij. Misschien heb ik wel een lang weekend. Ja, wie zou het zeggen? Lekkere muziek. In de muzikale mengelmoes. In het muzikale ratatouille, Dean Sanders.

0: is Bo.
1: Dit is Marjolene Sadi met het nieuws uit de Duinenbollenstreek. 3 elektrische auto's zijn maandagavond beschadigd geraakt door een brand op het parkeerterrein van Azuro aan de Oude Zeeweg in Noordwijk. De brandweer heeft met meerdere voertuigen opgeschaald naar middelbrand en het vuur snel geblust. Ook een laadpaal en de omgeving hebben brandschade opgelopen. Liander is ter plaatse gekomen vanwege een elektriciteitshuisje vlakbij de brand. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. Een kind is in Sassheim naar het ziekenhuis gebracht na een botsing met een bezorgbusje aan de Hoekstraat. Politie en ambulance waren snel aanwezig om hulp te verlenen. Het kind is per ambulance meegenomen voor onderzoek in het ziekenhuis. De politie heeft verder onderzoek gedaan naar de toedracht van het ongeluk. Een deel van de N206 tussen Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk wordt in de avond en nacht van 21 mei afgesloten vanwege maaiwerkzaamheden. De provincie Zuid-Holland sluit de weg in beide richtingen af tussen de N444 en de Zilkerduinweg, inclusief alle op- en afritten. De werkzaamheden moeten zorgen voor veilige bermen, beter zicht en meer biodiversiteit. Weggebruikers worden tijdens de afsluiting omgeleid en moeten rekening houden met extra reistijd. Tot zover het nieuws uit de Duin- en Bollenstreek.
0: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollenstreek.
0: Meer weten? Kijk op bollenstreekomroep.nl.

is dan weer in het weekendgevoel. Even serieus, ja, even serieus. De naam van de band, hè. Is van vorig jaar. Bijla. Yves Berendsen.

0: kunnen er lang of kort over praten, maar dit was een definitieve doorbraak, hè? Vanuit Zandvoort. Heeft hij ook gevoetbald bij Zandvoort? Ja, zeker weten. Tenminste, echt de grote hit. Yves Berendsen, zoals gezegd. Op woensdagmiddag. Die voelt als vrijdag. In verband met Hemelvaartmorgen. Op de omroep van de Bollenstreek in 12 uurtje. Hoorde je Terug in de Tijd.
1: Bij de radio en Willem.

Mr. Bizet, de original Savannah Band en CC La Femme. En daarvoor hoorde je Billy Swan met die lekkere gauwhouwe I Can Help. Muzikale mengelmoes. Het muzikale ratatouille met Bouke.

laat lekker naar deze. Ja. Je zit in mijn hoofd. Ik laat je blijven. Uit Drenthe hoorde je Bouke op de radio van Drenthe naar Amsterdam. Zullen we doen? Harry Slinger. En een beetje drukwerk. Het verhaal over Marijke. Omroep van de Wollenstreek. Muzikale mengelmoes. Ratatouille. Gezellig.

0: Helemaal lekker, helemaal leuk. Harry Slinger en zijn beentje drukwerk. Nee, nog steeds op, hè, drukwerk. Ja, zeker weten. Maar Janneke, was dat nu een serieus liedje, luisterliedje? Boudewijn de Groot, op woensdag. Dit is de verdronken vlinder.
1: Zo te sterven op het water met je vleugels van

0: Hemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Hemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
1: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
2: De omroep van de Bollenstreek.
1: Dit is Bo.
2: Met het nieuws van 1 uur.
3: Ron van Kan met het NOS Journaal. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft in een week tijd ruim 200.000 vapes en meer dan 50.000 doosjes met nicotinezakjes in beslag genomen. De NVWA vond ze in 6 zeecontainers in Hoekse Waard en in een opslag in Noord-Brabant. Zowel de verkoop van vapes met een zoet smaakje als nicotinezakjes is verboden in Nederland. Uit onderzoek blijkt dat 87% van de mensen die vapen en producten via de zwarte markt kopen. RTL en Videoland hoeven Edwin de Roy van Zuiderwijn vooraf geen inzage te geven in het scenario van een nieuwe dramaserie over het Nederlandse Koningshuis. Dat heeft de rechter bepaald in een procedure die was gestart door de voormalige echtgenoot van prinses Margarita. De Roy van Zuiderwijn heeft geen vertrouwen in de manier waarop Videoland met de feiten omgaat. De rechter vindt de eis tot inzage voor uitzending een vorm van censuur. Normaal wordt pas achteraf beoordeeld of een uitzending onrechtmatig was. Ouders moeten kinderen zo laat mogelijk een mobieltje geven en sociale media pas toestaan als hun kind 16 is. Dat staat in een advies van de gemeente Arnhem, schoolbesturen, kinderopvangen en maatschappelijke organisaties aan ouders in Arnhem. Mobiele telefoons zijn al verboden in de klas, maar Arnhem wil een stap verder gaan en roept ouders op om ook buitenschool kinderen zo lang mogelijk geen smartphone te geven. Het is verslavend en geestdodend, zeggen de initiatiefnemers. Ook krijgen kinderen veel desinformatie te zien en is cyberpesten een groot probleem. De politie heeft gisteravond 3 mensen aangehouden voor de rellen rond de noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht. Bij de opvang ontstond brand toen er met vuurwerk en fakkels werd gegooid. Ook werd er geweld gebruikt tegen politie, hulpverleners en journalisten. De politie hield een man van 28 aan uit Huizen en 2 minderjarigen uit Kortehoef en uit Amersfoort. Het weer: vanuit het westen trekken stevige buien over het land met kans op onweer, hagel en windstoten. Het is 10 tot 13 graden. Aan het eind van de middag en vanavond afwisselend zon en wolken. Morgen wisselvallig bij 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: In Hillegom vind je Plus Hulsbos. Het is een supermarkt waar kwaliteit centraal staat. Naast de scherpe prijzen en acties worden er dagelijks heerlijke belegde broodjes bereid. En er worden in onze winkel dagelijks smakelijke maaltijden gekookt. En dat is uniek in de regio. Geen tijd om te koken? Kom naar Plus Hulsbos in Hillegom. Altijd vers, vertrouwd en voordelig.
5: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uw computerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
8: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
9: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
8: Oh ja?
9: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
8: Klinkt goed.
10: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
11: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
12: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je Candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
1: Dit is Bo.
2: De omroep van de Bollenstreek.
1: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: TikTok, TikTok.
1: Gap, waar blijf je nou?
2: Dit is Bo.
3: Dit is Jordan de Haas met het nieuws uit de Bollestreek. Ongeveer 50 mensen hebben dinsdag geprotesteerd tegen een mogelijk AZC in Hillegom. De gemeente Hillegom had vooraf extra maatregelen genomen. Bij het gemeentehuis stonden hekken en politie paraat. Er waren ook 6 tegendemonstranten aanwezig. De demonstratie bleef rustig en kort na 8 uur was iedereen weg. De VVD in Hillegom stelt vragen over project Bloei. Dat plan gaat over 55 woningen aan de Werensteinstraat. De partij maakt zich zorgen over de prijs van de betaalbare koopappartementen. Kopers moeten volgens de VVD overdrachtsbelasting betalen. Dat tarief geldt normaal voor beleggers. De VVD wil van het college van BMW weten waarom dit zo is gekozen. 2 werkbusjes zijn dinsdagochtend hard op elkaar gebotst. Dat gebeurde op de Beeklaan tussen De Zilk en Hillegom. De schade aan de busjes was groot. Het achterste voertuig raakte totaal los. De ambulance kwam ter plaatse, maar niemand hoefde naar het ziekenhuis. Het verkeer had door het ongeluk vertraging. Tot zover het nieuws uit de Bollestreek.
2: Dit is Bo,
4: de omroep van de Bollestreek.
2: Meer weten? Kijk op bollestreekomroep.nl.

0: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
1: Boucaer Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaer Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaerslaapcomfort.nl.
2: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
1: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Roep Mirjam en Jessie Boucaer. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaer Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 2 uur.
5: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. PVV-leider Wilders wordt niet vervolgd voor een afbeelding die hij vorig jaar op X plaatste. Het Openbaar Ministerie heeft de aangifte tegen hem geseponeerd. Het OM vindt dat er niet genoeg aanknopingspunten zijn om te stellen dat de afbeelding een groep mensen beledigt of aanzet tot haat, discriminatie of geweld. Op de afbeelding was een vriendelijk kijkende jonge blonde vrouw te zien met eronder PVV en een onvriendelijk kijkende vrouw met een hoofddoek met eronder PvdA. Aan u de keuze op 29 oktober was het bijschrift, verwijzend naar de datum van de Tweede Kamerverkiezingen. Het datacentrum in Almere, waar vorige week een grote brand woedde, start de systemen sinds vanochtend in fases weer op. Volgens het bedrijf is daarvoor een tijdelijke stroomvoorziening in gebruik genomen. Door de brand in het datacentrum hadden verschillende bedrijven en instellingen problemen met hun websites en andere diensten. Het onderzoek naar de oorzaak van de brand is volgens het datacentrum in volle gang. Maar 1 op de 5 Oekraïners in Nederland zegt nu terug te willen als dat kan. De meerderheid verwacht niet de komende 2 jaar weer naar huis te gaan, blijkt uit onderzoek van de Rijksoverheid. Steeds meer Oekraïners zien voor zichzelf een toekomst in Nederland. Ruim 40% zegt ook niet terug te willen als het weer veilig is in Oekraïne. Dat percentage is een stuk hoger dan 2 jaar eerder, toen dezelfde mensen die vraag ook kregen. Safaripark Beekse Bergen is een groot deel van de dag dicht geweest na een ontsnapping van een cheetah. Een verzorger ontdekte ruim voor openingstijd dat de cheetah weg was uit zijn verblijf. Daarop werd besloten het park niet te openen voor bezoekers totdat het dier gevangen was. Dat lukte rond 1 uur. De cheetah was snel gevonden. Omdat hij in een bosachtig gebied zat, was het niet makkelijk om hem daar weg te krijgen. Volgens Beekse Bergen was er geen sprake van een onveilige situatie. Het park is inmiddels weer open. Het weer stevige buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Tussen de buien door komen ook droge momenten voor met zon. Dan wordt het een graad of 12. Ook morgen vallen de buien en is het fris. Dan wordt het ook zo'n 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Bent u ZZP'er of MKB'er? Dan bent u bij Heemskerk Verzekeringen aan het juiste adres. Al meer dan 30 jaar verzekeren wij naast particulieren ook ondernemers. Wij denken, doen en kijken naar de risico's die uw bedrijf loopt. Van aansprakelijkheidsverzekering tot wagenpark. Met 1 aanspreekpunt, korte lijnen en heldere taal weet u altijd waar u aan toe bent. Bel 0252 377 310 of kijk op heemskerkverzekeringen.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
8: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
9: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
10: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
11: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Vergino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
12: Lisa en Vos, De Kunst van het Zien, is een warm, betoverend en filosofisch prentenboek dat jong en oud raakt. Met prachtige handgemaakte illustraties, een hartverwarmend en troostrijk verhaal over verandering en liefde. Ideaal aan het einde van het schooljaar. Bestel voor 1 juni en ontvang een gratis kleurplaat. Ga naar lisaenvos.nl.
13: Komend voorjaar moet echt de buitenbol geverfd worden. Maar waar vind ik tegenwoordig nog een schilder?
14: Jouw huis, altijd strak in de verf met het onderhoudsabonnement van Glansgarant. Voor een vast bedrag per maand, een plan op maat voor de komende jaren. En elk jaar komen we doen wat we hebben afgesproken. Glansgarant, een perfecte buitenboel en een zorgeloos gevoel.
15: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles, aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij, altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
16: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollestreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.

0: Dit is Bo.
1: Dit is Jordan de Haas met het nieuws uit de Bollestreek. De Noordwijkerhoutse strandlopers maken zich zorgen over betaald parkeren bij de Duindamse Slag. Leden moeten straks geld betalen om te parkeren bij de clubruimte. Voor sommige leden kan dat oplopen tot bijna €300 per jaar. De strandlopers hopen op steun van lokale politieke partijen. Ze vragen hen om een speciale parkeerregeling voor leden. De burgemeester en wethouders van Hillegom willen de monumentenstatus van een oude spoorwegwoning intrekken. Het gaat om de woning aan de Tweede Loosterweg. De eigenaar wil al langer van de beschermde status af en de woning scoort te weinig waarderingspunten om nog beschermd te blijven. Het college wil dat de monumentenstatus verdwijnt. De gemeenteraad beslist hier later over. En zet de rook maar aan, want donderdag start het Noordwijks kampioenschap makreelroken. HSV De Sportvisser houdt de wedstrijd op Hemelvaartsdag bij het clubgebouw aan de Bosweg. Ongeveer 15 rookkasten strijden om de titel van beste makreelroker. Vrijwilligers verkopen honderden gerookte makrelen. De hele opbrengst gaat naar Fietsmaatjes Noordwijk. Tot zover het nieuws uit de Bollestreek.
0: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollestreek.
0: Meer weten? Kijk op bollestreekomroep.nl.

0: Als je wilt gaan kamperen, dan is een goede uitrusting een must. De Jong Kampeer en Recreatie is dé specialist op kampeergebied in de Bollenstreek. Of je tafels, kampeerstoelen, slaapmatten of kookbranders zoekt, De Jong heeft het. En weet je het even niet? Dan geven we je advies op maat. Begin je reis goed voorbereid en laat niets aan het toeval over.
1: Bezoek de winkel van De Jong Kamperen en Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
2: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
1: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 3 uur.
5: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Klanten van het datacentrum in Almere, waar vorige week een brand woedde, kunnen hun ICT-systeem weer langzaam in gebruik nemen. Sinds vanmorgen is er een tijdelijke stroomvoorziening. Door de brand hadden verschillende bedrijven en instellingen problemen met hun websites en andere diensten. Onder meer het CBS en de Universiteit Utrecht hadden last van het uitvallen van de systemen. Het onderzoek naar de oorzaak van de brand loopt nog. In de Senaat in de Filipijnen zijn tientallen schoten gehoord. Mogelijk heeft het iets te maken met senator Ronald de la Rosa, die zich in het senaatsgebouw in Manila schuilhoudt. Hij wordt gezocht door het internationaal strafhof vanwege misdaden tegen de menselijkheid in de zogenoemde oorlog tegen drugs. Op verdenking van diezelfde misdaden werd oud-president Duterte van de Filipijnen vorig jaar opgepakt en naar het strafhof in Nederland gebracht. Er komt een minimumleeftijd voor sekswerk. Nu mogen gemeenten de leeftijdsgrens nog zelf vaststellen, maar het kabinet wil een landelijk minimum van 21 jaar. Veel gemeenten kunnen 18-jarigen al werken in de seksbranche. Het plan stond al in het coalitieakkoord, maar verantwoordelijk minister Van Wil zegt er nu echt werk van te willen maken. PVV-leider Wilders wordt niet vervolgd voor een afbeelding die hij vorig jaar op X plaatste. Het Openbaar Ministerie heeft de aangifte tegen hem geseponeerd. Het OM vindt dat er niet genoeg aanknopingspunten zijn om te stellen dat de afbeelding een groep mensen beledigt of aanzet tot haat, discriminatie of geweld. Op de afbeelding was een vriendelijk kijkende jonge blonde vrouw te zien, met daaronder PVV, en een onvriendelijk kijkende vrouw met een hoofddoek, met daaronder PvdA. Aan u de keuze op 29 oktober, was het bijschrift, verwijzend naar de datum van de Tweede Kamerverkiezingen. Het weer nog, het is wisselvallig en met maximaal 12 graden is het fris. Vanuit het westen trekken stevige buien over, met lokaal kans op onweer en hagel. Ook morgen vallen de buien en ook dan wordt het een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
6: In Hillegom vind je Plus Hulsbos. Het is een supermarkt waar kwaliteit centraal staat. Naast de scherpe prijzen en acties worden er dagelijks heerlijke belegde broodjes bereid. En er worden in onze winkel dagelijks smakelijke maaltijden gekookt. En dat is uniek in de regio. Geen tijd om te koken? Kom naar Plus Hulsbos in Hillegom. Altijd vers, vertrouwd en voordelig.
7: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
8: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
9: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je Candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
10: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
11: Komend voorjaar moet echt de buitenbol geverfd worden. Maar waar vind ik tegenwoordig nog een schilder? Jouw huis, altijd strak in de verf met het onderhoudsabonnement van Glansgarant. Voor een vast bedrag per maand, een plan op maat voor de komende jaren. En elk jaar komen we doen wat we hebben afgesproken. Glansgarant, een perfecte buitenboel en een zorgeloos gevoel.
12: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
3: Dit is Bo.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: is Bo.
1: Reclame maken voor uw bedrijf op radio, tv en een nieuwswebsite. Dat kan bij Bo. Kijk op onze website bolle-omroep.nl voor alle mogelijkheden.
0: De omroep van

0: Dit is Bo.
1: Dit is Jordan de Haas met het nieuws uit de Bollestreek. Ongeveer 50 mensen hebben dinsdag geprotesteerd tegen een mogelijk AZC in Hillegom. De gemeente Hillegom had vooraf extra maatregelen genomen. Bij het gemeentehuis stonden hekken en politie paraat. Er waren ook 6 tegendemonstranten aanwezig. De demonstratie bleef rustig en kort na 8 uur was iedereen weg. De VVD in Hillegom stelt vragen over project Bloei. Dat plan gaat over 55 woningen aan de Werensteinstraat. De partij maakt zich zorgen over de prijs van de betaalbare koopappartementen. Kopers moeten volgens de VVD overdrachtsbelasting betalen. Dat tarief geldt normaal voor beleggers. De VVD wil van het college van BMW weten waarom dit zo is gekozen. 2 werkbusjes zijn dinsdagochtend hard op elkaar gebotst. Dat gebeurde op de Beeklaan tussen De Zilk en Hillegom. De schade aan de busjes was groot. Het achterste voertuig raakte totaal los. De ambulance kwam ter plaatse, maar niemand hoefde naar het ziekenhuis. Het verkeer had door het ongeluk vertraging. Tot zover het nieuws uit de Bollestreek.
0: Dit is Bo.
2: De omroep van de Bollestreek.
0: Meer weten? Kijk op bollestreekomroep.nl.

0: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
1: In Hillegom vind je Plus Hulsbos. Het is een supermarkt waar kwaliteit centraal staat. Naast de scherpe prijzen en acties worden er dagelijks heerlijke belegde broodjes bereid. En er worden in onze winkel dagelijks smakelijke maaltijden gekookt. En dat is uniek in de regio. Geen tijd om te koken? Kom naar Plus Hulsbos in Hillegom. Altijd vers, vertrouwd en voordelig.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollestreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 4 uur.
4: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Als het kabinet nu geen besluit neemt over de hypotheekrenteaftrek, dan dreigt over een paar jaar chaos te ontstaan. Daarvoor waarschuwen ambtenaren van het ministerie van Financiën in een rapport dat naar de Kamer is gestuurd. Vanaf 2031 vervalt voor veel Nederlanders het recht op de maximale aftrekperiode van 30 jaar. Om hoeveel mensen het gaat, weet niemand precies, want er is geen instantie die dat landelijk registreert. De ambtenaren waarschuwen ook dat hypotheekadviseurs nu al geen goede adviezen meer kunnen geven, omdat de toekomst zo ongewis is. In de Senaat in de Filipijnen zijn tientallen schoten gehoord. Senator Ronald de la Rosa houdt zich daar schuil in zijn werkkamer. Politie wil hem een arrestatiebevel overhandigen. De la Rosa wordt gezocht door het internationaal strafhof vanwege misdaden tegen de menselijkheid in de zogenoemde oorlog tegen drugs. De schoten zouden zijn gelost door zijn beveiligingsmensen. Oud-president Duterte van de Filipijnen werd vorig jaar op basis van dezelfde misdaden opgepakt en naar het strafhof in Nederland gebracht. De Nederlandse online bank Bunk wil ook uitbreiden naar Zuid-Amerika. Er is een aanvraag gedaan voor een bankvergunning voor Mexico. Bunk noemt dat een logische stap, omdat het land een belangrijke schakel is tussen Noord- en Zuid-Amerika. Sinds eind vorig jaar heeft de bank een vergunning waardoor consumenten in de VS kunnen beleggen bij Bunk. De aanvraag voor andere bankzaken loopt daar nog. Klanten van het datacentrum in Almere, waar vorige week een grote brand woedde, kunnen hun ICT-systemen weer langzaam in gebruik nemen. Sinds vanmorgen is er een tijdelijke stroomvoorziening. Door de brand hadden verschillende bedrijven en instellingen problemen met hun websites en andere diensten. Onder meer het CBS en de Universiteit Utrecht hadden last van het uitvallen van de systemen. Het onderzoek naar de oorzaak van de brand loopt nog. Het weer dan nog, het is wisselvallig en met maximaal 12 graden is het fris. Vanuit het westen trekken de stevige buien over, met lokaal kans op onweer en hagel. Ook morgen vallen er buien en dan wordt het opnieuw een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
5: Bo. Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag bij Roelof Arendsveen 10 minuten vertraging. En de A4 naar Rotterdam vanuit Den Haag voor de Keteltunnel een kwartier extra. A16 Rotterdam-Breda voor knooppunt Ridderkerk doe je er ook een kwartier langer over. En de A20 naar Gouda bij Moordrecht is het op onthoud 10 minuten. De N201 van Hoofddorp naar Uithoorn tussen de A4 en Schiphol-Oost 10 minuten vertraging. En op de N211 vanuit Hoek van Holland naar Den Haag-Zuid heb je voor de aansluiting met de A4 ook 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
8: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
9: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
10: Komend voorjaar moet echt de buitenbol geverfd worden. Maar waar vind ik tegenwoordig nog een schilder? Jouw huis, altijd strak in de verf met het onderhoudsabonnement van Glansgarant. Voor een vast bedrag per maand, een plan op maat voor de komende jaren. En elk jaar komen we doen wat we hebben afgesproken. Glansgarant, een perfecte buitenboel en een zorgeloos gevoel.
11: Vroeger kocht je op het vliegveld een prepaid simkaartje. Dan stond je een half uur in de rij, probeerde je met handen en voeten uit te leggen wat je wilde, en dan werkte die niet eens. Met eSIM op reis bestel je gewoon voor vertrek een databundel via de app. 2 minuten, klaar. Je landt en je bent online. Welkom in de toekomst. eSIMopreis.nl.
12: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
13: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
14: Dit is Bo,
15: de omroep van de Bollenstreek.
14: Met

0: Dit is Bo.
1: Dit is Jordan de Haas met het nieuws uit de Bollestreek. De Noordwijkerhoutse strandlopers maken zich zorgen over betaald parkeren bij de Duindamse Slag. Leden moeten straks geld betalen om te parkeren bij de clubruimte. Voor sommige leden kan dat oplopen tot bijna €300 per jaar. De strandlopers hopen op steun van lokale politieke partijen. Ze vragen hen om een speciale parkeerregeling voor leden. De burgemeester en wethouders van Hillegom willen de monumentenstatus van een oude spoorwegwoning intrekken. Het gaat om de woning aan de Tweede Loosterweg. De eigenaar wil al langer van de beschermde status af en de woning scoort te weinig waarderingspunten om nog beschermd te blijven. Het college wil dat de monumentenstatus verdwijnt. De gemeenteraad beslist hier later over. En zet de rook maar aan, want donderdag start het Noordwijks kampioenschap makreelroken. HSV De Sportvisser houdt de wedstrijd op Hemelvaartsdag bij het clubgebouw aan de Bosweg. Ongeveer 15 rookkasten strijden om de titel van beste makreelroker. Vrijwilligers verkopen honderden gerookte makrelen. De hele opbrengst gaat naar Fietsmaatjes Noordwijk. Tot zover het nieuws uit de Bollestreek.
0: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollestreek.
0: Meer weten? Kijk op bollestreekomroep.nl.
3: Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 Rotterdam-Den Haag heb je tussen de knooppunten Benelux en Ketelplein nu 5 minuten vertraging. Dat komt door een vrachtwagen met pech. De A4 richting Amsterdam voor Bad Hoeverdorp 5 minuten vertraging. De weg is daar dicht vanwege werkzaamheden. Je wordt omgeleid via de A9 of de A5. Op de A4 richting Amsterdam, richting Rotterdam moet ik zeggen, voor de Keteltunnel een kwartier extra. En de A12 naar Den Haag tussen Bleiswijk en Nooddorp doe je er 20 minuten langer over. A16 van Rotterdam naar Breda, ook 20 minuten vertraging tussen het Terbrechtseplein en Ridderkerk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
1: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
3: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
4: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
5: De omroep van de Bollenstreek.
4: Dit is Bo.
5: Met het nieuws van 5 uur.
6: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Een man die eerder deze week dood werd gevonden in Amsterdam is volgens de politie vermoedelijk omgekomen door een misdrijf. De man van 73 lag al waarschijnlijk langere tijd dood in zijn huis. Vermoedelijk is hij op Koningsdag voor het laatst in leven gezien. De politie roept mensen op zich te melden als ze iets verdachts hebben gezien rond zijn huis aan de Lijnbaanstraat in Amsterdam. Een deel van de huizenbezitters dreigt de hypotheekrenteaftrek kwijt te raken. Ambtenaren van het ministerie van Financiën waarschuwen dat chaos gaat ontstaan als het kabinet nu niets doet. Over 5 jaar mag een grote groep Nederlanders de hypotheekrente niet meer aftrekken voor de belasting. Wie dat precies zijn, weet niemand. Er is geen instantie die dat bijhoudt. De chocoladerepen van Milka, die in Duitsland kleiner, maar wel duurder zijn gemaakt, hadden nooit mogen worden verkocht. Dat oordeelt een Duitse rechter die de actie misleidend noemt. De verpakking van de repen was niet aangepast, waardoor klanten de verandering niet opmerkten. De Duitse Consumentenbond was een zaak begonnen na veel klachten over de zogeheten krimpflatie. De rechter zegt dat het oude product eerst 4 maanden van de markt had moeten worden gehaald. Milka kan nog in beroep gaan tegen de uitspraak. Bondscoach Ronald Koeman neemt niet 1, maar 3 dagen de tijd voor de twijfelgevallen van het Nederlands elftal. Op 25, 26 en 27 mei kunnen zij zich tijdens een trainingsstage bewijzen, waarna Koeman de definitieve selectie voor het WK bekendmaakt. Op 4 juni vertrekt Oranje naar Amerika en de eerste WK-wedstrijd is dan op 14 juni in Dallas tegen Japan. Het weer vanavond en vannacht stevige buien met kans op onweer. Het koelt af naar 1 graad of 6. Morgen overdag eerst buien, in de middag wat droger en af en toe zon. En het wordt dan zo'n 12 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Bo.
7: Dennis Mooij van de ANWB. In de regio rijdt het vooral langzaam op de A4 en de A16. Vanuit Amsterdam naar Den Haag over de A4 doe je er 20 minuten langer over tussen Hoofddorp Zuid en Hoogmade. Dat komt door een vrachtwagen met pech. En diezelfde A4, maar dan verder in de richting van Rotterdam, tussen de knooppunten Hofvliet en Ketelplein, heb je 3 kwartier vertraging. Dan de A16 vanuit Breda naar Rotterdam, moet ik zeggen, tussen knooppunt Ridderkerk en de Van Brienenoordbrug, 1 half uur vertraging door een auto met pech. En de andere kant op, tussen de Van Brienenoordbrug en Dordrecht Centrum, doe je er 25 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Bent u ZZP'er of MKB'er? Dan bent u bij Heemskerk Verzekeringen aan het juiste adres. Al meer dan 30 jaar verzekeren wij naast particulieren ook ondernemers. Wij denken, doen en kijken naar de risico's die uw bedrijf loopt. Van aansprakelijkheidsverzekering tot wagenpark. Met 1 aanspreekpunt, korte lijnen en heldere taal weet u altijd waar u aan toe bent. Bel 0252-377-310 of kijk op heemskerkverzekeringen.nl.
9: Last van vocht, schimmel of slecht binnenklimaat? Ventilatie Noord-Holland optimaliseert je volledige mechanische ventilatie of WTW-systeem. Van bouwkundig ventilatieadvies tot complete reiniging. Wij verbeteren het totale ventilatiesysteem voor gezonde lucht en een lagere energierekening. Kijk op ventilatienoordholland.nl en geef je huis weer lucht.
10: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
11: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
12: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
13: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
14: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
15: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
4: Dit is Bo.
5: De omroep van de Bollestreek.
4: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

0: Dit is Bo.
1: Dit is Jordan de Haas met het nieuws uit de Bollestreek. Ongeveer 50 mensen hebben dinsdag geprotesteerd tegen een mogelijk AZC in Hillegom. De gemeente Hillegom had vooraf extra maatregelen genomen. Bij het gemeentehuis stonden hekken en politie paraat. Er waren ook 6 tegendemonstranten aanwezig. De demonstratie bleef rustig en kort na 8 uur was iedereen weg. De VVD in Hillegom stelt vragen over project Bloei. Dat plan gaat over 55 woningen aan de Werensteinstraat. De partij maakt zich zorgen over de prijs van de betaalbare koopappartementen. Kopers moeten volgens de VVD overdrachtsbelasting betalen. Dat tarief geldt normaal voor beleggers. De VVD wil van het college van BMW weten waarom dit zo is gekozen. 2 werkbusjes zijn dinsdagochtend hard op elkaar gebotst. Dat gebeurde op de Beeklaan tussen de Zilk en Hillegom. De schade aan de busjes was groot. Het achterste voertuig raakte totaal los. De ambulance kwam ter plaatse, maar niemand hoefde naar het ziekenhuis. Het verkeer had door het ongeluk vertraging. Tot zover het nieuws uit de Bollestreek.
0: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollestreek.
0: Meer weten? Kijk op bollestreekomroep.nl.
3: Dennis Mooij van de ANWB. In de regio viel op de A4 van Amsterdam naar Den Haag tussen Hoofddorp en Hoogmade doe je er 20 minuten langer over door een vrachtwagen met pech. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam tussen knooppunt Hofvliet en de Keteltunnel 25 minuten vertraging. Dan de A16 Breda-Rotterdam tussen Ridderkerk en Rotterdam Centrum een kwartier extra door een auto met pech. A16 van Rotterdam naar Breda tussen het Terbrechtseplein en Dordrecht Centrum doe je er 3 kwartier langer over. Het is aansluiten over 19 kilometer. A20 van Gouda naar Hoek van Holland tussen Nieuwekerk aan de IJssel en knooppunt Kleinpolderplein. 1 uur vertraging. Het komt door een ongeluk, maar de weg is hier weer vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is Bo.
1: Reclame maken voor uw bedrijf op radio, tv en een nieuwswebsite. Dat kan bij Bo. Kijk op onze website bollestreekomroep.nl voor alle mogelijkheden.
0: De omroep van de Bollestreek.
1: Dit is Bo.
2: Als je wilt gaan kamperen, dan is een goede uitrusting een must. De Jong Kampeer en Recreatie is dé specialist op kampeergebied in de Bollestreek. Of je tafels, kampeerstoelen, slaapmatten of kookbranders zoekt, De Jong heeft het. En weet je het even niet? Dan geven we je advies op maat. Begin je reis goed voorbereid en laat niets aan het toeval over.
3: Bezoek de winkel van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
4: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
2: Ontdek het avontuur bij De Jong, Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
3: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
5: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
1: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
0: De omroep van de Bollestreek.
1: Dit is Bo.
0: Met het nieuws van 6 uur.
6: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Gezondheidsraad noemt ziekten als long-covid een groot gezondheidsprobleem in Nederland. De raad pleit voor een langlopend onderzoek waarin ook het Q-koortsvermoeidheidssyndroom en ME worden meegenomen. De afgelopen jaren werden moties om meer geld te investeren in onderzoeken aangenomen, maar niet uitgevoerd door het kabinet Schoof. Ook het huidige kabinet wil nog geen grote investeringen doen in wetenschappelijk onderzoek naar de ziekten. Als het kabinet nu geen besluit neemt over de hypotheekrenteaftrek, dreigt over een paar jaar een chaos te ontstaan. Daarvoor waarschuwen ambtenaren van het ministerie van Financiën in een rapport dat naar de Kamer is gestuurd. Vanaf 2031 vervalt voor veel Nederlanders het recht op de maximale aftrekperiode van 30 jaar. Om hoeveel mensen het gaat, weet niemand precies, want er is geen instantie die dat landelijk registreert. De ambtenaren waarschuwen ook dat hypotheekadviseurs nu al geen goede adviezen meer kunnen geven, omdat de toekomst zo ongewis is. In Eersel in Noord-Brabant hebben zware windstoten veel schade veroorzaakt. Volgens Omroep Brabant vlogen in een straat veel dakpannen van een huis en in het buitengebied waaiden honderden bomen om. Door afgebroken takken en gevallen dakpannen is een aantal auto's beschadigd. Ook waaiden in Eersel stijgers om. Een man die eerder deze week dood werd gevonden in Amsterdam is volgens de politie vermoedelijk omgekomen door een misdrijf. De man van 73 lag waarschijnlijk al langere tijd dood in zijn huis in het centrum. Mogelijk is hij op Koningsdag voor het laatst in leven gezien. De politie roept mensen op zich te melden als ze iets verdacht hebben opgemerkt. Bondscoach Koeman neemt 3 dagen de tijd om te beslissen over de twijfelgevallen van het Nederlands elftal. Tijdens een trainingsstage op 25, 26 en 27 mei moeten ze zich bewijzen en daarna beslist Koeman over de definitieve selectie. Een week later vertrekt Oranje naar Amerika. Het weer, stevige buien met kans op onweer. Het koelt vannacht af naar 1 graad of 6. Morgen begint wisselvallig met buien. In de middag wordt het wat droger met af en toe zon en dan zo'n 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 Amsterdam-Den Haag heb je tussen Schiphol en Hoogmade een 30 minuten vertraging. Dat komt door een vrachtwagen met pech. Ook op de A4, maar dan verder in de richting van Rotterdam. Tussen knooppunt Prins Klausplein en de Keteltunnel 20 minuten extra. A16 van Rotterdam naar Breda, tussen het Terbrechtseplein en Dordrecht, heb je een 30 minuten vertraging. En op de N201 van Hoofddorp naar Uithoorn, tussen de A4 en Schiphol-Oost, doe je er 20 minuten langer over. Dat geldt ook voor de N210 naar Rotterdam, voor de aansluiting met de A16. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Nieuws en actualiteiten in Nieuwsboulevard. Vandaag gepresenteerd door Jordan de Haas.
1: Een hele goede dag, met vandaag in de uitzending. Het zwembad van de Schelft is geopend in Noordwijkerhout. Een oproep aan de landelijke politiek voor beter leerlingenvervoer. De Groen van Prinsterer-school in Katwijk opent een moestuin. En Hans Berkhout viert 40 jaar kunstenaarschap in Noordwijk. Ook het weerbericht, maar eerst het laatste nieuws.
0: Nieuwsboulevard, met het nieuws uit de Duin- en Bollenstreek.
1: Ongeveer 50 mensen hebben dinsdag geprotesteerd tegen een mogelijk AZC in Hillegom. De gemeente Hillegom had vooraf extra maatregelen genomen. Bij het gemeentehuis stonden hekken en politie paraat. Er waren ook 6 tegendemonstranten aanwezig. De demonstratie bleef rustig en kort na 8 uur was iedereen weg. De VVD in Hillegom stelt vragen over project Bloei. Dat plan gaat over 55 woningen aan de Werensteinstraat. De partij maakt zich zorgen over de prijs van de betaalbare koopappartementen. Kopers moeten volgens de VVD overdrachtsbelasting betalen. Dat tarief geldt normaal voor beleggers. De VVD wil van het college van BMW weten waarom dit zo is gekozen. Inwoners van Katwijk kunnen meepraten over de medicijnfabriek van Eli Lilly. Op 21 mei wordt een informatiebijeenkomst gehouden in het gemeentehuis. Het plan past nu namelijk nog niet in het huidige omgevingsplan. Daarom moet de gemeenteraad van Katwijk een bindend advies geven. De bijeenkomst duurt van 8:30 tot 22:00 s'avonds. De vergadering is ook live te volgen via rtvkatwijk.nl.

0: Na iets meer dan een jaar bouwen was het dan zover. Het nieuwe zwembad van de Schelft in Noordwijkerhout is geopend. Het zwembad komt in de plaats van het oude gebouw dat door de brand in 2020 verloren ging. Mensen kunnen er weer zwemles krijgen, zwemmen bij een vereniging en baantjes trekken. Wethouder Pim van Strien gaf woensdag het startsein. Verslaggeefster Megan Voorbraak sprak met Bas van der Berg en Ronald Koekoek, de projectleider van de Schelft.
1: Wij staan nu in een splinternieuw zwembad. Op de plek waar eerst het oude zwembad stond, Schelft. Een nieuw hypermodern zwembad gebouwd. Daar staan we nu.
2: Hoe lang zijn jullie al bezig met de bouw hiervan?
1: We zijn denk ik een jaar bezig geweest met bouwen. Net iets korter.
2: Wilden jullie het laten lijken op de oude Schelft of wilden jullie voor iets nieuws gaan?
1: Het is echt iets heel nieuws, ja. Het lijkt niet op de oude Schelft, nee. Ja,
2: het is een vervelende vraag en een hele brede vraag, maar in welke manier is het allemaal anders dan de vorige Schelft?
1: Ja, nou, kijk maar om je heen. Het is allemaal heel modern, mooie kleurtjes, pastel, een beweegbare bodem. Ja, eigenlijk alle voorzieningen, klimaat, energie neutraal, zonnepanelen, dat zit er allemaal in.
2: En zijn er ook verschillen? Waren zeg maar meer banen, glijbanen, kindergedeelte? Wat is het anders?
1: Dit is echt alleen een wedstrijdbad, 6 banen. En de oude De Schelft was ook een recreatiebad.
2: En waarom hebben jullie ervoor gekozen om alleen wedstrijdbanen te doen?
1: Dat moet je straks even aan de meneer van de gemeente vragen.
2: Okay. Ja, en wat zijn allemaal de bedoelingen voor het debat?
1: Nou, we gaan kleinschalig beginnen. We zijn nu bezig met mensen werven, instructeurs en toezichthouders. Maar we gaan beginnen met banen zwemmen, een beetje aquajoggen, oude kind zwemmen. Dus een beetje kleine doelgroepen.
2: Had Noordwijkerhout een eigen zwembad nodig?
1: Dat is een hele politieke vraag, maar ze hebben hem altijd gehad. Dus, en als de gemeenteraad kiest voor een nieuw zwembad, dan komt er een nieuw zwembad.
2: Ze komen hier ook zwemlessen?
1: Zeker weten, ja. En zwemverenigingen, die vroeger ook in de Schelft hebben gezwommen. Zwemvereniging Noordwijkerhout, de Noordwijkerhoutse reddingsbrigade, de triathlon. Dus dat zijn wel de verenigingen die hier vroeger ook gezwommen hebben.
3: Mijn naam is Ronald Koekoek en ik ben projectleider bij de gemeente.
2: En wat is er anders aan deze Schelft dan aan de vorige?
3: Een aantal dingen. De vorige, de Schelft, was veel groter. Had een wedstrijdbad, 5 baans. We hebben nu 6 baans wedstrijdbad. Maar er was ook een apart recreatiebassin en een glijbaan. En helaas, dat zit er allemaal niet in. We hebben van de gemeenteraad de opdracht gekregen om een eenvoudig zwembad te maken. Nou ja, dat is dit.
2: Ja, hoe is het zo gekomen dat het een eenvoudig zou zijn? Want het is best wel veel politiek gebeurd. Kun je daar een beetje een samenvatting van geven?
3: Ja, nou, dat oude zwembad De Schelft, dat is gebouwd door de gemeente Noordwijkerhout. Inmiddels zijn we sinds 2019 één gemeente. En er is ook natuurlijk een zwembad in Noordwijk. Dus lange tijd was de vraag, gaat hier weer een zwembad terugkomen? Nou, uiteindelijk is er besloten dat er een eenvoudig zwembad hier in Noordwijkerhout terug zou komen.
2: Nee. Ja, 18 mei kunnen hier mensen weer zwemmen. Wat zijn de vervolgstappen?
3: We zijn nog niet helemaal klaar met De Schelft. De oude De Schelft had een multifunctionele accommodatie en een zwembad. Nu is het zwembad klaar. Pas later heeft de politiek ook besloten om een multifunctionele hal eraan toe te voegen. Dat gaat nog gebeuren. Als we straks buiten kijken, dan zien we de piketpaal.

de cirkel meegesleurd. En ik ben vaak onderweg, maar ik ben hier als je zoekt. Als ik s'avonds thuis kom, vraag je alles goed. Het gaat oké, mijn jong, maar met de wereld even niet. Wees gerust, mijn lief, morgen komt het goed.

krantenkoppen schreeuwen crisis. Ik zie ze schrijven over wij en zij. Ik tel alleen verliezers. De maalstroom van de tijd. Kijk naar mijn zoon en voel de pijn hier. Alle drama wat gebeurt. Wat zou ik doen als hij er niet meer was? Werd ik de cirkel ingesloten. En ik ben vaak onderweg, maar ik ben hier als je zoekt. Als ik 's avonds thuis kom, vraag je alles goed.

0: Morgen komt het goed. Morgen komt het goed.
1: Leerlingenvervoer is voor veel kinderen geen luxe, maar een voorwaarde om naar school te kunnen. Toch staat het systeem al langere tijd onder druk. Ritten komen te laat en ouders, scholen en chauffeurs ervaren steeds meer stress. Dinsdag is een petitie aangeboden aan de Tweede Kamer om het leerlingenvervoer in Nederland anders aan te pakken. De petitie werd mede aangeboden door Els Vink. En mevrouw Vink hebben we nu aan de telefoon. Dag.
2: Goeiedag.
1: Goeiedag.
2: Met Els Vink.
1: Wat is op dit moment het grootste probleem in het leerlingenvervoer?
2: Het grootste probleem in het leerlingenvervoer is eigenlijk dat het in basis heel erg wordt bekeken als vervoer. En daar vloeien een heleboel problemen uit voort.
1: Zoals?
2: Veel gehoorde klacht is dat taxis te laat komen of niet komen. Dat de matching van de kinderen in de taxi niet altijd even lekker loopt. Waardoor het kind zich niet prettig voelt tijdens de taxirit. Het kind overprikkeld raakt, dus op het moment dat het dan op school aankomt, eigenlijk niet meer kan profiteren van het onderwijs. De communicatie loopt moeizaam. In de ene regio kun je de taxirit wel volgen. Heb je een idee waar je kind is onderweg. En in andere regio's heb je totaal geen zicht waar je kind is onderweg. Chauffeurs die wel of niet goed met deze kinderen om kunnen gaan. Ik kan nog wel een heel rijtje noemen.
1: Ja, dat snap ik. En hebben we een beeld over hoe vaak dit gebeurt? Hebben we de cijfers daarvan?
2: Het ministerie van OCW heeft in 2024 een onderzoek door Oberon laten verrichten om meer zicht te krijgen op deze data. En dan zie je eigenlijk dat er inderdaad wel gegevens zijn waarmee je dingen kunt uitleggen. En ze hebben het bijvoorbeeld over 18% van de ritten komt te laat. Nou zegt 18% natuurlijk een lezer niet zoveel. Maar als je die over 75.000 kinderen heen legt, heb je het dus over 4,3 miljoen ritten die te laat komen.
1: En dat is wel een stuk meer.
2: Dan is dat een stuk meer. En dan daar spreekt ook meer de urgentie uit dan dat vlakke getal van 18%. En wij worden natuurlijk ernstig getriggerd en gemotiveerd door het juiste getal, namelijk ruim 4 miljoen ritten. Ritten die te laat komen, die drukken natuurlijk op het recht op onderwijs van deze kinderen. Deze kinderen missen onderwijs, dat wordt nergens ingehaald. Zij moeten dit maar zien te incasseren. En ze hebben inmiddels al...

0: al geconstateerd dat deze kinderen een kwetsbare ontwikkeling doormaken.
1: Ja, en jullie zeggen nu dat leerlingenvervoer te veel wordt georganiseerd vanuit efficiëntie, aanbestedingen en kostenbeheersing. Hoe gaat dat dan toch in de praktijk mis?
0: Nou, wij onze blik is meer gericht op zorg. Deze kinderen zitten op het speciaal onderwijs, die hebben veel zorg nodig. Daar hangt een ander kostenplaatje aan. Dus op het moment dat je het als vervoer bekijkt, kijk je dus veel schraler. En gemeentes kunnen daarin hun eigen verordening maken, weliswaar op basis van een soort van basisverordening die ze van de VNG krijgen.
1: Ja.
0: En wat je ziet is, we noemen dat dus een beetje ingewikkeld verhaal, misschien maar een open einde financiering. Dus de Rijksoverheid geeft elke gemeente een zak geld en vanuit zak geld moeten ze allerlei dingen betalen. Waaronder het leerlingenvervoer of specialistische jeugdzorg. En op het moment dat het geld niet genoeg is, moet een gemeente eigen geld daarbij stoppen. Gemeentes kunnen dat niet, omdat ze gewoon niet goed rondkomen of willen dat niet. En dan zie je eigenlijk dat ze op dit soort ingewikkelde posten heel erg proberen te bezuinigen. Vooral omdat ze het geld maar één keer uit kunnen geven. Hè, dus als je het als je hierbij moet betalen, dan heb je niet meer genoeg over om bijvoorbeeld een andere post te ondersteunen, bijvoorbeeld de specialistische jeugdzorg. Dus ze worstelen heel erg hiermee en hebben ook niet altijd goed in de gaten wat deze kinderen nodig hebben.
1: Oké, en dan hebben jullie denk ik een oplossing als jullie een petitie aanbieden. Wat is dan deze oplossing?
0: Nou, het is vooral een denkrichting, zo moet u het zien. Want we hebben niet het volledig uitgewerkt plan overlegd, maar wel een denkrichting waarin we een aantal dingen vragen. Op dit moment ligt leerlingen voor onder 3 ministeries. En geen van deze ministeries neemt eigenlijk de eindverantwoordelijkheid. Dus we zeggen van, goh, leg nou die eindverantwoordelijkheid, de regie in dit geval, bij OCW. Die weet wat deze kinderen nodig hebben. Die kent het onder de onderwijsagenda. En die zit op passend onderwijs, inclusief onderwijs. Dus die is constant bezig met wat heeft deze doelgroep nodig. Een hele goede partner om die de regie in te geven. Nou, we hebben het ook over landelijke kwaliteitsnormen. Die zijn er niet. Wat is een kwaliteit? En wat moeten al deze kinderen in heel Nederland tenminste aangeboden krijgen? Het gaat om leerlingenvervoer. Wel of geen begeleider op de taxi. Je kunt het hebben over opleidingsniveaus van een chauffeur, de voertuigen, de samenstelling van de groepen. En ga daar nou eens over nadenken welke basisnormen we nou in heel Nederland met elkaar kunnen afspreken. Dat het niet meer uitmaakt of je nou in de gemeente Noordwijk of in Groningen wordt. Maar we hebben allemaal, bieden we deze kinderen in ieder geval dezelfde basis.
1: Oké, dat moet dus over een aantal jaar, dat moet dus ingevoerd zijn volgens jullie vanuit de landelijke politiek.
0: Ja, de landelijke politiek moet daar, we noemen het ook weer met een moeilijk woord, de governance en de uniformiteit. Dus de borging van leerlingen voor. Van als je met elkaar afspreekt, dit hebben deze kinderen nodig. Dat je er ook op toeziet dat het gebeurt. En niet dat bezuinigingsprikkels of wat dan ook steeds in het fundament kunnen snijden. Omdat je zegt, ik noem het zelf op de CAO van het leerlingenvervoer. Dit is het minimale wat alle kinderen in Nederland zouden moeten krijgen. En daar zou je eigenlijk de Rijksoverheid van willen zeggen, wij willen dat jij daar toezicht op houdt. En jij kan landelijk alle trends en ontwikkelingen monitoren en ervoor zorgen dat er onderscheid ontstaat tussen postcodegebieden. En dan willen we eigenlijk de ruimte blijft op het gemeenteniveau, dat de gemeentes de zorg op maat kunnen blijven bieden. Want die zitten dicht bij het kind. En dat is gewoon natuurlijk heel erg fijn. Want de Rijksoverheid zit heel ver weg. We hebben ook bedacht dat dat niet zo goed is. En daar, het is ook helemaal niet verkeerd om de gemeentes die taak te geven. Dicht bij het kind kijken. Heeft een kind nog extra dingen nodig om goed te kunnen profiteren van het onderwijs en het leerlingenvervoer?
1: Duidelijk. Els Vink, mede-indiener van de petitie, doorschakelen naar een duurzame en zorgzame oplossing. Hartelijk bedankt voor deze toelichting.

0: Nieuwsboulevard. Met het nieuws uit de Duin- en Bollenstreek.
1: De Noordwijkerhoutse strandlopers maken zich zorgen over betaald parkeren bij de Duindamse Slag. Leden moeten straks geld betalen om te parkeren bij de clubruimte. Voor sommige leden kan dat oplopen tot bijna €300 per jaar. De strandlopers hopen op steun van lokale politieke partijen. Ze vragen hen om een speciale parkeerregeling voor leden. De burgemeester en wethouders van Hillegom willen de monumentenstatus van een oude spoorwegwoning intrekken. Het gaat om de woning aan de Tweede Loosterweg. De eigenaar wil al langer van de beschermde status af en de woning scoort te weinig waarderingspunten om nog beschermd te blijven. Het college wil dat de monumentenstatus verdwijnt. De gemeenteraad beslist hier later over. Met scherpe zetten en veel lef stonden drie kinderen uit Rijnsburg op het NK Dammen. Carlien, Joachim en Solange van de Rijnsburgse Damclub deden zaterdag mee. Ze speelden daar tegen de beste jonge dammers van Nederland. Carlien en Solange zijn pas 8 jaar, Joachim is 10 jaar. Volgens de club draaide het om concentratie, strijdlust en sportiviteit. Maar vooral ging het om het plezier in dammen.
2: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Eersel hebben zware windstoten veel schade veroorzaakt. Volgens Omroep Brabant vlogen dakpannen van huizen en waaiden steigers en bomen om. De Gezondheidsraad noemt ziekten als long-covid een groot gezondheidsprobleem. De raad pleit voor een langlopend onderzoek waarin ook het Q-koortsvermoeidheidssyndroom en ME worden meegenomen. Als het kabinet nu geen besluit neemt over de hypotheekrenteaftrek, dreigt over een paar jaar een chaos te ontstaan, zeggen ambtenaren. Vanaf 2031 vervalt voor veel Nederlanders het recht op de maximale aftrekperiode van 30 jaar. Het weer, stevige buien met kans op onweer. Ook morgen eerst buien, in de middag wat droger, bij een graad of 12.
3: Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag heb je nog 25 minuten vertraging tussen Hoofddorp en Hoogmade. Door een vrachtwagen met pech is de rechterreis ook dicht. A16 Rotterdam-Breda voor Dordrecht 20 minuten extra. En de A20 naar Hoek van Holland doe je er een kwartier langer over tussen Moordrecht en het knooppunt Terbrechtseplein. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Nieuwsboulevard. Het weer uit de Duin- en Bollenstreek.
1: Donderdag begint bewolkt met geregeld buien. In de ochtend kan soms stevige regen vallen. De temperatuur ligt tussen de 7 en 12 graden. In de middag ontstaan enkele opklaringen, maar lokaal blijft het regenen. De neerslagkans ligt namelijk tussen de 80-90%. De wind waait matig uit het noordwesten. En aan zee zijn windstoten mogelijk tot ongeveer 50 km per uur. In de avond wordt het droger en klaart het vaker op.

0: De Groen van Prinsterer School in Katwijk is de eerste school in de gemeente met een eigen moestuin. 5 scholen ontvingen een bijdrage van €500 om hun schoolplein te vergroenen, waarna de Groen van Prinsterer School als eerste de plannen realiseerde. De moestuin wordt gebruikt voor lessen over natuur, gezond eten en samenwerking en moet kinderen meer rust en bewustwording bieden. U hoort zometeen wethouder Jacco Knapen, maar eerst juf Lisette Haasnoot.
1: Dat begon eigenlijk met een picknicktafel die we kregen van de kinderen van groep 8. Die geven altijd aan het einde van het schooljaar een cadeau. En die picknicktafel stond daar en daar zaten we als collega's zo op. En toen droomden we een beetje van hoe leuk zou het zijn als hier wat groen omheen zou zijn. En toen heeft de kinderen van onze school die in de kinderraad zitten, die hebben met elkaar besloten dat ze geld zouden gaan geven aan scholen voor een schooltuin. En onze school kreeg daar €500 van. Dus die twee dingen bij elkaar heeft gemaakt dat we de dromen die we hadden eigenlijk omgezet hebben in een echte tuin.
2: En hoe willen jullie hier eigenlijk mee gaan werken? Hoe gaan jullie de kinderen daarin betrekken?
1: Nu dit schooljaar is het natuurlijk al een beetje op gang, dus het is wat lastig, iets anders. Maar het idee is eigenlijk dat we één groep uitkiezen die altijd in de schooltuin mogen. Dus bijvoorbeeld groep 7, dat je op begin van het schooljaar vragen, wie zou het leuk vinden om daar meer over te leren. En dat je dan eens in de week of eens in de twee weken aan die kinderen een soort moestuinles geeft, zodat ze een heel zaai- en oogstseizoen eigenlijk kunnen meemaken. En dan bijvoorbeeld in een schriftje een beetje bijhouden wat ze zaaien en hoe dat ze daar tekeningetjes bij maken. Want dan gebruiken kinderen natuurlijk ook weer taal. Dan kan je mooi allerlei vakken zeg maar combineren. Dus dat is het idee voor volgend schooljaar eigenlijk. Dus dat ze een soort van kunnen solliciteren of kunnen verantwoorden waarom ze mee zouden willen doen. Dat ik dan daar les geef over het hele zaaienproces. Ja.
2: Ja, wethouder, hoe is dit zo gekomen?
3: Wij zijn al heel lang als gemeente bezig met het vergroenen buiten. Dus meer bomen, meer struiken. En we dachten, scholen is ook is ook mooi om die schoolpleinen die vaak toch van heel veel steen zijn, om die te vergroenen. En daarbij gelijk dan ook kinderen wat te laten leren over de natuur. Hè? Dus daar zijn we over in gesprek gegaan. En eigenlijk het idee van wat hier nu gebeurd is, dat is eigenlijk een beetje ontstaan met de kinderraad zelf. Die hebben gewoon echt zelf nagedacht van, joh, wat zouden we nou voor school kunnen doen? Dus dat idee is daar echt wel geboren.
2: Ja. Bij de kinderraad, zijn dat kinderen van één school of is dat van meerdere scholen?
3: Nee, dat is van in principe van alle scholen. Hè. Zit er iemand, wordt gekozen namens de school. En die zit dan een jaar lang in de kinderraad. En we hebben natuurlijk dan ook de kinderburgemeester. Dus die vergaderen een aantal keer per jaar. En die met een medewerker van de gemeente maken ze dan ideeën. Dus ze hebben ook echt tekeningen gemaakt van wat ze zouden kunnen doen voor een groen schoolplein. Dus dat, wordt dat aan ons aangeboden. In dit geval aan de burgemeester en de wethouders. En die nemen dan een besluit, net zoals het in het echt gaat. En wij hebben gezegd, joh, al die goede ideeën voor die schooltuinen, die krijgen €500. En daar was de Groen van Prinsteren School er één van. Ja.
2: En hoeveel andere scholen gaan dan nog meedoen?
3: Nou, volgens mij waren dit 5 checks die we uitgereikt hebben in de kinderraad. Dus aan de scholen. He, want er waren meer scholen die zich aanmelden, maar we hadden een budget. En toen hebben we een aantal scholen geloot, zeg maar. En dat was in aanwezigheid van die kinderraad. Dus we hebben toen een aantal scholen gewonnen. En die kregen die check van €500. Ja, en hier is het uitgevoerd nu. Dus dat is voor mij dat is de eerste die in uitvoering is. Ja.

0: Hans Berkhout viert 40 jaar kunstenaarschap met de overzichtstentoonstelling Hooray in Museum Noordwijk. In zijn werk gebruikt hij uiteenlopende technieken en materialen, maar toch blijft zijn handschrift altijd herkenbaar. In Podium Bollestreek vertelt hij waar die eigenheid vandaan komt en waarom hij vooral dicht bij zichzelf wil blijven.
1: Ik probeer de essentie altijd te vatten.
2: Ja, maar het werk is heel verschillend.
1: Ja.
2: En toch ben je herkenbaar. Dus wat is die essentie? Wat is die essentie dan?
1: Dat is blijven bij al die tekeningetjes en later ook Hooray is geënt op hetzelfde tekeningetje
2: wat
1: ongeveer,
2: ja,
1: ongeveer daar ook staat.
2: Ja.
1: Dat is eigenlijk heel basisvormen en daar hou ik het bij. En dat is met schilderen ook.
2: En die keren dus terug. Die basisvormen, dat is de basis voor alles wat je doet.
1: Eigenlijk zie je alles wat ik heb gedaan. Dus er zit niet nog een laag overheen of een laag overheen.
2: Precies.
1: Ook als er een houtproduct is, dan zie je dat het hout is.
2: Ja, ja,
1: dat is niet gelakt en gepolijst. Maar het is puur het hout of bijna boom. Als het om mijn beelden gaat. Of als ik werk met gaasbakken, bollenkisten, dan blijven het de bollenkisten. Dan ga ik ze niet ineens mooi oppoetsen of verven.
2: Nee,
1: we
2: blijven dat herkennen.
1: Ja.
2: Dus het heeft iets puurs, iets puur natuurs ook wel. Iets echt. Maar wat vind jij ervan dat jij zo'n tentoonstelling, zo'n overzicht van jouw werk?
1: Ja, dat is, doe ik fantastisch. Ja. Ik kreeg de vraag van, wil je dat?
2: Ja.
1: Nou, toen heb ik wel geteld 2 seconden nagedacht en toen hooray. Nee, natuurlijk. Ja, dat is fantastisch om te mogen doen en daarvoor gevraagd te worden. En ook het uitgangspunt, want het was dan veelzijdig kunstenaar.
2: Ja.
1: Dat spreekt me enorm aan, omdat ik dit is de eerste keer dat ik zo uit kan pakken. Met alle technieken. Want normaal, ja, of ik laat schilderijen zien, of ik doe een decor.
2: Je hebt een keer met een boekje gekomen bij mij ook. Ik heb het nog
1: gaat
2: thuis. En je
1: hebt
2: geborduurd. Ook, want we zien dat straks ook.
1: Ja.
2: En we zien je vaak op het schilderfestival al jarenlang. En soms wel, soms niet. Dus
1: precies.
2: Voor Kunstklank heb je ook dingen gemaakt voor die projecten. Daar herken je jou ook in. Dus je fladdert eigenzinnig overal zo doorheen. Maar het blijft Hans.
1: Ja, en het is geen opzet van ik wil eigenzinnig zijn en ik wil eigenwijs of weet ik het wat. Maar het is wel gewoon, ik blijf heel...
2: Je blijft dicht bij jezelf.
1: Precies, en daar gaat het mij om. Van wat heb ik de mensen te bieden? Wat heb ik als kunstenaar te bieden? En dat is datgene, die eigenheid die ik zelf heb. En nou ja, bij wijze van spreken, een beetje bot gezegd, doe het er maar mee. Maar het is wel zoiets van, daar hou je van of niet? En zo is het. Dus ik ga niet proberen een landschapje doet het leuk.
2: Nee,
1: dus
2: nee,
1: dat ga ik wat vaker doen.
2: Begrijp het.
1: Ik maak wat ik maak.

0: Bucaar Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Bucaar Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op bucaarslaapcomfort.nl.
1: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Bucaar. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Bucaar Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
2: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 7 uur.
5: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Tot zaterdag geldt in Loosdrecht een noodverordening vanwege de protesten tegen een asielopvang in het gemeentehuis. De burgemeester van de gemeente Weidemeren zegt dat de maatregelen nodig zijn nadat gisteravond opnieuw een demonstratie uit de hand was gelopen. Toen werden fakkels en vuurwerk naar het gemeentehuis gegooid en struiken voor het gebouw vlogen in brand. Als het kabinet nu geen besluit neemt over de hypotheekrenteaftrek, dreigt over een paar jaar chaos te ontstaan, zeggen ambtenaren. Vanaf 2031 vervalt voor veel Nederlanders het recht op de maximale aftrekperiode van 30 jaar. Om hoeveel mensen het gaat, weet niemand precies, zegt politiek verslaggever Roel Bolsius.
6: Het wordt ook niet bijgehouden door de Belastingdienst. Die hebben een wettelijke termijn van 7 tot 12 jaar dat ze de administratie moeten bijhouden. Dus het kan niet gecontroleerd worden. Ja, en dan is het aan mensen zelf. Maar die hebben ook vaak niet de administratie op orde. En dat zeggen ze zelfs bij financiën. Je kan ook niet van mensen verwachten dat ze dat dan allemaal op orde hebben. En dat levert dan dit grote probleem op.
5: Hypotheekadviseurs kunnen nu al geen goede adviezen meer geven, omdat de toekomst zo ongewis is. De avondspits was de drukste van dit jaar tot nu toe. Volgens de ANWB stond er rond 5 uur ruim 1000 kilometer file. Oorzaken zijn het wisselvallige weer en het lange hemelvaartsweekend. In januari stond er door sneeuwval ook één keer meer dan 1000 kilometer file. De autoriteit persoonsgegevens krijgt een nieuwe voorzitter, Aleid Wolf. Ze zwaait na 10 jaar af en hij wordt opgevolgd door voormalig advocaat Geert Potjewijd. Eerder verdedigde hij jarenlang grote techbedrijven als TikTok en Uber. Dat hij nu bij de autoriteit persoonsgegevens aan de slag gaat is opvallend, vertelt Thijs Hofmans van de techsite Tweakers.
7: Hij zal eigenlijk nu vooral sancties moeten gaan opleggen tegen niet alleen gewoon kleine bedrijven hier in Nederland, maar ook tegen grote techbedrijven die de AVG overtreden. Dus dat hij eerst aan hun kant heeft gestaan en hun verdedigd heeft, is wel, dat is wel enigszins opvallend als je het zo bekijkt.
5: Het weer, vanavond en vannacht stevige buien met kans op onweer. Morgen overdag eerst buien, maar in de middag wat droger en af en toe zon. Het wordt dan 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Bo.
8: Dennis Mooij van de ANWB. In de regio viel op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda, tussen het Terbrechtseplein en de Moerdijkbrug, heb je nog een half uur vertraging. A20 naar Hoek van Holland, tussen Nieuwekerk aan de IJssel en het Terbrechtseplein, doe je er een kwartier langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
10: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
11: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
0: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
12: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
13: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
14: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
13: Help je mee?
15: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
16: In Hillegom vind je Plus Hulsbos. Het is een supermarkt waar kwaliteit centraal staat. Naast de scherpe prijzen en acties worden er dagelijks heerlijke belegde broodjes bereid. En er worden in onze winkel dagelijks smakelijke maaltijden gekookt. En dat is uniek in de regio. Geen tijd om te koken? Kom naar Plus Hulsbos in Hillegom. Altijd vers, vertrouwd en voordelig.

0: In Hillegom vind je Plus Hulsbos. Het is een supermarkt waar kwaliteit centraal staat. Naast de scherpe prijzen en acties worden er dagelijks heerlijke belegde broodjes bereid. En er worden in onze winkel dagelijks smakelijke maaltijden gekookt. En dat is uniek in de regio. Geen tijd om te koken? Kom naar Plus Hulsbos in Hillegom. Altijd vers, vertrouwd en voordelig.
1: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
2: De omroep van de Bollenstreek.
1: Dit is Bo.
2: Met het nieuws van 8 uur.
3: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij aanvallen van Rusland op Oekraïne zijn zeker 13 burgers om het leven gekomen en 41 mensen gewond geraakt, meldt de Britse omroep BBC. Volgens de Oekraïnse president Zelensky hebben de Russen 800 drones afgevuurd en waren het de langste en meest grootschalige aanvallen op zijn land. Ze waren vooral gericht op spoorlijnen. Vooral de regio Dnipropetrovsk werd zwaar getroffen. Ook kwamen gebieden onder vuur te liggen die grenzen aan de NAVO-landen Polen en Slowakije. Polen stuurde daarom straaljagers de lucht in, maar het luchtruim werd uiteindelijk niet geschonden. Slowakije sloot tot nader order alle grensovergangen met Oekraïne. In Eersel in Noord-Brabant hebben zware windstoten vanmiddag veel schade veroorzaakt. In het buitengebied waaiden honderden bomen om. Weerpresentator Peter Kuipers-Munneke legt uit dat de windstoten het gevolg waren van harde regen.
4: De koude lucht, bovenlucht, die wordt mee naar beneden gesleurd met die regen mee. En die botst dan tegen het aardoppervlak. En ja, die gaat zich dan verspreiden. En zo kun je rondom die buien hele zware windstoten krijgen.
3: Het ging in Eersel om een lokaal fenomeen. Overijssel wil de komende jaren de wegenbelasting verhogen. Dat is volgens het provinciebestuur nodig om onderhoud aan wegen en bruggen te betalen. Op 1 juli neemt de provincie een definitief besluit over de verhoging. Die stijgt dan jaarlijks met iets meer dan 2%. Igor Arrieta heeft de vijfde etappe van de Giro d'Italia gewonnen. De roze leiderstrui is voor Afonso Eulalio. De finale van de etappe verliep uiterst opmerkelijk, zegt commentator Gabriel Melging.
5: Na een knotsgekke finale waarin zowel hij als medekoploper Eulalio nog een keer onderuit gingen. Daarna miste Arrieta ook nog een bocht en gleed hij nog een keer bijna onderuit. Maar in de laatste kilometer kwam hij toch nog bij Eulalio en ging hij eroverheen. En zo won hij dus die rit in Potenza.
3: Wout Poels liet voor de etappe weten dat hij na dit seizoen waarschijnlijk stopt. Het weer, opklaringen, maar ook buien met soms wat onweer en hagel. Vannacht koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgenochtend wisselvallig, maar in de middag breekt de zon door en dan wordt het 10 tot 13 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
8: Mag.
9: Wat mag?
8: Je weet wel, Mac.
9: Hè?
8: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
7: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
10: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
11: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
12: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
11: Help je mee?
13: Bent u ZZP'er of MKB'er? Dan bent u bij Heemskerk Verzekeringen aan het juiste adres. Al meer dan 30 jaar verzekeren wij naast particulieren ook ondernemers. Wij denken, doen en kijken naar de risico's die uw bedrijf loopt. Van aansprakelijkheidsverzekering tot wagenpark. Met 1 aanspreekpunt, korte lijnen en heldere taal weet u altijd waar u aan toe bent. Bel 0252 377-310 of kijk op heemskerkverzekeringen.nl.
9: Dit is Bo,
14: de omroep van de Bollestreek.
9: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

0: Welkom luisteraars. Weer een nieuwe aflevering van de Thuiswedstrijd. Deze keer te gast voorouder Jan Regeer. Jan Regeer, ik denk bij heel veel mensen wel bekend als oud-voorzitter van de tennisvereniging Oosthouten. En ja, ook van voetbalvereniging Voorolten. Misschien kennen mensen hem tegenwoordig als toneelspeler. Kortom, best wel bekend bij Voorhout. Jan, welkom.
1: Ja, dankjewel, Sjaak.
0: Jan, we beginnen het programma altijd. Nou ja, waar je roots liggen. Jij bent geen voorouder.
1: Dat horen
0: de mensen, denk ik wel. Als,
1: Ja, en af en toe, tijdens het Kuipzomer gebruik ik het ook, mijn Haags. Nee, ik ben geboren in Den Haag. Daar heb ik een jaar of 4, 5 gewoond. Toen zijn mijn ouders verhuisd naar Delft. Dus ik ben eigenlijk opgegroeid in Delft. Ook leuk. En toen uiteindelijk teruggegaan naar eerst Rijswijk en toen Den Haag. En vanuit Den Haag in terecht te komen in Voorhout. En ja, en daar heb ik het geweldig naar mijn zin.
0: Ja, maar je zegt het al, geboren in Den Haag. Dan is de eerste vraag bij veel mensen, ben je dan Hagenees of een Hagenaar?
1: Ik ben Hagenees. Want een Hagenees komt van het veen en een Hagenaar komt van het zand. Dat is de definitie.
0: Dat is de definitie, ja. Goed. Nou, dan weten we dat ook weer voor de toekomst. Je bent al vrij vroeg dan inderdaad als kind naar Delft vertrokken.
1: Ja, ik was 4, 4,5. Mijn vader werkte bij een bedrijf in Delft. En toen konden we een huurhuis krijgen. En daar hebben wij met veel plezier gewoond.
0: School, lagere school, ook daar?
1: Lagere school, MULO. En uiteindelijk terechtgekomen de MTS op de Leiweg in Den Haag.
0: Want hoe oud was je toen jullie weer teruggingen? Jullie zeiden net van...
1: Ik was een jaar of 19.
0: 19.
1: Dus ik heb in het begin naar de MTS heen en weer gebromd. Op een pochtje.
0: Dus eigenlijk was je, zeg maar... Heb je ook nog waarschijnlijk in je Delftse tijd als sport gezeten? Of
1: ja, ik heb mijn hele leven gevoetbald bij RVC Rijswijk.
0: RVC Rijswijk.
1: Mijn vader zat daar in het bestuur, had daar in het eerste gevoetbald. Mijn moeder deed de kantine. Misschien wel leuk om te vertellen dat mijn moeder is het allereerste vrouwelijke lid van verdiensten van welke vereniging dan ook ooit in Nederland. Dus daar ben ik best wel trots op.
0: Dus eigenlijk, ja, we gaan het straks over jouw verenigingsleven hebben.
1: Ja, ja.
0: Maar het verenigingsleven is jou eigenlijk met de paplepel
1: ingehoord. Dat kan je wel zeggen, ja.
0: Ja. Je zegt lagere school, voortgezet onderwijs. MTS, jij bent een man van de techniek dan.
1: Ja, dat zou je zeggen, maar dat is dus niet zo. Ik moest eindexamen MULO doen en toen daarna, ik had geen idee wat ik ging doen. En op de een of andere onverklaarbare reden heb ik gekozen voor MTS elektrotechniek. Vraag me niet waarom.
0: Misschien omdat het makkelijk was?
1: Of geen idee. Nou, mijn vader deed wel wat in die business, dus ik... Maar ik had geen idee. En ik heb dat wel afgemaakt met moeite, maar daar nooit verder werkzaam in geweest.
0: Nooit verder werkzaam in geweest.
1: Ik mag thuis het licht aan en uit doen.
0: Nou, dat is al heel wat. Ja. En misschien nog een plaatje ophangen. Dat mag
1: ja, en een lampje wel. Ophangen, dat mag ik ook nog. Maar dan houdt het echt op.
0: Hey, dus je bent eigenlijk naar de MTS gegaan.
1: Ja.
0: Maar je zegt, nou, dat is het uiteindelijk toch niet geworden. Ben je nog in dienst geweest eigenlijk ook?
1: Ja, ja, nou, ik heb al wat werkzaamheden gedaan in die richting. Want ik moest in dienst. En toen de tijd, ja, als je dan nog in dienst moet, dan werd je nergens aangenomen natuurlijk. Want ja, dan zei je binnenkort zijn we je een anderhalf jaar kwijt. Dus uiteindelijk ben ik op een tekenkamer elektrotechniek terechtgekomen bij Defensie. En via dat en... Ja, daarna is het heel anders gelopen met mijn carrière, zeg maar.
0: Ja, dienstperiode, was die dicht in de buurt? Moest je dan nog...
1: Nee, ik was lekker in Den Helder.
0: Dat is lekker dichtbij, ja.
1: Ja, niet. Maar er was mij ooit beloofd, toen ik solliciteerde op die tekenkamer, dat ze zeiden van, nou, je kan je diensttijd hier volbrengen. Nou, ik denk, nou, dat lijkt me fantastisch. Ik had net verkering, dus dat kwam goed uit. En... Maar ja, tot de toenmalig hoofd van de afdeling zei van... nou, ga jij maar gewoon lekker je diensttijd voldoen. En dan, toen heb ik een maand of 18 in Den Helder gezeten. Nou, dus daar wil je niet gevonden worden.
0: Nee, want ik denk dat je dan... ja, goed, je bouwt daar misschien wel vriendschappen op. Maar dat uitgaan is daar, was daar in ieder geval niet...
1: Het was
0: mocht je mooie verhalen over de diensttijd.
1: Nee, maar er zijn kroegen, maar... Ja, dan doe je een kroeg open. Daar zitten dan 2 man van de marine. Of de volgende kroeg zitten er 3 van de marine. Ja, nee. Was niet mijn...
0: was niet jouw,
1: maar ik heb me daar wel vermaakt. Ik heb heel veel gesport daar. Dus wat dat betreft. Geen spijt.
0: Ja, sporten is zo zakelijk voetbal altijd bij jou geweest.
1: Voetbal, hè? Ja, tuurlijk. Maar ik heb ooit in mijn jeugd, tot mijn 16e heb ik gekiept. Dus toen hoorde ik toevallig dat er... dat het, handbalteam van de kazerne had maar 1 keeper. Toen heb ik gezegd, nou joh, ik wel. Ja, als ik onder bepaalde dingen uit kon komen, dan probeer ik dat ook wel.
0: je talent, je talenten gebruiken.
1: Ja, precies.
0: Hey,
1: ja.
0: En toen kwam jouw dienst en toen moest je toch...
1: Nou, toen ben ik teruggegaan naar de tekenkamer. Maar daar had ik het helemaal niet naar mijn zin. Dat was echt een... echt overheid. Ik wist bij wijze van spreken op welk moment je welke bureau je zat of op welke promotie je zou krijgen. Dus ik had daar... dat had ik snel gezien.
0: Dat had je snel gezien. En toen ben,
1: ik gaan solliciteren op alles wat bewoog. Want dat was toen sport bij de overheid. Dat je solliciteerde om er een rangetje bij te krijgen, zeg maar. En toen heb ik gesolliciteerd op de functie van programmeur office computer. Nou, ik had werkelijk geen idee waar het over ging. En ik ben gaan solliciteren. En in dat gesprek werd het natuurlijk binnen een minuut werd mijn luchtballonnetje doorgeprikt. En toen vroegen zij aan mij van, joh, hoe zou jij het vinden om jou aan te nemen? Ik zei, nou, een bijzonder riskante onderneming. Maar waarschijnlijk was dat het goede antwoord, want tot mijn hoogste verbazing werd ik aangenomen.
0: Dat is een mooi moment, Jan, om even te stoppen.
1: Ja.
0: En het eerste plaatje wat jij hebt meegebracht te gaan draaien. Reflections of My Life van Marmalade.
1: Yes.

0: Reflections of My Life, Marmalade. Ja. Aangevraagd door de gast van vandaag, Jorgen. Ja. En Jan die zei, ja, daar heb ik wel wat bij te vertellen bij dat nummer.
1: Ja. Nou, het wordt een beetje emotioneel nu, want dit is het nummer waar ik ooit de allereerste dans en zelfs, denk ik, de eerste kus met mijn huidige vrouw heb mogen meemaken. En wij zijn 14 november 50 jaar getrouwd. En toevallig is er vandaag een brief gekomen van de gemeente dat er de dag daarvoor een bloemetje bezorgd wordt namens de gemeente. Voor onze 50-jarig huwelijk, dus dat...
0: Toeval bestaat niet, zeggen ze wel, maar het bestaat toch wel.
1: Ja, toeval bestaat niet, want toevallig vandaag komt die brief. En dat is het eerste nummer waar ik... zij wisten zich niet meer te herinneren, maar ik wel.
0: 50 jaar, dat is een hele tijd. En zij woonde ook in Delft destijds?
1: Nee, zij woonde in Haag. Ja, ik ging vroeger... stappen in Den Haag. Er was een school, er was een soort jongerencontact, zoals dat heet. En een vriend van mij woonde daar tegenover. En ja, daar ging ik naartoe. En daar heb ik daar ben ik zelfs 2,5 jaar disjockey geweest.
0: Ook nog gedaan.
1: Ja.
0: Ook nog gedaan. Dus wat dat betreft, de wegen van Jan gaan, die gaan ook
1: alle kanten op.
0: Alle kanten op.
1: Ja.
0: Goed, 50 jaar en dan... Ja. Zijn jullie in Delft of
1: In Rijswijk getrouwd.
0: Rijswijk getrouwd, daar gaan wonen.
1: Ja, ik ben toen met mijn ouders naar Rijswijk verhuisd. En toen konden wij daar ook een huis krijgen, een huurhuis. En toen hebben we in Rijswijk gewoond.
0: Rijswijk, en daar zijn de kinderen geboren?
1: Daar is mijn zoon geboren, ja. En toen zijn we, ik moet even goed nadenken, in 83... begin 84 verhuisd naar Den Haag. Ja. En in 87 dan in Voorhout terechtgekomen. En in Den Haag ook is mijn dochter geboren.
0: En een stap van Voorhout. Of van Den Haag naar Voorhout?
1: Ja. Ja, dat is een hele bijzondere.
0: Dat lijkt me niet zo logisch.
1: De enige connectie is dat je in Den Haag het langer dan wel korter verhoud hebt. Maar dat heeft er niks mee te maken. Nee, ik werkte in Amsterdam. Bij de ING. Ik was gedetacheerd als IT-medewerker. En ik woonde midden in Den Haag. En ja, ik was al dik een half uur kwijt voordat ik Den Haag uit was. En dan moest ik nog dat stuk naar Amsterdam. Dus dat was ik zo zat. En toen zijn we gaan zoeken. Ik ben al van de Rijn gaan kijken. En toen stond er op een gegeven moment in de Haagse krant stond er advertentie... eensgezinswoning, 6 meter breed, 11 meter lang, 8,60 meter hoog. Dat is ruim zat. In Voorhout. Nou, mijn vrouw kende Voorhout helemaal niet. En ik kende het alleen van de bordjes, afslag Voorhout. Omdat ik het over de A44 reed. Voor de rest waren we er nog nooit geweest. Maar goed, dus

0: wij die zondag met de kinderen, hoe klein ook, in de auto gestapt en naar Voorhout toe gegaan. Toen kwam ik in 87. 86 was het toen nog. Dus dat was, ja, toen was het nog een dorp. Maar ik was wel gelijk, ja, hier wil ik wel wonen. Ja. Dus ja, dat heb ik ook.
1: Ja, past ook. Past. Maar nu kan je rustig zeggen, achteraf is dat een hele goede keuze geweest. Want
0: ja, fantastisch.
1: Het lijkt dat Voorhout en Jan Regeer dat met goed.
0: Ja, dat klinkt wel.
1: En waarschijnlijk ook het hele, nou ja, wat je allemaal gedaan hebt. Ik bedoel, daar komen we ook nog op. Je bent daar op een gegeven moment ook in het verenigingsleven terechtgekomen. En is dat dan omdat jouw kinderen ergens sporten? Of?
0: Nou ja, ik had in Den Haag al getennist. En op een gegeven moment ging mijn zoon tennissen. En ik ging dan ook maar tennissen. En op een gegeven moment had ik een wedstrijd, speelde ik een wedstrijd tegen Piet Ruigrok. En Piet Ruigrok was de toenmalige penningmeester van Voorholte. En ik tennisde tegen hem een uur. En dat was onwijs gezellig na afloop nog. En toen zat ik zo te vertellen. Hij vertelde dat hij penningmeester bij Voorholte was. Ik zei dat ik het bestuur bij RVC was. Maar dat ik daar ging stoppen. Maar het was gezellig, biertje erbij. Je kent het allemaal wel. En toen werd ik de week daarna gebeld door Mattie Ruigrok, de vrouw van Piet. Ze zei, joh, er stoppen een aantal bestuursleden van de tennisvereniging Oosthout. Heb je interesse? Ik hoorde van Piet dat je stopt bij RVC in Rijswijk. Ik zei, ja, wat heb je in de aanbieding? Ze zei, nou, penningmeester. Ik zei, dat moet je mij niet laten doen. Dat wordt niks. Nou, hadden we tennistechnische zaken. Ik zei, nou, ik kan een bal slaan, maar daar houdt het op. Ze zei, of voorzitter. Ik zei, nou, doe dat dan maar. En zo ben ik uiteindelijk begonnen in het Voorhoutse verenigingsleven.
1: Dat is de start geweest. En dat past ook wel een beetje bij, want we hadden het ook al even nog over je werk. Het past ook wel bij je werk. Hè? Je bent vennoot in aandeelhouder in een groot bedrijf. Maar je moet je al niet de techniek te doen laten doen. Je moet eigenlijk meer het personeel.
0: De mensen interesseren mij. Dat vind ik het leuke van het verenigingsleven is dat je met zoveel verschillende mensen te maken hebt. En het leuke is om daar een geheel van te maken en met iedereen overweg te kunnen. Hoe gecompliceerd ze soms ook zijn.
1: En dat is bij een vereniging natuurlijk weer anders dan bij een bedrijf.
0: Tuurlijk. Want daar werk je met medewerkers en daar kan je meer van eisen. Kijk, een vereniging, allemaal vrijwilligers. En daar kan je. Ja, een eisen is een groot woord, maar dat is lastig. Lastiger, maar wel een hele grote uitdaging. En dat vind ik ook heel erg leuk.
1: Dan komt een beetje de verbinder naar voren. Ja. Voordat we verder gaan, Jan.
0: Ja.
1: Het volgende nummer. Vader en zoon van Cat Stevens.

0: Vader en Zoon van Cat Stevens, aangevraagd door onze gast van vandaag, Jan Regeer. Jan en alweer zei tegen mij van ja, het is natuurlijk een mooi artiest, maar ik heb hem niet zomaar aangevraagd.
1: Nee. Nee, dit gaat over, natuurlijk je getrouwd, je krijgt kinderen en dan krijg je een zoon. En dan wil je ook je zoon voorbereiden op het latere leven. En ja, dat doe je dan naar je eer en geweten. Maar dit nummer verwoordt dat. En daar komt bij dat ik vind dat Cat Stevens een fantastisch mooie stem heeft. Goede artiest. Hij heeft twee keer in Nederland opgetreden. Ik ben er allebei beide keren bij geweest. De tweede keer zelfs met mijn zoon. Hoe mooi is dat?
0: Ja.
1: Dus ja. Vandaar dit ja, prachtige nummer.
0: Je zei net ook, van, dat is bijna het enige goede wat die tekenkamer ooit
1: heeft. Ja, dat is waar. Die tekenkamer, daar had ik helemaal niks mee. Maar ik had een collega die mij heeft kennis laten maken met de muziek van Cat Stevens. En daar ben ik hem nog even dankbaar voor.
0: Het is een super, super mooi nummer.
1: Ja.
0: We waren gebleven bij de tennisvereniging.
1: Ja.
0: Dat heb je best al lang gedaan.
1: 12 jaar.
0: Ja. Ja. Je bent ook niet iemand die zegt, maar gauw zegt van... Het is genoeg. Op een gegeven moment kriebelt het. Je wordt waarschijnlijk weer gevraagd of wat anders.
1: Nou, ik was parallel aan de tennisvereniging. Ben ik ook nog een voorzitter van de carnavalsvereniging geweest. En dat was nog aardig te combineren. Maar ik moest bij de tennis stoppen omdat ik gevraagd werd om voorzitter van Voorholte te worden. Ik denk, nou, die drie, dat gaat zeker niet.
0: Nee.
1: Toen ben ik daarmee gestopt.
0: En ook, ja, je zei eigenlijk ook van, ja, weet je, voorzitter van de carnavalvereniging wil ik wel worden. Maar er zijn een aantal dingen die ik niet wil doen. En er zijn een aantal dingen die ik wel kan doen.
1: Ja, nee, goed. Voorzitter, vind ik sowieso fijn, want A, je hoeft niet overal alles van te weten. Je bent het aanspreekpunt. De mensen om je heen. En dat vind ik zo leuk om iedereen proberen achter je aan te krijgen.
0: Zo'n carnavalvereniging,
1: ja.
0: Die doet natuurlijk, en ik denk ook wel, nou, ik ken jou oppervlakkig, maar ik denk wel dat jou het sociale van de carnavalvereniging jou dan ook wel trekt.
1: Nou ja, zeker.
0: En de gezelligheid uiteraard.
1: De gezelligheid ook, natuurlijk. En daar hoort ook een biertje bij, maar met name ook de sociale dingen. Hè. Dus we gaan naar de Benardes, we gaan naar de Achtershoven, we gaan naar de hoe heet dat... op de Rijnsburgerweg naar die ouwetjes, mensen die daar zitten. We gaan naar het winterfeest, dus we komen ook veel in contact met mensen met een beperking. En het grappige is dat ik daardoor, door die aanraking, ben ik ook inmiddels werkzaam als chauffeur bij Willems en de Koning om mensen met een lichamelijk dan wel verstandelijke beperking te vervoeren. Dat vind ik ook leuk.
0: Dat is ook weer een heel ander facet.
1: Ja,
0: van het
1: wel leuk.
0: En je bent zelf ook nog Prins Carnaval geweest?
1: Ja, in 2000. Ja.
0: Daar was je snel over uit, hè?
1: Ja, dat was heel makkelijk. Ja. De toenmalige voorzitter, Kees van Kampen, die regelde dat altijd. En ik zat, ik vergeet van mijn leven niet. Ik zat in de auto op de A4 op weg naar huis vanuit mijn werk. En mijn vrouw die belde. Ze zei, Kees van Kampen heeft gebeld. Ik zeg, we doen het!
0: Dus ja. Je was er inderdaad snel uit. Maar het belangrijkste tenminste, waar ik je eigenlijk het beste van ken, tenminste als boegbeeld van Voorholte.
1: Ja.
0: Ja, ik ben, dat weten de mensen waarschijnlijk wel, ik ben een SJC'er.
1: Ja, daar kun je ook niks aan doen.
0: Daar kan ik ook niks aan doen, dat is nou zo gekomen. Jij bent een Voorholteman.
1: Ja.
0: Maar wat mij... Wel is opgevallen, ik lees natuurlijk wel eens wat over je, maar ik heb ook wel eens wat meegemaakt. Dat dan speelde het eerste van Voorholte en dan stond jij niet zeg maar bij de bestuurskamer. Nee, daar stond jij het liefst op het terras tussen een stel jonge gasten.
1: Ja.
0: Is dat ook wel een beetje wat jouw kenmerk?
1: Nou ja, misschien wel. Kan ik niet altijd tijdens een wedstrijd niet op een vaste plek blijven staan. En ten tweede, Tuurlijk is het bestuur belangrijk. Ik doe nog steeds ontvangst van bestuursleden van de tegenstander. Ik ga ook mee nog. Maar ik vind het ook belangrijk dat... voorzitter van voetbalvereniging Voorholten... je bent voorzitter niet alleen van de selectie... maar van alle leden en alle vrijwilligers. En dat wordt soms vergeten. Maar bij Voorholten hebben we dat goed voor elkaar. Want ook de huidige voorzitter doet dat prima.
0: Vond ik wel heel mooi toen wij hier net even aankwamen... even kennis maken met de technicus.
1: Ja.
0: Toen zei de technicus, ja, gaat niet zo heel goed met Voorholten. Toen zei gaat haar best wel goed met Voorholten. Want Voorholten is niet alleen het eerste. Voorholten heeft meer dingen.
1: Juist.
0: En ik denk dat dat ook jouw drijver is als verenigingsman. Ja,
1: het liefst heb ik natuurlijk ook dat het beter gaat met de eerste. Laat dat voorop
0: staan. Ja, dat snap ik. Volgende nummer, Jan, wat je hebt aangebracht.
1: Ja.
0: En dat is een nummer wat ik niet ken. Nee. Dat denk veel mensen niet. Dus we laten ons verrassen. Turn It Around van John's Rule.

0: Turn It Around van John's Rule.
1: Ja. Ja, dat is een stevig nummer, Jan. Ja, waarom een stevige nummer?
2: Ja, ik hou wel van stevige nummers. Ik hou ook van mooie nummers. Maar dit heeft van hetzelfde. Is heel speciaals, want dit is namelijk de band van mijn zoon. Hij heeft dit geschreven samen met twee vrienden. Hij zingt dit en hij speelt solo-gitaar. Dus ja, dit kon bijna niet ontbreken na het verhaal van Father and Son. En het grappige is, hij heeft cd's laten drukken, een x-aantal. En ik ging toen die uitkwam nog met mijn kinderen naar Lowlands. En daar is ook een cd-winkeltje, dus toen heeft hij ook heeft zelf de hoes gemaakt. Hij heeft er ook een streepjescode opgezet. En mijn dochter ging, en hij zette dat in dat schap van dat winkeltje. Dus mijn dochter ging een cd kopen. Dus die pakt die cd en die geeft die aan die kerel achter de balie. Dus die komt met zo'n pieper, zo'n auto. Maar dat deed natuurlijk niks. want die streepjescode was verzonnen. En dus ja, weet u zeker dat ze hier... Want het is altijd, ze verkopen cd's van groepen die daar spelen. Weet u zeker? Ze zegt, ja, ik heb geen idee. Ik heb hem gehoord van een vriend van me. En ik vind het prachtig, dus ik wil hem kopen. Nou, manager erbij. En uiteindelijk zei hij, ja, wat heeft hij ervoor betaald? Ze zei, nou, €5. Dus mijn dochter heeft €5 voor betaald. En toen wilde ik een uur later teruggaan. Ik denk, doe ik hetzelfde. Maar toen waren ze weggehaald. Dus,
1: ja. Als het al inderdaad wel iets... Maar muzikale man, ja. Heeft hij dat ook een beetje van
2: nee,
1: van,
2: niet van mij.
1: Ook, van zijn moeder ook niet?
2: Nou, een broer van Marijke, mijn vrouw, die weet wel raad met...
1: Maar goed, hij is er in ieder geval lekker mee bezig. Ja. En zo te zien, aan je gezicht ook te zien tijdens het nummer, vind jij het ook fantastisch dat hij ermee bezig is.
2: Zo mijn dingetje, ja tuurlijk.
1: Hey, we hadden het over verenigingsleven, ja. Over de carnaval. Dat komt voor Rotten natuurlijk. Ja. Dat is toch wel het grote stuk in jouw leven. Maar, ik zei net al tussen die jongens staan, maar je bent ook scheidsrechter geweest.
2: Ja.
1: En nog eigenlijk een beetje...
2: Nee, ik ben nu fysiek ongemak. Het gaat niet meer. Mijn heup. Maar ik begeleid nog scheidsrechter met een flink aantal mensen. Doen we dat eens in de zoveel weken, ben je dan aan de beurt om scheidsrechter. Bijvoorbeeld verplichten we een aantal jonge gasten van 17, 18... om wedstrijden te fluiten 1 of 2 keer per jaar. Om A, omdat het nodig is. En B, om hen ook de andere kant van het spel te leren kennen.
1: Misschien ook omdat ze dan leren omgaan met wat ze tegen ze gezegd wordt. En,
2: ja, precies.
1: Maar zelf heb je jarenlang
2: bijvoorbeeld heel veel, zelfs met mijn oude vereniging nog.
1: Ook daar nog. Maar ook, wat ook wel leuk was dat, om te lezen... De vuurploeg, ter lijnen trekken, dat maakt jou eigenlijk niet uit.
2: Hè? Dat vind ik zo'n voorbeeld. Mijn vader die deed bij RVC, trok hij de lijnen, krijtte die. En een van de eerste, ik was net voorzitter. En toen de toenmalige man die krijtte, Piet Angevaren, die zei... joh, ik ga op vakantie en degene die het normaal zou doen, die kan niet. Ik zeg, Piet, leer mij het maar, dan ga ik wel krijten. Mijn vader heeft het gedaan en ik heb ooit gezegd, dat wil ik ook nog een keer doen. Dus er werd mij de gelegenheid gegeven om... Maar daar deed ik het niet voor. Maar daar scoor je natuurlijk wel punten mee. Ja. Zeker bij de onderhoudsploeg. Jeetje, we hebben nou een voorzitter die zelf achter de krijtwagen gaat lopen. Hoe mooi is dat?
1: Ja, precies. Het werkt van twee kanten. Zij komen, je hoort makkelijker wat er in de vereniging speelt. Het zijn over het algemeen toch wel de mensen.
2: Maar goed, daar denk ik het niet voor. Leuk om te doen.
1: Nee, natuurlijk. Ja. Maar je hoort natuurlijk. Ja. Als je tussen de mensen...
2: Tuurlijk.
1: Laat ik het anders zeggen. Als je tussen de mensen ziet, hoor je meer over de club... als dat je alleen maar op een afstand vanuit
2: de bestuurskamer... Grof gezegd, met je poot in de klei staan.
1: Ja. Ander dingetje, kan bijna niet ontbreken. Dat is het Jan Regeer toernooi.
2: Ja.
1: Dat is een groot toernooi. Dat
2: bizar.
1: Is vanaf het begin Jan Regeer toernooi.
2: Nee. Ik bij mijn oude vereniging, RFC, heb ik dit een aantal jaar georganiseerd. Met spelletjes en ook wedstrijden. En dat introduceerde ik bij Voorholt. Leuk idee, 7-7. Teams kunnen zich opgeven. In het begin heb ik heel low profile gedaan om te kijken of het aankwam. En toen had ik 7 of 8 teams. Maar ik heb toen ook gezegd, iedereen die er is, gaat barbecuen. Gratis. Oké. Maar toch alleen de deelnemers? Nee, want daar komen vrijwilligers ook. En die kan je niet, vind ik, niet loslaten. Nou, in het begin heb ik dat uit een bepaald potje vrijwilligers betaald. En uiteindelijk zei de penningmeester, nou, het is zo'n succes. En inmiddels doen daar jaarlijks zo 3 tot 35 teams mee. En er zijn nu al jongens die vragen van... Wanneer kunnen we inschrijven?
1: Ja. Nou ja, dat is mooi. En dat is ook wel een beetje het waaigevoel, niet alleen van Voorhout, maar ook wel van Voorhout, denk ik.
2: Ja, zeker. Zeker. En toen ik stopte als voorzitter, en toen... prachtig mooi gebaar. Hebben ze het jarige familiedag van gemaakt. En daar ben ik wel enorm trots op.
1: Dat kan ik me voorstellen. Ja. Jij bent uit je hoofd van je functie van Voorhout ben je ook... in een soortement stichtingsbestuur gekomen.
2: Ja. STIWA, dat is Stichting Wasbeek. Was, dat is inmiddels een BV geworden, een sportbedrijf. Ik werd benaderd om voorzitter te worden van die stichting. En tijdens dat gesprek kwam naar voren dat ik... daar kom je heel veel in contact met wethouders en de gemeente. En toen was ik natuurlijk voorzitter van Voorholten. Toen dacht ik, dat kan nooit kwaad om aan te schuiven bij,
1: klopt.
2: Bij de wethouders. Van de Zon en noem ze allemaal maar op. Dus dat heeft ook wel voordelen voor Voorholt opgeleverd.
1: Gewoon eigenlijk, gewoon door er te zijn nog.
2: Zonder misbruik te maken. Hè. Het was alleen precies. Omdat ik kwam daar als persoon, als voorzitter, en dan kom je met ze in aanraking. Ik heb daar nooit misbruik van gemaakt.
1: Nee, precies, maar ik kijk in het bilateraal te horen.
2: Ja,
1: dat we mooi
2: precies. Leren je kennen.
1: Elkaar, ja. Je kent elkaar, je loopt even gauw bij elkaar naar binnen.
2: Ja, precies.
1: Dus, tijd alweer, Jong, voor het volgende nummer. Het wordt er weer een van Cat Stevens.
2: Ja.
1: The Wild World.

0: Wild World van Cat Stevens.
1: Ja.
0: Ja, zegt Jan.
1: Ja. Nou ja, Father and Son was voor mijn zoon. En dit gaat over je dochter waarschuwen voor de grote wijde wereld waar ze uiteindelijk in terecht is gekomen. Dus
0: dat is tegenwoordig wel een heel actueel onderwerp, Jan.
1: Ja, dat is gelukkig wat mij betreft al een tijdje geleden. Toen het nog wat aantrekkelijker was om bij de wereld in te stappen. Maar ik vind dat leuk. En ze zijn allebei uitstekend terechtgekomen. Leuke relatie, leuke kinderen. Goede baan, allebei een opleiding kunnen doen. Dus ja, bereid je kinderen voor op de wijde wereld. Ja,
0: eigenlijk als je dan zo terugkijkt, dan staat er wel het moois. Je bent gelukkig al bijna 50 jaar getrouwd. Ja. Twee mooie kinderen, 4 mooie kleinkinderen, ja. Zei je net in een gesprek.
1: Ja.
0: Ja, eigenlijk, en als het dan allemaal goed gaat, want dan, dat moet er natuurlijk ook nog maar. We weten al, het loopt allemaal langs. Dus ik kan me helemaal voorstellen. En dat heel belangrijk, hoe belangrijk je gezin voor je is.
1: Ja.
0: Nog één ding moet ik er toch even uitlichten, Jan.
1: Ja.
0: Toneelspelen.
1: Ja.
0: Want ik verbaasde mij toen ik een beetje had inlezen was.
1: Ja.
0: Aan de ene kant verbaasde het me niet.
1: Okay.
0: En aan de andere kant, ja, toch alweer. Wat trekt jou in toneelspelen?
1: Nou ja, het grappige is dat hoop mensen zeggen, ja, je speelt je hele leven al toneel. Dus. Nee, ik Cultuur Verheft, daar hebben we het over in Voorhout. Dat heeft me altijd wel getrokken. En sterker nog, als ik mijn leven ooit over zou mogen doen, misschien, had ik wellicht overwogen om een poging te doen om naar de toneelschool te gaan. Maar dat is niet geworden. En dus nu heb ik enorm veel plezier bij Cultuur Verheft. En ik ben, de allereerste voorstelling was De Jantjes. En dan mocht ik de mop spelen, dus toen moest ik ook zingen. En dat was, dat was fantastisch. En ik vind dat nog steeds heel leuk.
0: Is dat ook, want ik herken dat gewoon een klein beetje. Ik vertelde net tijdens de muziek dat ik in het schoolkamer had gezeten.
1: Ja, ja.
0: Een beetje opbouwen naar een gezamenlijke prestatie.
1: Ja, is fantastisch. Zo leuk. Zo repeteren en dan... Nou, de ene keer gaat het niet en de andere keer gaat het geweldig. En dan... Maar gewoon het samen iets neerzetten, dat is hartstikke leuk. Nou, toevallig afgelopen maandag de première van dat stuk Champagne bij het ontbijt. En vanavond sta ik er ook weer.
0: Vanavond sta je er ook weer, ja. En dan nog een aantal avonden.
1: En dan vrijdagavond, zondagmiddag, maandagavond en volgende week donderdag.
0: Kijk, dan zit het erop. En dan kan je gelijk je privé.
1: En dan gaan we de 14e gaan we gelijk naar de Beekse Bergen met het hele gezin.
0: Nou ja, hoe mooi kan het zijn.
1: Ja, dat klopt.
0: We zijn nog niet aan het einde, maar ik ga jou toch alvast even bedanken.
1: Ja, graag gedaan. Ik vond het
0: heel leuk. Dat je hier mijn gast wilde zijn.
1: Ja.
0: En waarom zeg ik het nu al? We hebben het altijd over muzieknummers.
1: Ja.
0: En jij zei van ja, ik heb misschien dat we daarna nog wel wat tijd hebben, maar ik wil je in ieder geval de tijd niet ontnemen om aan te geven waarom je had 2 nummers.
1: Ja.
0: Had je aangegeven die je wilde draaien. Ja. Je zei van nou, ik kijk wel
1: hoe de pet staat.
0: Hoe de pet staat.
1: Ja.
0: Nou, je mag zelf vertellen welke geworden is.
1: Nou,
0: en waarom?
1: Het uiteindelijk verwacht iedereen, denk ik. Die mij kent in Voorhout, dat ik zou eindigen met O.O. Den Haag. Maar dat ga ik niet doen. De connectie met Van de Liedjes was mijn vrouw, Reflections of My Life. Father and Son, mijn zoon. Wild World, mijn dochter. Ja, mag ik dat dan ook weer zelf hebben? En dat is het geworden. En dat heeft te maken met... ik heb in 2017 een hele zware longembolie gehad. En daar ben ik prima boven gekomen. Niks, geen probleem. Maar er was één nummer wat ik al sowieso al fantastisch vond. En ik ging toen dat jaar toch naar Lowlands in augustus. En daar trad de band Elbow op. En toen ze dit nummer wat je nu gaat horen speelde... Ja, toen barst ik in jeuk uit. Dat is heel bijzonder. Dus dat is mijn eigen emotie. En dus het één liedje waar mijn eigen hart bij ligt, zeg maar.
0: Jan, eigenlijk denk ik dat we niet mooier kunnen stoppen als de emotie die
1: ja.
0: ook... Ik voel hem, ik zie hem komen bij het laatste nummer.
1: Ja.
0: Nogmaals, dank dat je mijn gast wilde zijn vandaag.
1: Graag gedaan.
0: En Pieter, u mag hem instarten. One Day Like This van Elbow.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
2: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
3: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
2: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jessie Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
4: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
5: De omroep van de Bollenstreek.
4: Dit is Bo.
5: Met het nieuws van 9 uur.
6: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Vanwege de ongeregeldheden in Loosdrecht gisteravond geldt daar tot zaterdag een noodverordening. Sommige straten zijn alleen toegankelijk voor mensen die daar ook echt moeten zijn. Ook is een groot deel van de gemeente Weidemeren een veiligheidsrisicogebied, zegt verslaggever Marjolein Hogevorst.
7: Dat betekent dat daar een samenscholingsverbod geldt, mensen niet met gezichtsbedekkende kleding over straat mogen en dat de politie preventief mag fouilleren om te kijken of mensen bijvoorbeeld wapens of vuurwerk op zak hebben.
6: In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een asielopvang. In de haven van Bordeaux zitten 1700 mensen vast op een Brits cruiseschip. De passagiers en bemanningsleden moeten in een hut blijven omdat veel mensen maag- en darmklachten hebben. Zeker 50 mensen zijn ziek geworden en één man is overleden, al is niet bekendgemaakt waaraan. De Franse gezondheidsdiensten zeggen dat de symptomen overeenkomen met een acute maag-darminfectie. Ze benadrukken dat er geen verband is met het Hantavirus. De Gezondheidsraad noemt ziekten als long-covid een groot probleem in Nederland. De afgelopen jaren werden moties aangenomen om meer geld te investeren in onderzoeken, maar niet uitgevoerd. Gezondheidsredacteur Sander Suurhaken over de politieke wil.
8: In het verleden is er wel geld uitgetrokken voor onderzoek, in totaal 40 miljoen. Dat klinkt veel, maar dat is het niet als je zo'n nieuwe ziekte eigenlijk moet onderzoeken. Nou, dat geld dat raakt na dit jaar op en er is dus geen vervolgplan.
6: De Gezondheidsraad pleit voor een langlopend onderzoek waarin bijvoorbeeld ook Q-koorts wordt meegenomen. In de buurt van Brussel is vanmiddag een boom op een trein gevallen. Geen van de inzittenden raakte gewond. Omdat ook de bovenleiding was beschadigd, moest de elektriciteit worden afgesloten. Het treinverkeer ligt voorlopig stil. Het weer, opklaringen, maar ook buien met soms onweer en hagel. Vannacht koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgenochtend wisselvallig, maar in de middag breekt de zon door en dan wordt het 10 tot 13 graden. Dit was het NOS-journaal.
9: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop? En stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
10: Last van vocht, schimmel of slecht binnenklimaat? Ventilatie Noord-Holland optimaliseert je volledige mechanische ventilatie of WTW-systeem. Van bouwkundig ventilatieadvies tot complete reiniging. Wij verbeteren het totale ventilatiesysteem voor gezonde lucht en een lagere energierekening. Kijk op ventilatienoordholland.nl en geef je huis weer lucht.
11: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
12: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
13: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
14: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
13: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
15: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
4: Dit is Bo,
5: de omroep van de Bollestreek.
4: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

0: De Paganini Rhapsody is zonder enige twijfel één van de beste werken van Rachmaninoff. En tot op zekere hoogte kan men dit stuk beschouwen als zijn beste pianoconcert. Ja, bovendien gaat het om één van de mooiste variatiewerken ooit op de pakkende melodie van Paganini's laatste vioolcaprice. Ja, en met name de 18e variatie die u zojuist hebt kunnen beluisteren. Ja, en die te boek staat als Rachmaninoffs grootste hit. Die straalt een romantiek uit die ongeëvenaard is. Ja, in het totale werk uit 1934 dwaalt de componist zelden ver van Paganini's thema af. En onderweg zorgt hij voortdurend voor een meeslepende romantische vaart in dit quasi-pianoconcert. Ja, en hiermee opende ik het uurtje Andere Muziek op Bo. Elke zondagavond van 8 tot 9 kunt u genieten van de mooiste klassieke muziek om even rustig buiten te ontspannen en lekker bij weg te dromen. Ja, en als u wilt, dan kunt u op woensdagavond dit programma nog een keer beluisteren. Kortom, welkom bij
1: Bolero, de mooiste klassieke muziek met Peter Gasseling.

Dit is ongetwijfeld de mooiste aria uit de opera Gianni Schicchi van de Italiaanse componist Puccini. Oh mio bambino caro, wat in het Nederlands betekent oh mijn lieve vader, wordt in de opera gezongen door Lauretta. Ja, in deze aria smeekt Lauretta haar vader om toestemming om te mogen trouwen met haar geliefde Rinuccio. Maar haar vader is niet bereid om haar zijn zegen te geven, zodat Lauretta zingt dat ze zal sterven als zij en Rinuccio geen paar mogen worden. Oei, oei, oei, wat een tragedie. Goed, het volgende werk dat ik u wil laten horen is er eentje van het kaliber. Herinnert u zich deze nog?

Het liefdesthema uit de opera Carmen van de Franse componist Bizet. Ja, het succes van de opera Carmen was in 1875, het jaar van de première, niet vanzelfsprekend. Nee, de repetities verliepen moeizaam en de partituur moest door Bizet allemaal gewijzigd worden. En het orkest was ervan overtuigd dat de muziek onspeelbaar was. Ja, daarom, de première in 1875 liep uit op een fiasco. Het publiek dat reageerde geschokt en afwijzend op het werk. En toch werd Carmen een van de populairste en bekendste opera's tot nu toe.

Pianoconcert nummer 26 van Wolfgang Amadeus Mozart. Ja, Mozart schreef verspreid over zijn hele leven pianoconcerten. En het eerste schreef hij toen hij 11 jaar oud was. En het laatste minder dan een jaar voor zijn dood. Ja, en het 26e pianoconcert was zijn voorlaatste concert. Mozart voltooide zijn 26e pianoconcert in februari 1788. Maar het stuk ging pas later in première. Ja, dat kwam omdat het Weense publiek dat was een beetje uitgekeken op zijn muziek. En zodoende had Mozart moeite om veel volk bij elkaar te krijgen. Hij speelde het uiteindelijk voor het eerst tijdens een concert in Dresden op 14 april in 1789. Het pianoconcert kreeg later de bijnaam Kroningsconcert. Ja, en hoewel de naam anders doet vermoeden, schreef Mozart het stuk niet voor een kroning. Nee, 2 jaar na de première hoorde Mozart van de festiviteiten in Frankfurt rondom de kroning van Leopold II tot keizer van het Heilige Romeinse Rijk. Ja, hij haalde zijn zwager, de violist Frans Hofer, over om mee naar Duitsland te gaan, in de hoop dat in het feestgedruis een concert wel eens veel geld zou kunnen opleveren. Ja, de winst zou hij met zijn zwager delen en hij verkocht zelfs een zilveren schaal om een koets te kunnen huren. Ja, en uiterst optimistisch over zijn missie schreef hij naar zijn vrouw Constance: ik ben vastberaden hier zoveel mogelijk geld binnen te halen en dan in jou terug te keren. Wat een fijn leven zullen we dan hebben. Ja, maar eenmaal in Duitsland viel het hem allemaal zwaar tegen. Ja, in Frankfurt zijn de mensen nog prikkelbaarder dan in Wenen. En van zijn oorspronkelijke doel kwam er ook niet veel terecht. Ja, weliswaar leverde het concert waarbij hij zowel zijn 26e als zijn 19e pianoconcert speelde hem veel lof op. Maar ja, financieel gezien was het een flop. En met lege handen keerde hij terug naar Wenen. Het 26e pianoconcert heeft hij daarna nooit meer gespeeld. Ja, de beide pianoconcerten die Mozart ten gehore bracht zijn later gebundeld uitgegeven met als opmerking erbij dat Mozart ze had gespeeld ter gelegenheid van de kroning van Leopold II. Nou, en daar komt dus de bijnaam Kroningsconcert vandaan.

Pavane, opus 50 van Gabriel Fauré. Ja, de pavane, dat is een statige Spaanse dans in vierkwartsmaat. En je zou het een soort langzame mars kunnen noemen. Ja, Gabriel Fauré die schrijft er eentje voor piano in de jaren rond 1880. Ja, dat is de tijd dat elk kuuroord en elke badplaats zijn eigen orkestje heeft die in de openlucht lichtklassieke muziek speelt. Ja, en zijn pavane is uitmuntend geschikt voor zo'n orkest. En Fauré die krijgt al gauw het verzoek om er eentje te schrijven voor zo'n orkest. Ja, hij maakt er een heerlijk werk van voor strijkers en een handjevol blazers. En om het nog wat meer cachet te geven, maakt Fauré een derde versie voor orkest en koor. En bij die versie mocht ook gedanst worden.

0: Ja, en met de soundtrack uit de film A Beautiful Mind zijn we helaas alweer aan het einde van dit programma gekomen. Ja, ik dank u hartelijk voor het luisteren. En op woensdagavond wordt dit programma herhaald. En als u wilt reageren of zelf muziek wil aanvragen, ja, dat kan. Stuur ervoor eventjes een mailtje naar peter.gasseling@bollestreekomroep.nl. Dat is dus peter.gasseling@bollestreekomroep.nl. Ja, en wie weet hoort u uw aanvraag in dit programma terug. Ja, en kunt u nu helemaal geen genoeg van onze programma's krijgen? Ga dan even naar onze website. En ga daarvoor naar www.bollestreekomroep.nl. Ja, en daar kunt u al onze programma's terugvinden en terugluisteren wanneer u dat wil. Goed, we sluiten vandaag af met de muziek van Peter Ilyich Tchaikovsky, afkomstig uit de opera Eugène Onegin. Ik zou zeggen, tot volgende week. Zelfde tijd, zelfde zender. Doei.
1: Bolero is een programma van Peter Gasseling.

0: je wilt gaan kamperen, dan is een goede uitrusting een must. De Jong Kampeer en Recreatie is dé specialist op kampeergebied in de Bollenstreek. Of je tafels, kampeerstoelen, slaapmatten of kookbranders zoekt, De Jong heeft het. En weet je het even niet? Dan geven we je advies op maat. Begin je reis goed voorbereid en laat niets aan het toeval over.
1: Bezoek de winkel van De Jong Kamperen en Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
0: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
1: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel!
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 10 uur.
4: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Vanwege de ongeregeldheden in Loosdrecht gisteravond geldt daar tot zaterdag een noodverordening. Samenscholing is verboden en auto's worden gecontroleerd. Vanavond hingen zo'n 15 demonstranten een spandoek op aan een hek. Dat mocht van de politie als ze daarna zouden vertrekken. Het is nog altijd onduidelijk wie er vanmiddag heeft geschoten in de Senaat van de Filipijnen. Voorafgaand aan het verhoor van senator Ronald de la Rosa werden tientallen schoten gehoord. Volgens het persbureau AP zou zijn geprobeerd om de senator te arresteren, maar de Filipijnse president Marcos ontkent dat. De la Rosa wordt gezocht door het internationaal strafhof vanwege zijn rol bij de gewelddadige strijd tegen drugs. Meer dan 1700 mensen zitten vast op een cruiseschip in de haven van Bordeaux. Ze mogen niet van boord omdat zo'n 50 opvarenden last hebben van maag- en darmklachten, mogelijk veroorzaakt door het norovirus. Andere passagiers vermaken zich nog prima, zegt deze man.
5: People are fairly relaxed. There's no constraints. The entertainment seems to be going ahead as well. We had a very nice show last night. We expect to have another one tonight.
4: Zondag overleed een 92-jarige passagier van het cruiseschip. De doodsoorzaak van die man wordt nog onderzocht. In Eersel in Noord-Brabant hebben zware windstoten vanmiddag veel schade veroorzaakt. In het buitengebied waaiden honderden bomen om. De windstoten konden ontstaan door regen en hagel. En dat deed zich zeer plaatselijk voor, zegt weerpresentator Peter Kuipers-Munneke.
6: Schade is wel altijd heel lokaal. En daarom zie je dus nu ook toevallig in Eersel, dat is dan het pechgeval. Dat wil niet zeggen dat het overal zo slecht weer is.
4: Door afgebroken takken en gevallen dakpannen is ook een aantal auto's beschadigd en ook waaiden stijgers om in Eersel. Het weer, buien, soms met hagel en onweer. Tussendoor zijn er opklaringen. Het koelt af tot 4 tot 8 graden vannacht. Hemelvaartsdag begint morgen wisselvallig, maar in de middag wordt het droger en breekt de zon door. En dan wordt het 10 tot 13 graden. Dit was het NOS-journaal.
7: Last van vocht, schimmel of slecht binnenklimaat? Ventilatie Noord-Holland optimaliseert je volledige mechanische ventilatie of WTW-systeem. Van bouwkundig ventilatieadvies tot complete reiniging. Wij verbeteren het totale ventilatiesysteem voor gezonde lucht en een lagere energierekening. Kijk op ventilatienoordholland.nl en geef je huis weer lucht.
8: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
9: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
8: Oh ja?
9: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
8: Klinkt goed.
10: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
11: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
12: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
13: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
14: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
13: Klinkt goed.
14: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
15: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. De Prefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.

Welkom bij het uurtje Terug naar Zee. Het wekelijkse shanty muziekprogramma bij de Bollestreek Omroep. Het is immers dinsdagavond even na zevenen. Na een prachtig weekend valt het nu een beetje tegen. Harde wind, regen en de golven van de zee zijn erg hoog. Ja, de zee. Ja, die komt vandaag wel een paar keer aan bod in mijn playlist. Direct in de titel of anders wel in de coupletten of refreins. Ja, niet zo moeilijk natuurlijk. Het is immers een shantyprogramma. Maar luister maar. Ik ga beginnen met De Zee, Die Zee van shantykoor Bollard. Met een reeds enige jaren geleden overleden en markante solist Teun van den Berg. Daar gaan we.

Kamperkogge. Dus dat is een schip. En dat nummer staat op een album 15 jaar. En voor de jingle hoorde u The Rose of Tralee van chantigroep De Maashaven. Dat nummer komt uit 2002. En dan gaan we door naar de zee van Scheepsvolk.

U hoorde Sweet Rose of Allendale en dan werd uitgevoerd door Batavia Koor Lelystad. En voor de jingle hoorde u Ellen Matroosjes van het Amelands Chantico. Nee, het Amelander Chanticoor. Laat ik het wel goed zeggen. En dan gaan we door naar, eens even kijken, Arabia van het Amsterdams Havenkoor.

vertrek. In hart en ziel was ik daarom tevreden en ging me melden op het achterdek. Ik zeg adieu, mijn beste vriendin.

Kom aan, schippers en waterratten, al die in het varen vinden hun lust. Doet gelijk ons en wilt u kansen wagen, zo maak een reisje naar een vreemde kust. Ge zult genieten dagen vol plezier.

Rum, rum, rum. Alleen zo heet het lied niet. Het lied heet De Dronken Bootsman van Sokkenbuurt. Het Zeemanskoor Sokkenbuurt. En dan gaan we door naar de Naoberzangers. En zij vertolken Sterrenhemel van Hawaii.

de Naoberzangers. Ik zei het net al. En dan gaan we door naar het Leinster Shantykoor. En zij gaan zingen van Across the Western Ocean. Het zou ook kunnen zijn dat het heet Johnny Comes Down to Hilo.

Ja, u heeft hem vast herkend, Ron Hines, met Sunny's Dream. En nu naar een Duitsstalige versie van Fremde Sterne en gezongen door Roland Neudert.

U hoorde Brave the Sea. Een lekker uptown nummertje. Bully Boys heette het. En daarvoor, ja, die had ik al aangekondigd. Robert Neudert met Vreemde Sterren. En dan... Ja. Die bel, hè, die bel. Dan betekent dat het weer tegen achter loopt. En wat gaat als tijd dan toch snel. Bijna het einde van het programma. De herhaling kunt u woensdagavond van 10 tot 11 uur 's avonds nog een keertje beluisteren. Maar uiteraard ook via de Bo-website. Zorg dus voor een half glas, half vol glas moet ik zeggen. Pluk de dag, blijf lachen en blijf gezond. En tot de volgende uitzending van Terug naar Zee op dinsdagavond 7 uur. Dag!

0: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
1: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollestreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 11 uur.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De politie heeft vanavond een protest tegen asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. De demonstranten stonden dit keer niet bij de opvang zelf, maar een eind verderop. In de loop van de avond werd de sfeer grimmig. De gemeente had maatregelen genomen omdat een protest gisteren uit de hand was gelopen. Tot zaterdag worden auto's gecontroleerd en is samenscholing verboden. Bij een protest in Apeldoorn werden vanavond 3 mensen aangehouden. Asielminister Van der Brink gaat in op de oproep van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Die riepen vanavond op tot een spoedoverleg met het kabinet over de asielrellen. De VNG heeft het onder meer over vormen van terreur. Gemeenten die op verzoek van het kabinet verantwoordelijkheid nemen worden geconfronteerd met geweld en intimidatie, zegt de koepelorganisatie. Die zegt ook dat gemeenten tegen hun grenzen aanlopen. In de haven van Bordeaux zitten 1700 mensen vast op een Brits cruiseschip. Ze moeten in hun hut blijven omdat veel mensen maag- en darmklachten hebben. Aan boord zijn zeker 50 mensen ziek geworden en 1 man is overleden. Eerst werd gedacht aan een uitbraak van het norovirus, maar dat blijkt het toch niet te zijn. Aan boord zijn vooral Ieren en Britten. Er is geen verband met het Hanta-virus dat uitbrak op een ander cruiseschip. In de strijd om promotie naar de Eredivisie heeft voetbalclub Willem II gewonnen van Almere City. In Almere werd het 0-1. Zaterdag is de return. De winnaar van die duels plaatst zich voor de finale van de play-offs. Daarin is de nummer 16 van de Eredivisie de tegenstander. Het is nu nog niet bekend wie dat is. Het weer, buien, soms met hagel en onweer. Tussendoor zijn er opklaringen. Het koelt af tot 4 tot 8 graden. Hemelvaartsdag begint wisselvallig, maar in de middag wordt het droger en breekt ook de zon door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
6: Last van vocht, schimmel of slecht binnenklimaat? Ventilatie Noord-Holland optimaliseert je volledige mechanische ventilatie of WTW-systeem. Van bouwkundig ventilatieadvies tot complete reiniging. Wij verbeteren het totale ventilatiesysteem voor gezonde lucht en een lagere energierekening. Kijk op ventilatienoordholland.nl en geef je huis weer lucht.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
10: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
11: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
12: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
11: Oh ja?
12: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
11: Klinkt goed.
13: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
14: Bent u ZZP'er of MKB'er? Dan bent u bij Heemskerk Verzekeringen aan het juiste adres. Al meer dan 30 jaar verzekeren wij naast particulieren ook ondernemers. Wij denken, doen en kijken naar de risico's die uw bedrijf loopt. Van aansprakelijkheidsverzekering tot wagenpark. Met één aanspreekpunt, korte lijnen en heldere taal weet u altijd waar u aan toe bent. Bel 0252 377 310 of kijk op heemskerkverzekeringen.nl.
2: Bo.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

waar ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

Madrid en uit Moskou komt een brief. Met de prachtigste verhalen. Oh God, wat is ze lief.

0: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
1: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
2: Boekaar Slaapcomfort. Uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boekaar Slaapcomfort. Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boekaarslaapcomfort.nl.
3: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop? En stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
2: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Roep Mirjam en Jesse Boekaar. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boekaar Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
4: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
5: De omroep van de Bollenstreek.
4: Dit is Bo.
5: Met het nieuws van 12 uur.
6: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. De politie heeft vanavond een protest tegen asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. De demonstranten stonden dit keer niet bij de opvang zelf, maar een eind verderop. In de loop van de avond werd de sfeer grimmig. De gemeente had maatregelen genomen omdat een protest gisteren uit de hand liep. Tot zaterdag worden auto's gecontroleerd en is samenscholing verboden. Bij een protest in Apeldoorn werden vanavond 3 mensen aangehouden. In de haven van Bordeaux zitten 1700 mensen vast op een Brits cruiseschip. De passagiers en bemanningsleden moeten in hun hut blijven omdat veel mensen maag- en darmklachten hebben door het norovirus. Zeker 50 mensen zijn ziek geworden en een man van 92 is overleden. De Franse gezondheidsdiensten zeggen dat de symptomen overeenkomen met een acute maag-darminfectie. Ze benadrukken dat er geen verband is met het hantavirus. Opnieuw is iemand veroordeeld voor de dood van Friends-acteur Matthew Perry. Een gediplomeerde verslavingsbegeleider heeft 2 jaar cel gekregen voor het bezorgen van de fatale dosis ketamine. Hij kocht het bij een vrouw die eerder al veroordeeld is tot 15 jaar cel in deze zaak. Daarna bracht hij de 51 flesjes naar de villa van de acteur. Hij zegt dat hij het geld nodig had en nooit rekening had gehouden met mogelijke ernstige gevolgen voor Perry. In de strijd om promotie naar de Eredivisie heeft voetbalclub Willem II gewonnen van Almere City. In Almere werd het 0-1. Zaterdag is de return. De winnaar van de duels plaatst zich voor de finale van de play-offs. En daarin is de nummer 16 van de Eredivisie de tegenstander. Het is nu nog niet bekend wie dat is. Het weer, buien, soms met hagel en onweer. Tussendoor zijn er opklaringen. Het koelt vannacht af tot 4 tot 8 graden. Hemelvaartsdag begint wisselvallig, maar in de middag wordt het droger en breekt de zon door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
8: Last van vocht, schimmel of slecht binnenklimaat? Ventilatie Noord-Holland optimaliseert je volledige mechanische ventilatie of WTW-systeem. Van bouwkundig ventilatieadvies tot complete reiniging. Wij verbeteren het totale ventilatiesysteem voor gezonde lucht en een lagere energierekening. Kijk op ventilatienoordholland.nl en geef je huis weer lucht.
9: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
10: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
11: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
12: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
13: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
14: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
13: Oh ja?
14: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
13: Klinkt goed.
15: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
16: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
17: Bent u ZZP'er of MKB'er? Dan bent u bij Heemskerk Verzekeringen aan het juiste adres. Al meer dan 30 jaar verzekeren wij naast particulieren ook ondernemers. Wij denken, doen en kijken naar de risico's die uw bedrijf loopt. Van aansprakelijkheidsverzekering tot wagenpark. Met één aanspreekpunt, korte lijnen en heldere taal weet u altijd waar u aan toe bent. Bel 0252 377 310 of kijk op heemskerkverzekeringen.nl.
4: Is Bo,
5: de omroep van de Bollestreek. Met

0: Als je wilt gaan kamperen, dan is een goede uitrusting een must. De Jong Kampeer en Recreatie is dé specialist op kampeergebied in de Bollenstreek. Of je tafels, kampeerstoelen, slaapmatten of kookbranders zoekt, De Jong heeft het. En weet je het even niet? Dan geven we je advies op maat. Begin je reis goed voorbereid en laat niets aan het toeval over.
1: Bezoek de winkel van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
0: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
1: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel!
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 1 uur.
4: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. De politie heeft afgelopen avond een protest tegen asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. 4 mensen zijn opgepakt. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. De demonstranten stonden dit keer niet bij de opvang zelf, maar een eind verderop. Maar in de loop van de avond werd de sfeer grimmig. De gemeente had maatregelen genomen omdat een protest gisteren uit de hand liep. Tot zaterdag worden auto's gecontroleerd en is samenscholing verboden. Bij aanvallen van Rusland op Oekraïne zijn zeker 6 burgers om het leven gekomen en 37 mensen gewond geraakt, meldt de Britse omroep BBC. Volgens de Oekraïense president Zelensky hebben de Russen 800 drones afgevuurd en waren het de langste en meest grootschalige aanvallen op zijn land. Ze waren vooral gericht op spoorlijnen. Ook kwamen gebieden onder vuur te liggen die grenzen aan de NAVO-landen Polen en Slowakije. Polen stuurde daarom straaljagers de lucht in, maar het luchtruim werd uiteindelijk niet geschonden. Slowakije sloot tot nader order alle grensovergangen met Oekraïne. In Eersel en Noord-Brabant hebben zware windstoten afgelopen middag veel schade veroorzaakt. Volgens Omroep Brabant vlogen in een straat veel dakpannen van een huis. En in het buitengebied waaiden honderden bomen om. Door afgebroken takken en gevallen dakpannen is een aantal auto's beschadigd. En ook waaiden steigers om in Eersel. In de strijd om promotie naar de Eredivisie heeft voetbalclub Willem II gewonnen van Almere City. In Almere werd het 0-1. Zaterdag is de return. De winnaar van de duels plaatst zich voor de finale van de play-offs. En daarin is de nummer 16 van de Eredivisie de tegenstander. Maar het is nu nog niet bekend wie dat is. Het weer, buien, soms met hagel en onweer. Tussendoor zijn er opklaringen. Het koelt af tot 4 tot 8 graden. Hemelvaartsdag begint wisselvallig. Maar in de middag wordt het droger en breekt de zon door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
7: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
8: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
9: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen.
10: Vaarwel, oude onderbroek.
9: Ich bin Andy Meister.
11: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
2: Dit is Bo,
3: de omroep van de Bollenstreek.
2: Met

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 2 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Israël verwoestte sinds het bestand duizenden woningen in Libanon. Dat zeggen de Libanese autoriteiten. Het hoofd van de Nationale Raad voor Wetenschappelijk Onderzoek zegt dat er ruim 5000 huizen zijn verwoest en nog eens ruim 5000 huizen zijn beschadigd geraakt. Sinds april geldt er een bestand tussen Israël en Libanon, maar in de praktijk gaat de oorlog door. De politie heeft afgelopen avond een protest tegen een asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. 4 mensen zijn opgepakt. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. De demonstranten stonden dit keer niet bij de opvang zelf, maar een eind verderop. In de loop van de avond werd de sfeer grimmig. De gemeente had maat